0: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
0: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hit Weekend.
0: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. De nostalgie top 3000 heroes.
1: Tony Talbot.
2: Twee rocksterren, een burenruzie die volle bak rock and roll gaat. Zelfs de rechtbank wordt er doodmoe van. Straks meer daarover na Axel Red en Whitney Houston.

0: Whitney Houston, die mag altijd komen dansen hier. En jij bent natuurlijk ook altijd welkom. Zeer fijn dat je er ook weer bent.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Wist je dat Robbie Williams en Jimmy Page sinds 2013 buren zijn? Buren dus wel, maar vrienden verre van, want het is al jaren oorlog. En dat komt zo. Robbie wilde een gigantisch ondergronds zwembad graven, maar Jimmy Page, die was doodsbang dat de trillingen zijn monumentale kasteeltje uit 1875 zouden laten instorten. Als reactie werd hij de ultieme gluurbuur en zat urenlang in zijn auto om de bouwvakkers van Robbie Williams te bespioneren. En Robbie die sloeg al even kinderachtig terug. Hij werd ervan beschuldigd dat hij buiten keihard muziek van Led Zeppelin-rivalen als Black Sabbath en Pink Floyd draaide om Jimmy Page te pesten. Na 5 jaar procederen mocht Robbie zijn zwembad dan eindelijk graven, maar de ruzie die laait steeds weer op over elk klein detail. Van nieuwe schuttingen tot het snoeien van een boom. Bij deze is het bewezen dat zelfs de status van superster je niet kan redden van last.

Straks het verhaal over de duurste vibe ooit. Het kostte Robin Thicke meer dan $5 miljoen. Een proces dat de muziekwereld op zijn kop zette. Ja, dan weet je misschien al over welke vibe het gaat. Komt eraan na Ace of Base en OM.

0: onderweg naar een superzomerhit die dan ook nog eens wordt meegebruld door iedereen. Dat is twee vliegen in één klap. Umberto Tozzi en Gloria, maar eerst Robin Thicke en Pharrell Williams.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: 2013, Blurred Lines is niet van de radio weg te slaan. Maar de erfgenamen van Marvin Gaye, die horen iets anders dan een frisse nieuwe hit. Zij vinden dat het nummer te veel lijkt op Gaye's classic Got to Give It Up uit 1977. Wat volgt is een zeer bizarre rechtszaak die de muziekwereld op zijn kop zet. Thicke die probeert zich nog te verdedigen door te zeggen dat hij tijdens de opnames te high was om überhaupt nog iets te kunnen stelen. Maar dat hielp natuurlijk niet. De jury oordeelde dat je niet alleen melodieën kunt stelen, maar ook een gevoel of een groove. Het resultaat? Een gepeperde rekening van bijna $5 miljoen... en de helft van alle toekomstige inkomsten voor de familie van Marvin Gaye. Het was de eerste keer dat een artiest werd gestraft voor het simpelweg vangen van de sfeer van een idool. Blurred Lines zingt Robin Thicke, maar het werd ook zeer wazig voor zijn ogen als hij daarna zijn bankrekening zag.

0: Ik had het al eens eerder in Top 3000 Heroes over de grootste blunder in de muziekgeschiedenis. Platenmaatschappij Decca die de Beatles weigerde. Maar in de reeks blunders is er nog eentje van dat kaliber. Misschien nog veel groter. Wat er gebeurd is, hoor je straks. Ik verklap alvast dat het over de Beach Boys gaat. Eerst nog Don't You Forget About Me van The Simple Minds. En Murder on the Dance Floor van Sophie Alice Baxter.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.

0: zijn ondertussen al aangekomen en met dat heerlijke zonnetje erbij is het nog leuker om wakker te worden vandaag met nostalgie. Sander en Veronique straks vanaf 6 uur.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: In 1969 neemt Murray Wilson, de vader en ex-manager van de Beach Boys, een beslissing die zijn zonen tot op de dag van vandaag pijn doet. Zonder overleg verkoopt hij hun uitgeverij Sea of Tunes voor amper $700.000. Hij dacht dat de hits van de band hun houdbaarheidsdatum hadden bereikt. Ja, dat was natuurlijk een fatale inschatting. De catalogus bevatte goudmijnen als Good Vibration, God Only Knows en California Girls. Brian Wilson die was kapot van het nieuws. Hij zag zijn levenswerk voor een schijntje in handen vallen van vreemden. Vandaag de dag wordt diezelfde catalogus geschat op een waarde van meer dan $100 miljoen. Murray Wilson verkocht de toekomst van zijn zonen voor minder dan 1% van wat het werkelijk waard was. Brian Wilson die probeerde de verkoop later nog via de rechter terug te draaien, maar de handtekening van zijn vader bleek onwrikbaar. Die Good Vibrations, die waren meteen weg uit de familie.

0: tot en met 30 juni bij Yuzu min 15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Nostalgie. 2 voor 6, hele goede morgen nieuws krijg je van Simon van Elslander. En Simon, Club Brugge is landskampioen.
2: Ja, Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor Club wel nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor het Brugse titelfeest pas na het laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. En de overheid onderzoekt of een MyEbox-account al na 6 maanden inactiviteit kan worden afgesloten in plaats van de huidige 12 maanden. Want veel burgers lopen nu belangrijke documenten mis. Aanleiding is de felle kritiek van onder meer de ombudsdienst van het Spoor. Veel mensen zien hun boetes van de NMBS niet en betalen dus dan ook niet. De aanmaningen verschijnen enkel digitaal, waardoor sommigen pas de overtreding ontdekken als de deurwaarder voor de deur staat. Vod Justitie wil gebruik maken van leesbevestigingen. Als een bericht ongelezen blijft, zou de overheid verplicht een ander communicatiekanaal moeten kiezen. Momenteel maken ruim 4 miljoen Belgen gebruik van e-box. En SpaceX heeft de geplande lancering van zijn 12e Starship-testvlucht op het laatste moment uitgesteld. De oorzaak was een hydraulische pin die de arm van de lanceertoren op zijn plaats houdt en niet correct terugtrok. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk zoekt nu naar een oplossing en zal later vandaag een nieuwe poging ondernemen. Het betreft de nieuwste versie van het Starship-raket die wordt ontwikkeld voor toekomstige ruimtemissies.
3: Nostalgie weer.
2: Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. Begin volgende week zonnig en warm tot 29 graden.
1: Voor de mensen die denken dat is Bart zijn stem niet, dat is alvast Simon, onze collega. Bart is er een dagje niet, Simon.
4: Voor het eerst heel vroeg.
1: Ja, voor het eerst in de ochtend. Hoe was het met de wekker vanochtend?
4: Ça va. Het deed pijn. En ik zeg er nog bij, meer nieuws vind je in de app van Nieuwsblad.
1: Dat is waar, dat moeten we altijd nog zeggen natuurlijk. Ja. Ondertussen wil ik jou alvast welkom heten, Simon, in de leukste ochtendclub van Vlaanderen.
4: Heerlijk wakker worden we hier.
1: Dan gaan we gewoon op gang knallen. Hè.
3: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
5: Veronique en Sander.
1: Er hangt een geurtje van een plezante vrijdag over deze ochtend en dat lang weekend voor de deur. Ja, mannetjes, dan moeten we met volle kracht meezingen op deze Meezing Vrijdag. Wat dacht je van Queen en Marco Borsato? We are music. Zo is jouw vrijdag ook op gang. Ben je ook al wakker? Laat gerust van je horen in de Nostalgie-app. Nostalgie.

0: Hey, voilà, die amazing vrijdag die is goed op gang geschoten met Marco Borsato. Goedemorgen.
1: Sta op met Veronique de Kok.
2: Goedemorgen, de laatste voor deze week. Het is alweer vrijdag. Dag Sander, het gaat toch snel, hè?
0: Goedemorgen, de immer ravissante Veronique de Kok. De R rolt er lekker vandaag.
2: Amai, mee. Hoe langer hoe meer, hè?
0: Ja, ik heb een goede R. Ja, en we staan aan de start van een lang weekend ook.
2: Oh, hoe leuk is dat?
0: Het lijkt wel alsof er alleen nog maar lange weekends bestaan.
2: Ik wil dat niet erg vinden, zo. Wow, zo'n vier dagen week. Hoe tof zou dat zijn? Maar ik voel me echt oud. Ja, nee, ik vind dat echt tof. Ze toch zalig?
0: Eens voorstellen aan een baas voor vier dagen week.
2: Maar die gaan mij niet graag zien komen, denk dat ik.
0: Maar
2: dat denk ik ook
0: wij
2: niet.
0: Willen natuurlijk liefst van al elke ochtend opstaan met die leukste ochtendclub van Vlaanderen. Hè?
2: En jullie duidelijk ook, hè, want jullie zijn al wakker.
0: Carol, die stuurt goedemorgen zonnestraaltjes. De vrijdag straalt met gouden licht. De zon begroet elk vrolijk gezicht. Warme groetjes en voor straks een heel fijn lang weekend gewenst. Ook Wim is er al bij van op de haven van Antwerpen. Kai 913. En Frey uit Menen die stuurt goedemorgen. Iedereen heeft een glimlach hè, met dit mooie weer. Fijn weekend straks. Ja, mannetjes, het wordt vandaag gigantisch goed weer. En dat gaan we vieren met fantastische zomerse muziek natuurlijk. En met een verhaal zo meteen van ons Veronique de Kok, zoals elke ochtend.
2: Ik heb ook vandaag weer een verhaaltje bij, inderdaad. En dit keer gaat het over een Amerikaans sekssymbool. Nu, in de jaren 90 was ik daar voor één avond, weliswaar. Enorme bevriend.
0: En was het een mannelijk of een vrouwelijk sekssymbool?
2: Het was een vrouw, dat kan ik al zeggen.
0: Een vrouwelijk sekssymbool?
2: Ja.
0: Daar wil ik alles over weten.
2: Dat zal wel.

0: Meghan Trainor, All About That Bass. Zometeen krijg je nog Level 42 met Running in the Family.
1: Biecht ze of liegt ze?
0: Tijd voor het verhaal. Iets over een sekssymbool.
2: Ja, dan is hij wakker, hè, onze Sander. Dat snap ik. En wel, Sander, jaren geleden stond ik in een club. Dat was de periode toen ik nog uitging in Zuid-Frankrijk. Toen was ik...
0: Lang geleden.
2: Uiteraard, ja. Was ik rustig aan het dansen, of zelfs niet aan het dansen. Ik stond gewoon met mijn glas in mijn handen. Tot plots, hou je vast, de enige echte Tara Reid zich letterlijk aan mijn nek begon te hangen. Alsof ik haar verloren soulmate was.
0: Tara Reid, die we kennen van American Pie, onder andere. Big Lebowski.
2: Ja, Cruel Intentions. Dus een beetje wel een sekspoppemie zo. En ik denk dat hij een beetje dronken was. Want ja, die zocht mij zo'n beetje als pilaar. Die keek zo met half open ogen. En die bleef zo vol overtuiging mijn naam roepen. Allee, een naam. Het was niet mijn naam. En voor ik het wist, stelde die mij gewoon aan iedereen van haar compagnieke voor. Als iemand die blijkbaar ooit met haar op een boot in Miami had gezeten. Wat dus niet zo was, uiteraard. Hè. En je, oké. Maar ik denk, dat is Tara Reid. Denk, wat is deze verhaal? De hele club keek ook alsof dat wij al jaren beste vrienden waren. Want die hing letterlijk met haar naam rond mijn nek. Hè. Ik probeerde zo vooral recht te blijven, want die waggelde nogal. Ik denk, ja, we gaan hier nu geen scène maken.
0: En ben je meegegaan in het verhaal van het zou wel zijn
2: ik,
0: op een boot?
2: Ik kreeg er geen spel tussen, maar dat was in een club, dus dat was ook wel lawaai en muziek. Na 20 minuten besefte hij dan toch ineens dat ik dan toch niet de persoon was die zij dacht dat ik was. En die verdween gewoon als de normaalste zaak van de wereld. En
0: als
2: weg was
0: je, als je dat wat beter had meegespeeld, jong, Tara Reid dat nog...
2: Ja, maar je denkt, wat is deze voor een verhaal?
0: Je beste vriendin had kunnen zijn.
2: Ja.
0: Heeft Veronique de Kok ooit met het

0: vindt dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
0: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
4: Mannekes, ik heb gedroomd.
2: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
5: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
5: En zondag en maandag?
4: 20% korting op alles.
2: Serieus?
5: Oh, jij wist dat niet.
4: Mompie, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
6: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Knaldi.
10: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
13: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
14: Open op Pinkstermaandag.
15: Dovi keuken.
13: Wij maken uw keuken in België.
16: Ploy, Jens en Donker hier. Veronique, super merci voor die fantastische ochtend samen. Allee, in de studio bedoel ik, voordat de mensen iets raars gaan denken.

0: Sixpence, Nam de Richer, eentje die vaak passeert op quizzen. Hè? Kiss Me uit 1999. Ondertussen zijn er al wat reacties binnengekomen op jouw verhaal, Veronique.
1: Ik vind dat altijd het leukste, die reacties. Van, geloof ze dat nu of niet? Dat vind ik altijd plezant.
0: Ondertussen is Cookie aan het vechten met...
1: Ja, die is mijn been eigenlijk aan het opeten. Ik heb heel veel speeltjes bij, maar ze prefereert toch mijn voeten en mijn enkels. Wat? De Wim die heeft gestuurd, liegebeest. En Joris die denkt ook, volgens mij liegt ze. Te veel verzonnen details om het verhaal geloofwaardig te doen lijken. Nu, Joris, een goede tip. Als er veel details bij zijn, is het meestal net wel waar, toch? Ja,
0: dat is bij Veronique wel vaak het geval. En Frederike denkt ook dat het verhaal niet klopt. Eigenlijk gelooft niemand het vandaag. Niemand gelooft dat Veronique Tara Reid...
1: Het is nou ook wel een strafverhaal, hè? Geef toe.
0: Als Tara Reid natuurlijk, het sekssymbool uit de 90's, dat voor één nacht de vriendin was. De beste vriendin van Veronique de Kok.
2: Biecht ze of liegt ze?
1: Ja, Sander, geloof jij dit verhaal?
0: Ik geloof dit verhaal echt met mijn hele hebben en houden.
1: Omdat je hoopt dat het waar is.
0: Nee,
1: vooral.
0: Hier zou ik nu echt al mijn spaargeld op durven in. Dat is waar. Ja. Ja, ja, ja.
1: Oké. Heb ik het zo goed verteld dan?
0: Vertel. Is het waar of niet? Nu wil ik het wel weten.
1: Ja, deze verhaal is echt gebeurd.
0: Yep, okay.
1: Alleen denk ik oprecht dat Tara Reid die avond zelfs een verkeerskegel nog had aanzien als haar beste vriendin. Die was echt niet meer zo aanwezig. Jongen. Die waggelde. Maar ik heb zelden iemand zo vriendelijk... maar tegelijkertijd ook zo gigantisch dronken gezien. Wel heel lief, maar een beetje hallucinant ook.
0: En heb je het meegespeeld dan? Of had je gedacht...
1: Maar ja, meegespeeld hier op mijn nek. En die was maar aan het babbelen. My friend in Miami on the boat. En ik denk, maar gaat dat nu over mij? Maar ik kind, ik ken u niet. Allee, jij kent mij niet.
0: Ja.
1: En ineens viel haar Frank en keek ze van... Oh, nee, het zal dan toch niet die zijn. Ja, oké, en weg. Die was weg.
0: Fantastisch verhaal, toch?
1: Ja, toch?

0: Mr.
1: Wachtę,
0: Big.
1: Wachtę, wachtę. Ore, ore. Ah, to kto we?
0: Mr. Big and to be with you. Met het kleine gilletje op het einde. Ondertussen een berichtje van Lilian Marsak in onze nostalgie. Heb goedemorgen, Vero. Je hebt mooie nagels, ik zie het op televisie.
1: Yes, yes, yes. Ik mag terug eindelijk een kleurtje erop zetten. Want ja, met die opnames van een echte job voor het ziekenhuis mag dat dus allemaal niet. Dus die hebben er een tijdje afgegaan.
0: Als ik het moet beschrijven, laat het nog eens
1: zien. De kleur, dat heet corail. En corail, dat is een beetje oranje. Rood.
0: Ah, wel, het is eerder een beetje de achtergrond van nostalgie. Hebben ze ook wat. Het is een beetje dezelfde kleur.
1: Ja, ik
0: eigenlijk.
1: Ben assortie, hè? Ja. Ik ga op in het decor.
0: Ja.
1: Ja, dat is toch zo'n beetje flash oranje-achtig?
0: Je kan meekijken op Play als je op televisie meekijkt. Ja, kan je het zien natuurlijk. Is dat voor jou zo'n verwenmomentje, de nagels laten doen?
1: Ja, dat is even me-time. Bijna echt.
0: Ben jij iemand die babbelt met de nagelstylisten of zwijgen even?
1: Oh, na al die jaren. Ik ga zo lang bij dezelfde en die kent mij goed, die kent haar goed. Dus ze babbelt over van alles en nog wat privé dingen. Hè? Ja, tuurlijk wel.
0: Want bij mijn vriendin is dat, die heeft graag even dat het stil is bij de nagelstylisten.
1: Ja, dan zien ze het echt nu al niet aan het goede adres. Nee, want de tafeltjes naast u, die babbelen ook over van alles en nog wat. Nee, ja.
0: Als je stilte
1: dat is toch een beetje zoals bij de kapper, vind je dat niet?
0: Oh, bij de kapper zwijg ik ook altijd.
1: Daar zwijg ik. Waarom? Omdat je daar van alles en nog wat te weten komt van de mensen naast jou. Echt, ik heb dat al een paar keer tegen mijn kapper, tegen Jochen, gezegd. Je moet daar camera's hangen. Echt, daar kun je een verhaal van maken. Dat is het best bekeken programma ooit.
0: Dat zou nog. Voilà, dus je weet, als je ooit Veronique de Kok al zwijgend in de kamperstoel ziet, ze is jou aan het afluisteren.
1: Ik ben notities opnemen.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Oh, ik snap er niks van.
4: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
2: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
5: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
6: Promokoken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Maar hoezo?
11: Sorry, maar het is WK.
13: Score nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
14: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
15: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
14: Wienerberger.
15: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
16: Hoi, Ellie Kallebout hier van de Verhulstjes. Niets leuker dan wakker worden met nostalgie.
17: Goed.

0: hoog in de 20 graden vandaag op deze vrijdag. Ja, dan mag het al wat zomerser. Deze Jimmy Cliff bijvoorbeeld met Reggae Night. Heerlijk zwoel nummertje. 12 voor 7 ondertussen. En dan gaan we even terug naar gisteren.
1: Naar de tafel van Gert natuurlijk. Hè. En het was trouwens de allerlaatste van dit seizoen. Hè. We gaan even in zomerstop ondertussen. Ja. En een van de vragen gisteren, want daar gaan we altijd even op terugpikken, inpikken. Dat ging over een artikel in het laatste nieuws. Ben je uitgenodigd voor een trouw? Nu, een expert die legt uit wat de etiketten daar nu eigenlijk over zegt. Wat je doorgaans kan geven als cadeau. En dan zeggen ze, tijdens een receptie geef je €30. Dus ben jij een gullegever op trouwfeesten, Sander?
0: 66% zegt ja gisteren van de kijkers. 34% zei nee. Britt Dekker, de Nederlandse tv-presentatrice, die zat er ook gisteren. En die zei daar dit over.
2: Nou, we hadden dus een heel lijstje gemaakt wie hoeveel had gegeven.
3: We hadden een ranking gemaakt.
2: Ja, en arme tante, die had dus echt heel hoog in de ranking. Dus ja, eeuwig respect natuurlijk. Want die heeft niet zoveel, die heeft heel veel gegeven. En van andere mensen waar ik mee werk, waarvan ik denk van, jij verdient heel veel, die...
0: Ja, die had het dan minder gegeven, blijkbaar. Ja. Dus Britt Dekker, die houdt er een ranking op na. Dus is de vraag, wat doe jij op trouwfeesten? Ben je een gullegever? En laat misschien eens weten, als je dat wil vertellen,
1: wat je geeft. Ja.
0: Hoeveel geef jij op een trouwfeest?
1: Ja, maar maak dan ook nog een onderscheid tussen de receptie of het avondfeest.
0: Ja, maar laten we gewoon voor zo'n standaard. Voor het avondfeest, wat geef jij voor een trouwfeest? Ben je een gullegever, ja of nee? En hoeveel geef jij? Na 7 uur kom je te weten hoeveel wij geven natuurlijk. Hè. En ondertussen corona, the rhythm of the night.

0: lijkt wel de carrière in de jaren 90 met Corona en The Rhythm of the Night. En zo meteen ook nog Hathaway met What is Love. Dat zijn de goede platen.
1: Dat waren de goede platen uit mijn tijd.
0: Daar heeft Veronique nog op staan shaken, hoor.
1: Sowieso.
0: Toen de dieren nog spraken ergens.
1: Oh, Sander, toch. Je kunt het niet laten, hè.
0: Zo meteen, na 7 uur, hebben we het verder over wat jij geeft op een trouwfeest. Gisteren de ja-nee-vraag uit de tafel van Gert. Dus laat nog gerust weten, ben jij een gulle gever op trouwfeesten, ja of nee? En wat geef je dan juist? Na 7 uur, kom hier alles over te weten.
2: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt? Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap. Manutan, Manutan. Bestel op manutan.be.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat lief?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
6: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om nu al met pensioen bezig te zijn. Waar gaat dat?
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman!
10: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
10: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ah, ja?
10: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
13: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
14: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
15: Mijn haren omhoog?
14: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
15: Ah ja, dus mijn factuur?
14: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
16: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. En een nieuwe computer?
17: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
16: Echt?
17: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
16: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
17: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
16: Maar ja, dan moet jij toch...
17: Wellicht een IT-nerd zijn. Nee, jongen.
16: Allee, jongen, wat is dat?
18: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
19: Leden bij Leden.
20: Zeg Suzy, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
21: Allee Harry.
20: Wat?
21: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
20: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
19: Leden bij Leemans is leven bij vrienden.
20: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
22: Zalig.
23: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
24: Zeg, schat.
25: Ja?
24: Waar is die staanlamp naartoe?
25: Ah, die is kapot gegaan.
24: Oei, en onze relax?
25: Ook kapot.
24: Ook kapot?
25: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen, ja.
24: Ja.
25: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
24: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
25: Nee. 1 adres.
24: Ah.
23: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
26: Update jezelf.
27: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Goedemorgen, het is 6:53. Hier is het nieuws met Simon van Elslande. En Simon, Club Brugge is de landskampioen voetbal, hè?
28: Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor Brugse titelfeest pas na het laatste fluitsignaal uitbarstte. Zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet. En de overheid onderzoekt of een MyEbox-account al na 6 maanden inactiviteit kan worden afgesloten in plaats van de huidige 12 maanden. Want veel burgers lopen nu belangrijke documenten mis. Aanleiding is de felle kritiek van onder meer de ombudsdienst van het spoor. Ze zien de boetes niet en betalen ook niet. Ze verschijnen enkel digitaal, waardoor sommige pas de overtreding ontdekken als een deurwaarder voor de deur staat. Volgens Justitie wil gebruik maken van leesbevestigingen. Als een bericht ongelezen blijft, zou de overheid verplicht een andere communicatiekanaal moeten kiezen. Momenteel maken ruim 4 miljoen Belgen gebruik van de e-box. En de Nederlandse minister van Volksgezondheid meldt dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het schip arriveerde in Rotterdam, het hantavirusschip, besmet is of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. In de haven van Argentinië, waar het schip op 1 april vertrok, zijn 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij drager zijn van dat hantavirus.
0: Nostalgie weer.
28: Het wordt een zonnige dag vandaag, mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maximaal tot 29 graden. Zondag dan, lokaal kans op mist en wat bewolking, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. Begin volgende week zonnig en warm tot 29 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. Vrijdag! We are... Music. We are... Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
2: Veronique en Sander.
1: Fijne vrijdagmorgen en een vrijdag voor een verlengd weekend. Dat voelt altijd net zo'n tikkeltje meer als vakantie aan. Wij zijn er klaar voor en twijfelen niet aan dat goede weer, dus geniet er maar.

0: Goedemorgen. 3 over 7 op de laatste dag van de week. Hè. Je hebt het alweer bijna gehaald en we staan er goed voor. Want mannetjes, het is verlengd weekend. Goh, dat is toch al aan de deur aan het kloppen. Hè. Het Pinksterweekend, het moment waarop christenen de uitstorting van de Heilige Geest vieren. Voilà, we hebben weer iets bijgeleerd. Hè. Wat ik vooral ga uitstorten deze ochtend is een bak goede muziek. Wat denkt u?
1: Ik dacht dat je nog van alle andere dingen ging uitstorten.
0: Mijn lever, wat er op mijn lever ligt, ook zelfs allemaal. Hè, maar.
1: Goeie muziek ga je de hele dag horen hoor. Vandaag een zomerse versie van de Amazing Vrijdag. Zometeen krijg je onder andere nog Jeroen van der Boom met het fantastische Jij bent zo. En Tina Turner met The Best. Maar eerst moeten we het nog even hebben over een vraag uit de tafel van Gert. En nee, Veronique en ik gaan niet trouwen. Het gaat over, of het ging gisteren bij de tafel van Gert, over wat geef je op een trouwfeest?
0: Ja, het ging over trouwfeesten gisteren en vooral rond de etiketten daar rond. Blijkbaar schenk je voor een receptie doorgaans €30. Dus de vraag was, ben jij een gulle gever, ja of nee? Gaan wij onze bordjes eerst in de lucht steken?
1: Dat lijkt mij een goed idee.
0: Neem jouw bordje even bij de hand.
1: Ik neem mijn bordje even bij de hand. Amai, Veronique, ik heb jou nog nooit zo snel jouw bordje de lucht in zien steken als vandaag.
0: Ik ben gewoon wakker, jongen. Ik doe mijn job.
1: Ja, dat is echt...
0: Ondertussen... Jij moest je bordje nog gaan zoeken.
1: Ik heb mijn jingles ook nog klaar. Want jij zegt ja. Ik zeg ja. En onze producer zegt ook ja.
0: Voilà,
1: waarom
0: zoals het hoort.
1: Waarom ben jij een gullegever, Veronique?
0: Ik vind dat de normaalste zaak van de wereld. Mensen nodigen je uit voor een feest. Je geniet de hele dag of avond van een feest. 99% van de tijd is dat dan ook met eten en doen. Met eten, dansfeest, alles erop en eraan. Ik vind dat niet meer dan normaal.
1: Geef jij dan... ik geef €100 bij een avondfeest per persoon. Dus als we met twee gaan, geef ik €100. Uh-huh. Zit jij daar boven dan?
0: Ja, dan nu wel.
1: Jij gaat nog hoger.
0: Ja.
1: En hangt dat dan af van of je de mensen heel goed kent?
0: Het hangt ervan af. Zijn dat collega's? Zijn dat vrienden? Of is dat familie? Dat vind ik dat er is ook nog een gradatie in.
1: Dat snap ik. En als ik ooit zou trouwen, daar ga je een lening voor moeten aangaan. Dan
0: zoiets zelfs worden, ja. Waarschijnlijk.
1: In de nostalgie heb ook mensen die wel wat geven en met wel mooie bedragen, vind ik eigenlijk.
0: Ja, Annelies die stuurde bij mij, is het te zien wie familie, vrienden of collega's zijn, maar doorgaans een gemiddelde van €80 per persoon. Nancy die zegt, ja hoor, als koppel enkel receptie €100. Avondfeest €150 à €200. En we zijn ook tenslotte met 2 uitgenodigd. En het zijn toch ook goede vrienden of familie die trouwen. Dus dat is toch wel belangrijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ann zegt ook, bij een traditioneel avondfeest €150 per persoon. Voor familie €250 per persoon. Uh-huh. En Guy zegt, liefst geven wij geen geld, maar een cadeau. En die waarde is meestal €35 per persoon. Is dus zo'n €70 samen.
0: Ja, zo'n cadeau, dat is dan vooral van die cadeaulijsten. Hè? Bestaat dat eigenlijk nog, van die huwelijkslijst? Wordt dat nog gedaan?
1: Ik heb nog nooit aan een huwelijk geweest met een huwelijklijst, eigenlijk.
0: Ja, vroeger, in mijn tijd, hè, toen was dat alleen maar met lijsten. En dan kon je zo dingen aanvinken.
1: Wat kreeg je dan? Bestek en zo?
0: Nee, het huwelijkskoppel, die gingen dan naar die winkel. Die maakten een lijst met bestekken, met borden. Met, ja, als dat zo je eerste huwelijk is, heb je nog niks, hè, van uitzet. Hè, van borden en glazen en zo. Hè.
1: De uitzet
0: is dat dan. Hè. Ja, wat is het allemaal?
1: Ook Christine uit Antwerpen is erbij. Goedemorgen, Christine. Jij geeft doorgaans €50. Maar er is ook een keertje een foutje gebeurd met de storting. Vertel.
2: Ja, goedemorgen, Veronique en Sander. Dus een aantal jaar geleden ging mijn broer trouwen. Die was al lang samen met zijn voormalige vrouw nu. En ik zat in het buitenland, dus ik was op vakantie. Dus ik denk, ja, ik zou gewoon een centje storten. En wat bleek, ik doe de berichten overnemen. En dat komt op de rekening op dat ik €25 had gestort. Ja, dat is natuurlijk een tikfoutje, want ik wou meer geven, ook al kon ik er niet bij zijn. Maar nu heb ik nog altijd, mijn man legt mij er nog altijd mee uit. En die heeft nu een bijnaam voor mij. En dat is Christine de Gierige Pien. Dus dat moet ik nu nog altijd horen. Ja.
0: En je broer, heeft die soms daar iets op gezegd?
2: Nee. Ik heb gewoon een berichtje gestuurd en gezegd, dat is een tikfoutje. Ik heb dus nog €100 of €200 bijgenomen. Van, foutje, sorry. Maar ik hoop niet dat hij nu luistert, want dan kent hij heel het verhaal natuurlijk. Maar het is allemaal in orde gekomen. Maar mijn man, ja, die lacht mij naar uit.
0: Oh, ik vind het wel grappig. Ik vind het ook wel grappig, sorry.
2: Ja. Geef toe. Dus uw vrienden en uw collega's krijgen meer en familie, dat is altijd wat minder bij u. Hè.
1: Ja. Iedereen die dus Christine vandaag tegenkomt, noem ze gewoon eens Christine de Gierige Pin.
2: Dat gaan we niet doen. Nee,
1: voilà.
2: Nee,
1: Gierig Pinneke, welkom in de leukste ochtendclub van Vlaanderen. Fijn dat jij je mening deelt. En ondertussen krijg jij van mij helemaal voor niks, Christine. Je moet er niet voor betalen. Tina Turner and the Best.
2: Super.
1: Dat is goed, hè?
2: Oh, ja, goed. Oké, bedankt.
0: Bye-bye.
2: Prettige dag. Dag.

0: Jeroen van der Boom, met je bent zo. Jij houdt wel van het betere Hollandse Amazing Lied,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, ik ga met onze producer en nog mensen binnenkort naar Amsterdam, naar de Toppers.
0: Dat wordt...
1: En Jeroen is er daar ook eentje van.
0: Dat wordt fantastisch.
1: Ja, toch? Ik vind dat keileuke muziek.
0: Ze staat hier al te blinken, jongens. Wordt het ook een toppertje van weer vandaag? Ik denk het wel. Maar voor de zekerheid gaan we het straks nog eens aan Erwin vragen. Na Bryan Adams en Shanice.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Lotto is op zoek naar een neus.
3: Oh? Een neus begot.
2: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
4: Of thee in India.
2: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
4: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
5: C'est si bon.
2: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Wienerberger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
8: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
9: Wienerberger.
8: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuin Sinterklaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
11: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
10: Tuin Sinterklaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
12: De volgende patiënt alstublieft.
13: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
14: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
15: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
14: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
15: Oké.
12: Ja, maar we willen slim kiezen.
15: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
12: Ah ja?
14: Waarom?
15: Ah, maar kreeg ruimte op.
12: Opruimen?
15: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
16: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
17: Goedemorgen. Jacques Vermeijren hier. Na al die jaren in het vak weet ik het zeker. Opstaan met Veronique de Kok is de beste optie die er is.

0: Candy Staten, Young Hearts Run Free, zo meteen Hansen met Mbop.
1: Ja, maar hier op de radio is het vanaf morgen nog een pakje warmer. Het heetste hit weekend. Alleen maar hete hits die je gaat horen. En dat een gans weekend lang. En ook maandag op de feestdag, want dan sta je op met ons Kimmeke, hè? Kimmeke Meijlaar.
0: Ja, dat wordt plezant. Hete, hete hits vanaf morgen dus.
2: Het weekend van nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hit Weekend.
2: Met non-stop de grootste hits
4: en geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie. Ergens bevindt zich een nieuw koninkrijk. Een koninkrijk waar sneeuwpoppen nooit smelten. En waar je zo hard mag zingen als je wil.
5: Laat het los, laat het gaan.
3: Een koninkrijk waar je een muzikale boottocht beleeft vol avonturen. In de wereld van Anna en Elsa.
6: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
7: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van €119 bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
8: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
9: Knock, knock.
8: Who's there?
9: Justin.
8: Justin who?
9: Justin.

0: Then time to start investing.
1: Nice, Justin. Want Keytrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
0: Just in time, that happened.
1: Keytrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
6: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be. Muurprotect.
7: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
8: Hi Veronique, Gilles de Koster hier. De mol zal je niet worden, lieve Veronique, maar de leukste ochtendstem van Vlaanderen ben je zeer zeker wel.

0: Ja, dat met in het nieuws bij Simon dat je blijkbaar iets kan terugtrekken van de ziekenkast als je paaldanst. Mm-hmm. David van Weesmaal die vraagt zich af, als je naar paaldansen gaat kijken, kan je dan ook iets terugtrekken van de ziekenkast?
1: Oh, je gaat veel kunnen trekken.
0: Ondertussen Hansen met een bot. Maar Veronique, jij zit met iets.
1: Ja, jongen, ik zit met iets. Ik heb eigenlijk heel groot nieuws. Iets dat je eerlijk gezegd, Sander, niet gaat verwachten. Iets waar toch wel de monden van gaan openvallen. Zo.
0: En hoe lang zit je al met dat nieuws? Toch al...
1: We zijn er toch al even mee bezig, zo? Ja.
0: En mensen gaan het niet verwachten.
1: Ik wil het eigenlijk al wel zeggen, maar ik ga het nog even op mijn tanden bijten. Ik ga het nog niet doen.
0: Wacht. Ga je iets presenteren, het nieuws of zo?
1: Maar nee.
0: Je gaat toch niet naar een andere radiozender?
1: Zou ik je durven achterlaten, denk je?
0: Wat is het dan? Kom, vertel het gewoon.
1: Wil je het weten?
0: Ja?
1: Dan moet je eigenlijk een dinsdag luisteren naar onze show.
0: Dinsdag?
1: Ja, dan ga ik het zeggen.
0: Dus jij zegt nu, ik heb groot nieuws en dan moet ik hier nog 3 dagen...
1: Ja, ik wil het. Het puntje aan mijn tong, maar ik mag nog niet.
0: Oké.
1: Ik mag niet.
0: Wil jij weten wat het grote nieuws is van Veronique de Kok? Dan moet je dinsdag luisteren. En ondertussen... krijg je deze. Van Survivor, Eye of the Tiger. Heel erg goedemorgen.

0: Teaspoon met Sex on the Beach. Nooit gesnapt het concept van Sex on the Beach. Dat ligt er overal zand en zo.
1: Man, manneke toch. Hoe oud zeg jij?
0: 28. We zullen nog eens spreken dan, zegt.
1: Mooi jong, toch, zeg.
0: Veronique vindt dat ik daarover zeur. Dat niet... Dat zever is, hè.
1: Maar natuurlijk.
0: Je moet gewoon leven, eigenlijk.
1: Voilà.
0: Ondertussen is Wannes al in de app aanwezig. Die wilt al een Veronique de Mok winnen.
1: Wel, oh, dat Wannes. Is pas voor zeven, hè, man.
0: Dat is pas binnen een half uurtje. Straks komt Robbe Boons nog langs met zijn filering van de week,
1: daar
0: eigenlijk.
1: Daar kijk ik zo naar uit, jong. Echt waar.
0: Zijn je lachspieren al opgewarmd?
1: Ik vind onze Robbe de Max. Echt waar.
0: Voor je Rob hoort, krijg je eerst nog deze.
2: Straks bij Sta Op met Veronique de Kok. That don't impress me much.
0: Shania Twain.
1: That don't impress me much.
0: Die hoor je zo meteen na 8 uur. En dan kan je je lachspelen weer trainen met Robbe Boons.
3: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue. Alles voor een glimlach.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
5: bij Brico Brico City
4: en Brico Planet
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B-plus leden.
5: Want zelfgemaakt
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week was parfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
8: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat niet genoteerd.
7: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
9: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Deze week kom je bij Spar voor...
12: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
11: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
12: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
11: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
13: Wij dragen E5.
14: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
13: E5. Jouw verhaal in stijl.
3: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
15: Kom, laat je inspireren.
16: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
15: Kom, laat je inspireren.
16: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
15: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
16: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
17: Mens bestaat 15 jaar.
18: Happy birthday!
17: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 55. Nu ook bij Proximus.
1: Goedemorgen, het is bijna 3:08. Hier is het nieuws met Simon van Elslanden. En Simon, de familiale druk weegt het zwaarst door bij beroepskeuze.
19: Dat blijkt uit onderzoek van Randstad bij 3000 Belgen. Ruim een kwart van de bevraagden werd in dezelfde sector als de ouders. En ook de perceptie rond diploma's blijft hardnekkig. De helft ziet de universiteit als hoogwaardiger dan de hogeschool. En 40% schat TSO lager in dan ASO. Verder bleek ook nog eens dat 1 op 5 Belgen ontevreden is over zijn job. En 40% zou vandaag voor een andere richting kiezen. De Nederlandse minister van Volksgezondheid meldt dat niemand van de 27 opvarenden die maandag met het cruiseschip Hontius arriveerde in Rotterdam besmet is met het Hantavirus of klachten vertoont. De bemanning en medische staf zijn in quarantaine gegaan en worden wekelijks getest. In de Argentijnse havenstad Ushuaia, waar het schip op 1 april vertrok, zijn inmiddels 150 knaagdieren gevangen om te onderzoeken of zij de drager zijn van het virus. En Club Brugge heeft zijn 20e landstitel beet. Een 2-2 gelijkspel op het veld van KV Mechelen was voldoende voor de titel. Door dat gelijkspel was het voor Club nog even afwachten wat concurrent Union deed tegen AA Gent. Het werd daar 0-0, waardoor het Brugse titelfeest pas na dat laatste fluitsignaal uitbarstte. En zondag volgt de slotmatch tegen AA Gent, die ook in het teken zal staan van het afscheid van Simon Mignolet.
0: Ja, zelfs ik als Anderlecht supporter moet nu toch Club Brugge feliciteren met de landstitel.
18: Nou, sportief, dat is mooi.
0: Je kent me toch, ik ben...
2: Nostalgie weer.
19: Het wordt een zonnig dag vandaag. Mogelijk wel met wat sluierwolken. Het kan tot 26 graden worden. Morgen overwegend zonnig met wat, soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel zonnig en warm tot 29 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are... Music. We are... Nostalgie. Sta op met Veronique de Kok.
13: Veronique en Sander.
1: Goedemorgen, het is vrijdag en jou hoor. Weer een lange weekend. De glimlach mag vanaf vandaag officieel wat groter zijn. Welkom in onze club. Nog even volhouden hè, en dan voetjes omhoog.

0: vraag me bij dit nummer af. Het is toch Vamos a la playa?
1: Ja, tussen de twee zo. Vamos.
0: Vamos.
1: Vamos.
0: Nog eens?
1: Vamos.
0: Vamos.
1: Vamos.
2: Ook jong. Andere banden bende.
0: Banden bende. En goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Dag Robben.
3: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Alles goed?
3: Jazeker, met jullie?
1: Ben jij klaar voor het zomerse lange weekend?
3: Ja, zalig. Ik vertrek zondag op verlof ook. Dus het wordt hier wel kei warm en ik ga naar de zon. Dat is zo weer typisch.
1: Ja, maar dat is niet erg. En waar ga je?
3: Naar Puglia, Italië.
1: Oh, ja. Cool, hè?
3: Fantastisch, ja. Ik heb er zin in. Mijn enigste verlof van deze jaar.
1: Oh, echt?
3: Yay.
1: Ja. Oh, dat moet er echt van genieten.
3: Ik heb echt een week gevonden tussen shows en alles door. Dus,
1: druk bezet mannen, hè? Zo kijk, gaat het
0: met,
1: dan, hè?
0: Met vrouw en kind of
3: vrouw en kind, de vlieger op. Ja,
0: heerlijk. Heerlijk. Maar vooraleer we je naar Italië sturen, moet je nog eerst op deze vrijdag natuurlijk de actualiteit fileren om 8 over 8 op deze vrijdagochtend. Is het een beetje gelukt deze week, Robben?
3: Jazeker, veel dingen gebeurt wel. Selectie
1: gemaakt.
3: Dat is
1: altijd gemaakt. Handig dan, hè?
3: Ja, ja.
1: Okay.
3: Ja.
0: We zullen wel zien hoe dat we lachen. Hè?
1: Voilà, ben je klaar voor, Robben?
3: Druk. Ja, ja, overal. Er is deze week ruzie gemaakt bij de fake Housewives of Antwerp. Hè, omdat Melissa een idee heeft gestolen van Amy. Ja, ik snap het probleem niet. Plastic moet het toch recycleren?
1: Oh, wakka.
3: En morgen is de reunie van de Real Housewives op tv. Wat ik raar vind, want ik dacht dat we op donderdag het PMD buiten zetten.
1: Maar allee, Robbe.
3: Uit een studie van de VRT blijkt dat 17% van de jongeren tussen 12 en 17 jaar vindt dat mannen vrouwen mogen slaan. Wat betekent dat 83% nooit mijn ex heeft ontmoet.
1: Ah.
3: Walvis Timmy is dood. En om de foto's te maken klom een Deense man op Timmy de Walvis. Goh ja, ik kruip meestal pas na 10 pinten op de Walvis. Maar bon. Maar Walvis Timmy die bleek eigenlijk een vrouwtje te zijn. Ja, die vergifting maak ik pas na 20 pinten. Het ging deze week weer over vrouwenmishandeling en Bart Scholz was weer op de afspraak. En ook op het programma De Afspraak. In een kleuterklas in Adinkerke zit een tweeling en een drieling samen in een klas. Amai, dat is daar altijd een full house. Dat is een pokermop.
1: Ja. Dat was een briefje.
3: Ja. Deze week zagen we een buffel in Bangladesh die als 2 druppels water op Donald Trump lijkt. Ja, maak dat mee. Zeg, lijken op een traag maar luid beest dat overal scheidt en slaapt waar hem staat. Och, garme die een buffel. Een man en een vrouw die elkaar niet kennen werden betrapt op seks in een vliegtuig. Ja, ze werden betrapt omdat het geluid uit de toiletten telkens een applaus bleef instarten.
1: Oh nee.
3: Israël deed weer mee aan het Songfestival en ik snap de reden dat mensen willen dat ze niet meer mogen meedoen, want hun laatste nummer was zo slecht dat het op hun ellenlange lijst komt te staan van oorlogsmisdaden. En dan de laatste, Sander van den Hende, ja? Heeft deze week in een nostalgische bui een WK-voetbalsticker gekocht. Ja, dat is heel nostalgisch, hè, want Sander heeft sinds het lenen van de P-magazine van zijn vader niks meer in een magazine geplakt. Dat was hem.
2: Helemaal plakken.
0: Allee, dat vind ik niet.
1: Pas op, we hebben nu net weer zo'n zakje met van die stickertjes open gedaan voor het kindje. Ja.
3: Voor het kindje.
0: Nog altijd Kevin de Bruyne niet gevonden.
1: Oh,
0: dankjewel, Robben. Dankjewel.

0: Ja, robotten zijn we wel wakker mee, hè, met dit plaatje.
1: En ook lakker.
2: Lulu and Lovers, Age of Amazing, vrijdag uit 1964. Hoppakee, tot de laatste
0: nood. Tot het einde.
2: Zometeen kan je weer zo'n Veronique de Mok binnenhalen. Robbe, je vertrekt op vakantie. Heb je eigenlijk al zo'n Veronique de Mok voor
1: On
2: The Go?
1: Ik heb ze nog altijd niet.
0: Ja. Nee, maar jij speelt ook niet mee, vriend.
1: Nee, dat is waar.
0: Wat denk
1: maar
0: je dat je die zo gaat krijgen? Of
1: ja,
0: wat?
1: Ik denk dat ja. Niks van.
0: Zo werkt het niet, hè?
2: Wil jij, net zoals Robbe Bones, wel... Nee, niet zoals Robbe Bones.
0: Niet zoals Robbe.
2: Dus Robbe Bones is geen eigenaar van zo'n prachtige Veronique de Mok. Jij kan dat wel worden. Nee. Als je wil meespelen met ons Veronique, stuur dan het woordje Mok. Dus dat is M-O-K.
0: Yes.
2: In de app. En wie weet ben jij zo meteen wel een winnaar. Robbe, ga je eens proberen meespelen?
1: Ah, wel ja. Let's go.
0: Ja, probeer het eens.
2: Maar jij mag niet. Fine.
3: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
7: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
6: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
8: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
9: Weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week treft wasmiddel en verzachters 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
11: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
12: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
13: Wel, meneer, 5317.
12: Ja, mijn naam is...
13: Ja, 5317, ik weet het.
12: Oké. Okay.
11: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
14: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
11: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
15: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hem perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange Suissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
16: Weet je perfect welke bakstenen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
15: Wienerberger.
16: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
17: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
18: Manutan, Manutan.
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
18: Manutan, Manutan.
17: Bestel op manutan.be.
19: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
20: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
21: Open op Pinkstermaandag.
18: Dovi-keuken.
20: Wij maken uw keuken in België.
22: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
23: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
22: Ook open op zondagnamiddag.
24: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
25: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken. Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app.
26: Hoor je jouw bericht in Chance Muziekcafé?
25: Dan wint je student een snackbuis van Koruit.
27: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Koruit.
28: Goedemorgen Veronique, Jacob Brokke hier. En op de weerkaarten zie ik dat het weer 100% kans op fijne radio is vandaag.

0: die wel zal gepasseerd zijn op het titelfeest van Club Brugge. Gisteren kampioen geworden, landskampioen in deze gala met Freed From Desire. Die schalt al eens door het Jan Breydelstadion. We hebben hier ook net een beetje marginaal meegezongen, hè, Veronique?
1: Marginaal? Heel de studio bewoog. Wat was dat?
2: Beroemd in 30 seconden.
1: Ja, tijd om voor de laatste keer deze week althans te spelen voor zo'n Veronique de Mok. En vandaag doen we dat met Wim uit Antwerpen. Goedemorgen, Wim.
3: Goedemorgen, Veronique en Sander.
1: Zeg, Wim, het wordt zomers weer dit weekend, maar waarom ga jij vooral in de auto zitten?
3: Ja, kinderen en activiteiten, dus dan is papa taxi al bezig, hè.
1: Heel herkenbaar, ik ken het. En van waar naar waar moet je allemaal rijden? Van welke sporten allemaal?
3: Het is niet voor sport. Het is vooral voor het uitgangsleven.
1: Oké. Maar ja, dat is dan vooral s'avonds. Dan kan je in de dag nog wel het een en het ander doen. Goed, misschien kan die mok dan onderweg wel van pas komen. We gaan spelen, Wim. Er zitten figuren in die mok die ik altijd ga omschrijven. Jij moet er binnen de 30 seconden 3 juist proberen te raden. Dan is die mok voor jou. Alright?
3: Oké.
1: Wim, veel succes. Hier gaan we. Een Belgische atlete, een turnster, Olympisch kampioen ook, ongelijke leggers. Wie is dat?
3: Nina der Waal.
1: Ja, is binnen. Burgemeester van Mechelen, van de partij Anders.
3: Somers.
1: Bart Somers is ook binnen. En dan Franse voetbaltrainer, bondscoach ook van de Rode Duivels. Hoe heet die?
3: Rudy Garcia.
1: Voilà, amai. En zo rustig gebleven, dat ging heel gemakkelijk.
0: En
1: he?
0: Ik vond
1: heel
0: dat niet de meest evidente namen ook eigenlijk. Dus.
1: Maar de Wim is gewoon een hele clevere vent. Je hebt dat goed gezien.
0: Goed gedaan, Wim.
1: Ja, die mok die komt jouw richting uit. Geld. Voilà, welkom in onze club. Goed weekend, Wim.
3: Doei.
1: Bye-bye.
2: Wil jij ook kans maken op een Veronique de Mok? Stuur nu al Mok in de Nostalgie-app en speel morgen weer mee. Als

0: David Bowie met Let's Dance, meteen de Spice Girls met Who Do You Think You Are.
1: Maar ondertussen is het al 8:30, dus tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws met Simon van Elsander.
2: Een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De minderjarige bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 jaar en een vrouw van 18 jaar, kwamen er zonder verwondingen vanaf. In Capelle op den Bosch zijn meerdere speelterreinen afgesloten nadat asbest werd gevonden op de bodem. Volgens burgemeester Matthias Dirks bevestigen de resultaten een brede historische problematiek in de gemeente. Hij hoopt daarmee op de Vlaamse overheidssteun via lopende gesprekken over de middellijke geschikking van de eternietfabriek. De komende weken moeten bijkomend onderzoek de exacte omvang van de vervuiling verder in kaart brengen. En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft de geplande lancering van zijn 12e Starship-testvlucht vanuit Texas op het laatste moment uitgesteld door een technisch probleem. Een hydraulische pin die de arm van de lanceertoren op zijn plaats houdt, trok niet correct terug. Maar als het effect op tijd wordt hersteld, volgt vandaag al een nieuwe lanceerpoging.
3: Het weer met Erwin Franks.
4: Vanaf vandaag zijn we vertrokken voor een reeks uitstekende zomerdagen. Het wordt al meteen een zonnige vrijdag met straks wat wolken. Het blijft overal droog bij vanmiddag 25 graden. Morgen meer van dat. Zonnig zomerweer, later afgewisseld door enkele wolkenvelden bij 27 graden. En ook zondag, maandag en dinsdag is het volop zomer met veel zon. Af en toe wat wolken bij temperaturen tussen 25 en maar liefst 30 graden. Enkel op het strand blijft het iets koeler.
5: Slapen, zitten en relaxen met zotte kortingen. Nu comfortdagen bij Deba Meubelen in Sint-Niklaas of op debameubelen.be.

0: Goedemorgen, bijna 8:30. Straks weer tijd om te bellen. Hè? Ik heb het wel over die Verofol natuurlijk. Gisteren de enige echte Omar Sweedy aan de lijn, de dag ervoor Roger van Damme. Daarvoor Francesco Plankaert. Dus die zaten allemaal, dacht ik Sander, in het seizoen van de Verraders hè, vorig jaar.
1: In hetzelfde seizoen, ja, klopt.
0: Ja, dus stel je voor dat we heel die tafel afgaan.
1: De Verofol is beland in de boîte van de Verraders. Hopelijk wordt hij niet gesaboteerd, hè.
0: Goh, dat er zo'n mol in zit zo. Zo'n echte verrader.
1: Een echte verrader. Bij wie is hij beland? Je hoort het zo meteen na Duran Duran met The Reflex en de wereldhit die Milo scoorde met een cover van 50 Cent.
0: En Colruy trakteert.
2: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruy.be.
4: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Leontis. Zeg, kan ik nu ook zo...
2: Flexijobbers aannemen?
1: Ja.
2: Natuurlijk.
3: Je Leontis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Nu bij Zelfbouwmarkt, buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
5: Ciao, kus.
4: En terug naar binnen te gaan.
5: Hallo, kus.
4: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
6: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuin Sinterklaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
7: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keuze in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
6: Tuin Sinterklaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
8: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer fervent of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
9: Ah, Veronique. Philippe Keubels hier. Zeg, ik heb je juist gehoord op de radio. Sta op met Veronique de Kok. Heel plezant, maar wel vroeg, hè.

0: De Verofoon.
1: Ach, de laatste voor deze week. Wie zou nu die Verofoon hebben? We gaan meteen bellen.
2: Goedemorgen, met Leen den Dievel.
1: Dag Leentje, goedemorgen. Natuurlijk nog iemand uit die verraderspoelen, hè. Hoe is het met u?
2: Ah, natuurlijk. Dag Veronique. Ja, ça va met jou?
1: Ça va? Zijn het ook zo'n drukke tijden voor u? Want ja, natuurlijk, sinds kort ben jij terug te zien als Kaatje, hè, in thuis, hè?
2: Dat is zeker, dat is zeker. Maar het valt mee. Ik heb voor mezelf eigenlijk een kalmer jaar gekozen.
1: Oh.
2: En het is raar om te zeggen, maar in 19 jaar tijd doe ik op dit moment maar één job. En dat is even thuis. En ik heb dat in 19 jaar tijd nog nooit gedaan. Anders was altijd
1: vertel
2: alles
1: dan eens, vertel dan eens, met welke andere dingen was je dan ervoor bezig?
2: Ofwel op de set staan en een opleiding, plus theater. Plus dan ineens begon ik boeken te schrijven.
1: Oh,
2: en dan lezingen geven. En theater, en tv, en van alles erbij.
1: Oei, oei.
2: En dan,
1: ja, ik snap het.
2: Ja, dit jaar heb ik gekozen van, ik ga gewoon op de set staan. Dus alles wat er van set bij komt, dus ik doe wel gastrollen en zo.
1: Ja.
2: Dan neem ik erbij, maar ik doe bijvoorbeeld dit jaar even geen theater.
1: Oké. En zijn jullie nu aan het draaien voor thuis?
2: Ja, we zijn nu aan het draaien voor thuis.
1: Oké.
2: Ja.
1: En wat gaat er nog allemaal gebeuren,
3: ja,
1: Kaatje?
3: En Leen, we moeten het ook wel over de verkrachter hebben natuurlijk in thuis. Kan je ons toch geen tip geven?
2: Ja, ik dacht het al. Maar weet je wat, Sander? Ik kan enorm goed zwijgen.
3: Oh.
2: Dus
1: altijd...
2: je hebt de verkeerde aan de lijn. Ja.
1: Ah.
3: Oké, maar wacht. Je moet niks zeggen, maar toen jij te weten kwam wie het was, Leen, hè? Toen jij het script las en je wist, dit gaat er gebeuren, schrok je toen zelf ook of was je van, oh nee, dat had ik wel zien aankomen?
2: Wat dacht ik toen? Ah ja, dacht ik. Ah ja.
1: Ah ja.
3: Okay.
1: Ja, er is dus niks meer gezegd, hè.
2: Godverdorie.
3: Ik kan maar proberen, jongens. Ik kan maar proberen.
1: Zeg, hebben jullie soms ook zo van die echt vroege draaidagen? Zo? Echt hele vroege uren, zoals wij?
2: Absoluut, absoluut. Ik sta om 5 uur op en om 7 uur zit ik in de schmink.
1: Amai. Wauw,
3: dat
1: is wel pittig ook.
3: Kan je dan nog een dutje in de schmink doen, Leen? Of?
2: Ah, ik kan mezelf heel goed afzonderen. Ik ben zeer goed in alleen zijn in groep. Dus ik zit dan in de schminkstoel.
1: Ja.
2: Ik doe mijn ogen dicht en denk, laat het maar allemaal gebeuren. En dan gebeuren er gesprekken rondom mij, echt waar.
1: Waar jij totaal niks van weet.
2: Ja, ofwel. En dan denk ik, ik zwijg.
1: Ah, ja, op die manier. Dat is soms het slimste, inderdaad. Zeg, wie van uw thuiscollega's is zo eigenlijk de grootste clown op de set?
2: Ja, ik moet toch wel zeggen, Marleen Merckx en ik lachen ons toch wel te pletter met onnozeleden.
1: Oké.
2: En, ja, en de Pol erbij, die kan eigenlijk ook wel goed de clown uithangen. Dus het gezin Bowmans is wel echt...
1: Ja, ja, ja.
2: Wij lachen ons wel een kriek. Soms moeten ze toch wel wachten om op te nemen. Omdat we dan met slappe lach zitten.
1: Ja. Allee, dus dat is de leukste combo. Alright, leuk.
2: Ja, dat is echt een hele goede combo. Ja, absoluut.
1: Zeg, wat brengt het lange weekend voor jou?
2: Ja, dat is eigenlijk nog een beetje... Wat ga ik doen? Ah, ik ga normaal gezien naar Aspen kijken dit weekend.
1: Oh, leuk. Dat is
2: naar de première van Aspen in de Elkerlik. Ja, want blijkbaar gaat het personage van in. Gaat hij sterven. En dan denk ik, ja, dat wil ik toch wel gezien hebben. De laatste voorstelling met Herbert Vlak, daar wil ik bij zijn.
3: Die komt volgende week ook langs in de ochtendshow, Herbert Vlak, om te praten over die laatste Aspen van Aspen.
2: Ah, kijk, still alive.
3: Allemaal verbonden met elkaar.
1: Oh, misschien heeft hij dan ook de Verofoon volgende week. Kan allemaal, kan alle richtingen uit. Goed, Leentje, goed weekend. Geniet ervan.
2: Ja, voor u ook.
1: En tot
2: geniet
1: de volgende.
2: Van de zon.
1: Ja.

0: Ja, hoeveel keer heb ik deze musical en film niet bekeken? Jongen.
1: Ah ja, echt?
0: The Wizard of Oz.
1: Deze versie?
0: Maar ja.
1: Met Diana Ross en Michael Jackson.
0: De originele nog, hè?
1: Ja, echt.
0: Oh, dat was zo goed.
1: De originele, dat was van...
0: De jaren 50
1: of zo. Schat, ik ben ook geen 20 jaar niet meer, hè?
0: De jaren 50.
1: Heb jij die nooit gezien?
0: Jawel, toch?
1: De originele... Ah, wel, ik denk het niet.
0: Wel.
1: Wel deze versie met Diana Ross en Michael Jackson.
0: Oh, goed.
1: Ja, A Brand New Day. Het zal wel zijn dat dat is. En,
0: ik ben al aan het genieten van die Brand New Day. Zie je dat zonnetje buiten?
1: Het is ongelooflijk. Het is nu al super zacht. Je kan al bijna in een t-shirtje rondlopen.
0: Mm-hmm.
1: En het gaat hier bij Nostalgie met de dag heter en heter worden.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja, want wat gaan wij volgende week doen? Vanaf dinsdag?
1: Vanaf dinsdag hebben wij gewoon de hete top 100. Het is eigenlijk geen top. We gaan gewoon 100 hete hits.
0: Wauw, dat klinkt wel lekker, hè?
1: Bij 30 graden, kan dat niet anders.
0: Maar ik heb een voorgevoel dat het vandaag ook al heel heet gaat zijn.
1: Tuurlijk, we gaan dat wel een beetje opbouwen, hè, Veronique.
0: Yes.
1: Dat is de schok te groot.
0: Doe maar.
1: Fijn weekend.
0: Joe.
2: Straks bij Nostalgie.
1: Komt Nick Gaiman eraan na het nieuws met I Promised Myself.
3: Deze week kom je bij Spar voor...
4: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
3: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
4: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
3: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
5: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
6: Zalig.
7: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
1: Goedemorgen, het is 8:58. Het nieuws met Simon van Elslander. En Simon, opnieuw een zwaar ongeval gebeurt met een minderjarige bestuurder.
8: Een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn 2 passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen vanaf. En het is al het tweede zware ongeval met een minderjarige bestuurder in nog geen week tijd in de provincie Antwerpen. En de kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray. 6 supporters werden geraakt en 4 moesten naar het ziekenhuis voor verzorging. De politie hield 4 thuissupporters bestuurlijk aan en er werden ook 15 processen verbaal opgesteld voor onder meer slagen, het werpen van bierbekers en gezichtsbedekking. En SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk, heeft de geplande lancering van zijn 12e Starship-testvlucht vanuit Texas op het laatste moment uitgesteld door een technisch probleem. Een hydraulische pin die de arm van de lanceertoren op zijn plaats houdt, trok niet correct terug. Als het effect nog op tijd wordt hersteld, volgt vandaag al een nieuwe lanceerpoging.
2: Nostalgie weer.
8: Het wordt een zonnige dag vandaag met... Oeh, dan gaat mijn weerberg even weg. Moment hoor, het wordt heel zonnig alleszins.
1: Mogelijk met wat sluierwolken staat er, Simon.
8: Ja.
1: En tot 26 graden? Ja, we weten het eigenlijk. Hè.
8: Het wordt gewoon heel warm.
1: Fantastisch weer en het gaat altijd maar beter en beter worden.
8: Ja, voilà. En meer nieuws vind je daar van het Nieuwsblad.
1: Altijd.
2: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag.
9: Vrijdag!
2: We are...
9: Music.
2: We are...
9: Nostalgie.
2: Hits at Work.
10: Alexandra Potvin.
1: En ik reken erop dat jij vandaag extra hard gaat meezingen. Kijk naar buiten en dan gaat het allemaal vanzelf. Dolly Parton komt eraan. Naar Nick Gaiman. Fijne vrijdagmorgen.

0: En als je vandaag nu een tandje bijsteekt, kan je dan niet een paar uurtjes afpitsen en er 9 to 3 van maken of zo? Ik weet niet, hè? Dolly Parton bij Nostalgie.
1: Amazing vrijdag bij Nostalgie.
0: En eindelijk de zon die blijft plakken voor dagen. Ik heb het net nog gehoord in het weerbericht en goed geregistreerd. Het lange Pinksterweekend ziet er heerlijk uit. De zonnebrillen zijn tevoorschijn gekomen. Samen met een big smile natuurlijk. En stembanden die vandaag extra hun best gaan doen. Amazing vrijdag is begonnen. Je gaat het warm krijgen, maar ik kan me voorstellen dat jij daar niks op tegen hebt. Ik in ieder geval niet. Alles

0: Ik heb nog geen koffie gedronken vanochtend. Maar met deze komt de energie vanzelf. Dan Hartman en Relight My Fire. En Aniek heeft fantastische plannen dit weekend. Ze gaat met een vriendin en een mobile home naar de Voerstreek. Het weer hebben we alvast mee. Ja, zeker en vast. Ja, de Voerstreek, ik ben daar ook nog nooit geweest. Blijkbaar zijn daar heel wat heuveltjes. Ook kleine, mooie dorpjes. Prachtige wandelroutes. Een beetje Toscane van België. Van horen zeggen, hè. Dus ja, het hoeft niet altijd ver te zijn om tof, om tof te zijn. Geniet ervan, Aniek. En ik ga verder met de geweldige muziek. George Michael wist in 1985 al heel goed hoe hij iemand moest verleiden. Vol zelfvertrouwen in een hit van Wham. Eerst nog Dinky Toys.
1: Oh, ik ben hier bezig met mijn...
2: mobiliteitsbudget?
1: Ja.
2: Laten we samen eens kijken.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
5: Deze week Milka chocomelk en Starbucks ijskoffie. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onver blazen, dat is de ja van Jumbo.
6: Zeg, schat.
7: Ja?
6: Waar is die staanlamp naartoe?
7: Ah, die is kapot gegaan.
6: Oei, en onze relax?
7: Ook kapot.
6: Ook kapot?
7: Ja, die staanlamp is bonk op de relax gevallen, ja.
6: Ja.
7: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
6: Allee, het is goed. Maar ik rij nu naar 20 winkels, hè.
7: Nee. 1 adres.
3: Oh. Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.

I make you rich, I make you poor. Volg maar, hè. Women, I'm your man, de nostalgie. Wat zijn jullie allemaal vriendelijk, zeg ik. Ik heb hier ook virtuele koffietjes gestuurd in de nostalgie-app. En Jori stuurt ook, wat is er toffer dan de dag beginnen met Hits at Work. Dankjewel, met een foto erbij van zijn kop koffie. En ja, de laptop, nee, het is de pc. Die op nostalgie.be staat, fantastisch. En nu,

0: Slide Now bij Nostalgie. Ik weet het, jij zit al met dat vrijdaggevoel. Waarbij je nu al goesting hebt om je laptop dicht te zweren. Naar buiten en aan het lange weekend te beginnen. Ook al is het nog maar 9:30, hou dat gevoel maar alvast. En zing mee. Alleen met de collega's of samen met de hond. Jawel, er zijn honden die dat doen. Ik heb het al vaak gezien in toffe filmpjes op Instagram. Zometeen neonlichten, rookmachines, donker. Belgisch New Wave uit de jaren 80 en mysterieus ook. Ik heb het over Nacht und Nebel. En mysterieus is ook het liefje van Peter Andre.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hitweekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
6: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
7: Imoscoop!
8: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
7: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
5: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
6: Och, jongens.
5: Dat is wel een meld, hè.
9: Je droomhuis staat vroeger op Imoscoop.
10: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Imoscoop, man!
11: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting. Het is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
12: Mannekes, ik heb gedroomd.
13: Over?
12: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaier, spotgrond en nog zo van alles.
14: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
12: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
14: En zondag en maandag...
12: 20% korting op alles.
13: Serieus?
14: Oh, jij wist dat niet.
12: Bobby, we hebben nu drukke door.
13: Oei, gaan we niet dan?
14: Jawel!
15: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
16: Mens bestaat 15 jaar.
17: Happy birthday!
16: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
18: Kom, laat je inspireren.
19: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
18: Kom, laat je inspireren.
19: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
18: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
19: Ontdek nu ultieme design interieur.

0: Bijna vrouwelijke mysterieuze stemmas, eigenlijk typisch voor de new wave van de jaren 80. Patrick Nebel, maar 27 geworden. Deze hit zullen we nooit vergeten natuurlijk. Beats of Love bij Nostalgie op vrijdag voormiddag.
1: Gisteren ging ik naar de cinema.
0: Dat is niet waar. Ik ben gaan padellen. Het was veel te schoon weer. Maar dat nummer komt er zo meteen wel aan. Het is een amazing hit van Raymond van het Groene Woud. Liefde voor muziek. Na deze Natasha Bedingfield. It is Unwritten.

0: Wat ik daar zag heeft mij blij gemaakt.
1: Olé, olé.
0: Wat ik daar zag heeft mij diep geraakt.
1: Olé, olé.
0: Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Hoe beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst.
1: Olé, olé.
0: Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruiden hier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een

En toen dacht ik bij mijn gelovige, waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

En daarom zit ik nu al heel mijn leven in een radiostudio. Ja, het is een afwijking. Maar ook om dat allemaal met jullie te delen natuurlijk. De liefde voor muziek van Raymond van het Groene Woud op deze zonnige vrijdag vanmiddag gaat alsmaar warmer worden. Ook op de radio hier bij Nostalgie zal je in het weekend ook al merken. En maandag en dinsdag. Dit is Mattia Bazaar, Ticento.

0: 64 jaar bezig. Ja, de meeste mensen zijn dan al lang met pensioen natuurlijk, maar de Rolling Stones die brengen gewoon deze zomer nog een nieuw album uit. Start Me Up uit 1981 al.
1: Straks bij Nostalgie. Sweet dreams are
0: made of this. En die is van alle generaties natuurlijk. Rootmix na het nieuws.
2: Je eerste stappen zetten online, dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk, maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Pinkstermaandag. Dovi
4: Keuken. Wij maken uw keuken in België.
6: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
7: Check de promo.
6: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
8: Harta. Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta. Compleet zot van tuin en dier.
9: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
10: bij Brico Brico City
9: en Brico Planet
10: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
9: En zelfs 25% voor B-plus leden.
10: Want zelfgemaakt
9: is slim bespaard.
10: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
11: Wij dragen E5.
12: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
13: E5. Jouw verhaal in stijl.
14: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen, doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen, doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: Lotto is op zoek naar een neus.
17: Oh? Een neus begot.
16: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
18: Of thee in India.
16: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
18: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
19: C'est si bon.
16: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
20: Update jezelf.
21: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2:10. Nieuws met Simon van Elslander. En er is opnieuw een zwaar ongeval met een minderjarige bestuurder, Simon.
22: Ja, een 17-jarige jongere is gisteravond laat gecrashed op een rotonde in Herentals na een achtervolging door de politie. De bestuurder had geen rijbewijs en testte positief op drugs. Bij de achtervolging werden snelheden tot 200 km per uur gehaald. De chauffeur en zijn twee passagiers, een man van 19 en een vrouw van 18, kwamen er zonder verwondingen vanaf. En het parket van Antwerpen en de politie zijn op zoek naar de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. De man was door gewelddelicten geïnterneerd in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever. Hij is atletisch gebouwd, heeft kort bruin haar met grijze zijkanten en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een zwarte broek, een blauw t-shirt en een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. Hij verplaatst zich wellicht op een grijze Minerva-fiets. Wie hem opmerkt, wordt verzocht hem niet zelf te benaderen, maar direct de politiediensten te verwittigen. En de kampioenenviering van de 20e landstitel van Club Brugge is gisteravond ontsierd door incidenten rond het stadion in Mechelen. Kort voor het einde trok een groep van 50 KV Mechelen supporters naar de hoofdingang om de confrontatie op te zoeken met vertrekkende clubfans. De politie greep in met pepperspray. En 6 supporters werden geraakt en 4 daarvan moesten naar het ziekenhuis. Er werden 15 processen verbaal opgesteld en de politie hield ook 4 thuissupporters bestuurlijk aan.
1: Nostalgie weer.
22: Het is zonnig met af en toe liever hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt wel opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week dan heel zonnig en warm tot 29 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Dat zei je ook heel zonnig, Simon.
22: Ja.
0: Kan niet anders, hè?
22: Zeker.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are... Music. We are...
2: Hits at Work.
7: Alexandra Potvin.

Got a feeling van 5. Het was een weekje, een druk weekje, een speciaal weekje, denk ik. Een moeilijk weekje misschien voor Charlotte. Ze zegt, maar jullie muziek maakt meer dan alles goed. Ze zit nog niet zo lang bij het clubje van Nostalgie, maar luistert heel de dag. Ah, dat is super om te horen natuurlijk. Ik heb zo meteen rock, ook perfect meezingbaar, van Kings of Leon. Na deze disco heet met een Spaans gitaartje, doet me ook denken aan een van mijn beste vriendinnetjes in het lager onderwijs. Wij zijn daarop losgegaan, niet normaal. Ik heb haar nooit meer teruggezien, tot een paar jaar geleden. Toevallig tegengekomen in de stad en we herkenden elkaar direct. Dat zijn van die toffe geluksmomentjes. Geniet mee en zing mee. De zon is er en ook deze Santa Esmeralda. Don't let me be misunderstood.

0: Kings of Leon. En nu ga ik eens echt maar iedereen jaloers maken. Berichtje in de app van Sieg. Sieg den Donker onderweg naar mijn liefste collega Alexandra Botvin om haar een hete beest te geven op deze hete vrijdag. Kom maar af nu, ja, mannetjes. Allee, I'm waiting, Sieg. Waar blijf je? Nathalie Imbruglia met Thorn, die grootheid uit de 90s. En ook Men at Work op deze amazing vrijdag.
1: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: promo koken.
3: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
1: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
3: Tartaratata.
1: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
5: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
8: Ik kan niet werken vandaag.
9: Maar hoezo?
8: Sorry, maar het is WK.
10: Scoor nu een AEG energiezuinige warmtepompdroger voor €699 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Oh nee.
12: Hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
13: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
14: Ziet je dat, Frances? Dat is hard werken, hè?
15: Wow, die werken echt super hard.
14: Ja, dat is de bouw, hè?
15: Maar gaan die daar zelf wonen?
14: Nee.
15: En gaan die daar ook niet werken?
14: Nee, nee.
15: Waarom doen die dan zo hard hun best?
14: Ja, dat is omdat ze dat goed willen doen, hè?
15: Ook als het voor iemand anders is.
14: Ja, dat is gewoon zo. Altijd geweest.
16: Er verandert veel in de bouw, maar de fierheid, die blijft. Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
17: Zalig.
18: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
19: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
20: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.

0: Men at Work uit Australië. Down Under.
1: Waar nu de herfst begint, ja, ieder op zijn beurt natuurlijk in de zon.
0: Dit is Amazing Vrijdag. Elke vrijdag doen we dat hier bij Nostalgie. En Sander en Veronique genieten van een lang weekend. Maandag zijn ze er niet, dan hoor je Kim Meilaert in de ochtend. Maar die zal ook super zonnig klinken. Heel het weekend trouwens hier ook al. We gaan opbouwen, we gaan echt opbouwen naar dinsdag. Dan gaan we 100 hete hits op je afvuren hier bij Nostalgie. Dat is iets om naar uit te kijken natuurlijk. Maar blijf ondertussen ook al luisteren. Ik heb een en al glitter bij James Brown met Living in America. En hoe verschillend we ook zijn, we leven allemaal onder dezelfde zon. Dat is de positieve boodschap van Alvaro Soler. Zomerhit uit 2015. Zing maar mee!

0: lekker.
1: Denk niet dat hij nu nog even content zou zijn in America, James Brown. Cindy Borreman stuurt in de app zalig treinen voor de dode tocht onder de stralende zon. En met de muziek van Nostalgie, ik neem aan dat je dan aan het wandelen bent. Cindy, geniet van de muziek en doe dat goed. Ik heb ook veel power in de eerste en grootste hit vandaag. Het is een Nederlandse zangeres, alles behalve het brave meisje. In 1997 stormde ze vanuit Den Haag de hitlijsten binnen met een rocknummer dat we zo meteen nog eens luid gaan meezingen. Ik weet nu al dat je dat goed gaat doen. Eerst nog zomer met de Gypsy Kings en Roxette.
2: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
3: Ik kies Unlimited Internet.
2: En 5G.
3: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
2: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
4: Go Yellow!
5: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes.

0: Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
1: Prima, prettige avond.
2: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
3: Ja, zeker. Dat.
4: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar lang tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet.
0: Wat? 3?
6: Yep. Go for info naar telenet.be.
7: Hallo, ik ben Treitjes, huis aan de Biezenstraat nummer 33. Maar ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
8: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
9: Muurprotect.
10: We are music. Hits at work.
11: Alexandra Potvin.

zonnige terras van Joyce staat de barbecue al te blinken voor het weekend. Helemaal klaar. Ondertussen zorgde de Gypsy Kings voor nog wat extra zon. Eerste en grootste hit van de artiesten. We spelen ze graag. Jij mag suggesties doen in de Nostalgie-app. En dan spelen we gewoon twee keer dezelfde artiest. Dat is altijd leuk natuurlijk. Ook op deze vrijdag vanmiddag met wat extra power. Want het is aan Anouk vandaag. Dat is zo iemand die nooit geprobeerd heeft om braaf of perfect te zijn. Gewoon recht voor de raap. Een stevige rockstem. Tattoos. Veel attitude. En tegelijk toch ook wel kwetsbaar. Ze zegt altijd wat ze denkt. Groeide op in Den Haag, had blijkbaar geen gemakkelijke jeugd en liep zelfs weg van thuis als tiener. En muziek werd dan haar uitlaatklep, dat is een verhaal dat we wel eens vaker horen. Via haar manager leerde ze Barry Hay kennen van de Golden Earring. En toen was de trein vertrokken, want die hoorde direct dat ze toch wel iets heel bijzonders had. Hielp haar mee op weg en werd ook de producer van haar eerste album. Met daarop natuurlijk Nobody's Wife. Een combinatie van rock, boosheid ook en ja, de drang naar vrijheid. En dat sloeg heel erg aan. Het nummer stond weken hoog in de hitlijsten in Nederland en in Vlaanderen. En maakte van Anouk opslag de rockvrouw van de lage landen die het nu wel iets rustiger aandoet. Ze heeft ook zoveel kinderen natuurlijk, hè. Maar je kan haar de komende maanden tijdens de zomer nog wel aan het werk zien op verschillende festivals in Nederland. Dit was dus die grote doorbraak. Ideaal voor Amazing Vrijdag ook wel. Nobody's Wife.

Dat is echt de longen uit je lijf brullen. Natasha Smagge stuurt: oh, mijn lievelingszangeres Alexandra. En dat terwijl we aan het genieten zijn op het strand in Griekenland. Natasha, zorg dan dat je deze namiddag ook nog luistert. Want nee, straks al. Ik ga een poll introduceren, want die eerste hit werd ook de grootste hit voor Anouk. Dus betekent dat ik straks rond 11:15 weer twee andere hits van Anouk tegenover elkaar zet in een poll. En jij mag gaan stemmen.

0: En dat is het gevoel dat we hier heel de dag vasthouden bij Nostalgie. Straks ook nog bij Marcia Boadodi tussen 12 en 3. En later in de namiddag in het Amazing Café. Dat is de perfecte manier om het weekend in te gaan. The Emotions.
1: Straks bij Nostalgie. A little bit of Monica in
0: my life. A little bit of Womanizer komt eraan na het nieuws van voor 11 uur. Lou Bega.
2: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
3: Het is Bolt in de Aakse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Een ticket naar paradijs. Romantisch weekend in Parijs. Leren surfen op Hawaii. Tuk-tuk rijden in Shanghai. Pizza's proeven in Milano. Taco's maken in Mexico.
5: Win for life. Win for life. Win tot 5000 euro elke maand.
6: Je leven lang.
7: Speel Win for Life online of in je winkel.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
9: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
10: Check de promo.
9: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
11: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
12: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
11: Ook open op zondagnamiddag.
13: Yes! Allee, zo snelheid, jong. En een nieuwe computer?
14: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
13: Echt?
14: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
13: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
14: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
13: Maar ja, dan moet jij toch...
14: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
13: Allee, jongen. Wat is dat?
15: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
16: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
17: Het kan allemaal via onze Nostalgie-app.
0: Nostalgie. Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Simon van Elslander. En de politie is nog steeds op zoek naar een gevaarlijke geïnterneerde.
18: Ja, het gaat om de 44-jarige Steve de Meij. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht in Burgt. En de politie zette hem ook op de most wanted-lijst. De man was door gewelddelicten geïnterneerd in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever in Antwerpen. Hij is atletisch gebouwd, heeft kortbruin haar en grijsblauwe ogen. Bij zijn vertrek droeg hij een blauw t-shirt, een lichtgrijze hoodie en zwarte Nike-schoenen. En wie hem opmerkt, wordt verzocht hem zelf niet te benaderen, maar direct de politie te verwittigen. De Verenigde Staten hebben de levering van een wapenpakket aan Taiwan tijdelijk stopgezet. De pauze is nodig om de munitievoorraden te garanderen voor de Amerikaanse militaire operatie in Iran. Dat zegt de vertegenwoordiger van de VS in het parlement. De opschorting komt op een politiek gevoelig moment nadat de VS vorig jaar nog extra wapenverkopen had goedgekeurd. President Donald Trump hield zich na een staatsbezoek aan China op de vlakte over Taiwan en noemde het dossier een handige troefkaart voor onderhandelingen. En binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog €3 tijdens de daluren en €5 tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam met 14% toe, tot ruim 550.000. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus.
1: Nostalgie weer.
18: Het is zonnig met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen dan overwegend zonnig met soms wat bewolking. Het wordt opnieuw warm bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week heel erg zonnig en warm tot 29 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is
10: is Amazing Vrijdag. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
19: Alexandra Potvin.
0: Met over zo'n 20-tal minuten ook nog een prachtig verhaal weer van een onderneemster in Vlaanderen. Ik heb nu Aha, Take On Me en Lou Bega.
20: Gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Hey, hoe gaat het daar bij jou op deze vrijdagvoormiddag?
1: Amazing vrijdag
2: bij Nostalgie.
0: Lukt het nog zo'n beetje, de focus op deze laatste werkdag van de week? Die laatste uurtjes zo even nog stevig doortrappen. Wij zorgen ondertussen wel voor de heerlijke muziek hier bij Nostalgie. Met zometeen Toto en Hold the Line, maar eerst Niels de Stadsbader. En ik dacht daarnet, je zou bijna vergeten dat het een cover is van Kees Choice dat hij bracht in Liefde voor Muziek. Ondertussen ook al heel wat jaartjes geleden. Want het nummer is zo echt ook van Niels geworden. En het is een amazing moment alweer. Doe maar mee met Niels de Stadsbader. Verover mij.

0: dat is nu echt mijn favoriete Toto-hit. Toto, hold the line en zorg dat je dat lijntje hier tussen jou en mij, dat je dat vasthoudt. Het gaat hier warmer en warmer en heter wordt de komende dagen. Niet alleen buiten, maar ook bij nostalgie. Ik heb een heel mooi verhaal van een vrouw die onverwacht in de ondernemerswereld is terechtgekomen. Op een heel moeilijk moment eigenlijk in haar leven ontdekte ze haar grote passie. En nu kan je prachtige handtassen bij haar kopen in haar eigen winkel in Brugge. En nog veel mooie andere zelfgemaakte accessoires. Ze vertelt erover na Style Council en Vaya con Dios.
1: Zo sta je op.
0: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
0: Baldansen, really? Ja,
2: dat is sporten, dat is gezond, hè?
0: Nee, pas op, dat is kracht in je armen, hè? Dat is je optrekken en zo, hè? Lacht nu niet zo, maar dat is echt waar.
2: Heb jij ooit al aan een paal gehangen?
0: Ik heb al veel aan een paal gehangen.
1: Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
3: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
4: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit en de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
5: Open op Pinkstermaandag.
6: Dovi keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.
7: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Deze week kom je bij Spar voor...
10: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
9: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
10: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
9: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
11: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken. Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app. Hoor je jouw bericht in Chance Muziekcafé? Dan wint je student een snackbuis van Colruyt.
12: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.
13: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit, want bij Tuincenter Klaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
14: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuincenter Klaas.
13: Tuincenter Klaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.

Vaya con Dios. Francine is een onderneemster uit Brugge en heeft echt een heel mooi verhaal. Dankzij Unizo leren we dat samen kennen. Eerst nog even naar de Style Council, die deze mooie hit uitbracht in 1984. Shout to the top, dat is nu echt wel het concept op Amazing Vrijdag. Dus doe rust mee.

0: Een vrolijke staal kan ze wel.
1: Nostalgie.
0: Een moeilijke periode bracht haar op een totaal ander pad. Een met naald, draad en prachtig Italiaans leder. En vandaag heeft Francine in Brugge haar eigen atelier en winkel. Dat heet Leather Bee. Ze maakt tassen en accessoires. En dat doet ze met heel veel passie. Francine, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe ben jij in de ondernemerswereld gerold?
2: Ja, eigenlijk heb ik geen ondernemersbloed, maar ik ben eigenlijk via mijn hobby, wat pop-ups en appreciatie van mijn omgeving en van de bezoekers, heb ik de stap gemaakt om een eigen zaak te starten.
0: Ja, je zegt dat je meteen verliefd bent geworden op leder, hè, want daar gaat het over. Wat heeft leder dat andere materialen niet hebben?
2: Oh, het is gewoon een fascinatie voor die grondstoffen. Het is het natuurlijke karakter, de combinatie van de duurzaamheid, de luxe, het warmte, het voelen. Oh, het is heel moeilijk om dat te omschrijven, omdat het zo divers is. Het kan heel soepel zijn, het kan heel stevig zijn. Het is een tijdloos product eigenlijk.
0: Ja, en als het van goede kwaliteit is, dan heb je dat ook voor het leven eigenlijk. Hè?
2: Ja, inderdaad.
0: Ja. Hoe zou jij nu zelf een typische leather bee tas omschrijven?
2: Oh, die is vrij minimalistisch. Dat is misschien een globaal woord, maar de lijnen van de tas zijn voor mij zo belangrijk dat er geen aandacht naar details gaat. Het is een minimalistisch design die toch heel goed uitgedacht is om een langdurig gebruik te krijgen.
0: Ook tijdloos. Ja. Ik ben natuurlijk ook gaan piepen op jouw Instagram en website. Ze zijn heel mooi, vind ik. Echt waar. Supermooie handtassen. Maak je ze ook op maat eigenlijk?
2: Ja, ik maak ongeveer 50% collectiestukken, ongeveer 50% op maatwerk. Het is een hele uitdaging vaak om mensen hun droomtas uit het hoofd te halen en die op papier te zetten en dan te gaan verwerken in leder. Maar het geeft een hele grote voldoening in ieder geval.
0: Ja, dat denk ik dan ook wel. Als iemand eindelijk de tas heeft waar ze al, of hij, dat kan ook natuurlijk zo lang van droomt.
2: Ja, kan ook. Ja. En je hebt nog... die voldoening is voor mij zo belangrijk. En als die mensen dan later tevreden terugkomen met kennissen, dan dus stoppen.
0: Ja, er zijn ook mooie rugzakken, zag ik. En portefeuilles en zo. En andere accessoires ook nog. Leather Bee, je hebt ook een Instagram-account?
2: Ik heb een Instagram-account. Het is voor mij eigenlijk het belangrijkste, omdat het eigenlijk een beeld geeft van wat ik dagelijks maak. Soms zijn dat de zaken die uit de collectie terugkeren, maar het is heel vaak ook het maatwerk.
0: Ja.
2: Wordt daarin mooi in beeld gezet.
0: Ja, het is straf hoe iets kleins kan uitgroeien tot een echt levenswerk. Heel veel succes nog, Francine, met Leather Bee in Brugge. Je kan natuurlijk ook eens langslopen in de winkel, hè.
2: Ja.
0: Fijne dag
2: nog. Allemaal welkom.
3: Dag. Waarom lokaal winkelieren?
4: Omdat ik geen lange track-and-trace stress wil.
3: Ah, daarom.
4: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
1: Nostalgie. We are music.
5: Yo, man.
6: Yo.
5: Open up, man.
6: Yo, what do you want, man?
5: My girl just caught me.
6: You made her catch you?
5: I don't know how I let this happen.
6: Who?
5: The girl next door, you know? I don't know what to do.
6: Said it wasn't you.
5: Oh.

Ik ben er zeker van. Over 20 jaar staan we nog altijd te dansen op de muziek van Bob Marley en The Wailers. Dat is zo'n goede vibe. Daar straks in het vorige uur in de eerste en grootste hit. De eerste hit van Anouk. En die eerste is ook haar grootste gebleven. Dus

0: Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits
2: en geen getetter. Ook dit weekend bij Nostalgie.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Mannekes. Bombie. Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag
4: 20% korting op alles.
5: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
4: Bompie, we hebben nu drukke door.
5: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
8: Leuke video!
1: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
9: De volgende patiënt alstublieft.
10: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
11: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
12: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
11: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Mm-hmm. Thuis.
12: Oké.
9: Ja, maar we willen slim kiezen.
12: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
9: Ah ja?
11: Waarom?
12: Ah, maar kreeg ruimte op.
9: Opruiming?
12: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
13: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
1: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
14: Wat kies jij vandaag? Live luisteren of een van onze digitale zenders?
15: Nostalgie. Relax.
14: Ontdek al onze digitale nostalgiezenders in onze app. We
0: are music. Hits at work.
14: Alexandra Potvin.

Al bijna vrijdagmiddag met Mylène Farmer. En zo gaat die werkdag echt heel snel vooruit gaan. Wie wil jij nog horen met de eerste en grootste hit in Hit at Work? Je hoort ze van maandag tot en met vrijdag. Eentje bij mij, eentje bij Marcia. Suggesties stuur je door in de Nostalgie-app. Dat is echt poepsimpel. Gewoon even die naam droppen van de artiest waaraan je denkt. En wij zorgen voor de rest. En als het een andere grootheid is, omdat de eerste en grootste hit toevallig hetzelfde nummer zijn, wat vaak gebeurt, dan zorgen wij ervoor dat jij kan kiezen tussen twee andere hits, zoals bij Anouk ook. Ze brak door met Nobody's Wife, dat heb ik daar straks gespeeld. Maar hij heeft nog zoveel andere toffe hits. Dus heb ik er nu twee klaarstaan, waartussen jij kan stemmen. Een polletje in de Nostalgie-app. Dus waar gaan we voor? Straks rond 1:15 bij Marcia. Ga je voor dit? Uptempo en toch wel vrolijke Girl uit 2005. Maar in datzelfde jaar was er ook nog een gevoelige hit van Anouk. Natuurlijk ook meezingbaar op een andere manier. Waar ga jij voor? Ga je voor Girl nummer 1 of 2, Lost van Anouk? We moeten het weten rond 1:15, want dan telt Marcia alle stemmen op. En dan speelt ze het nummer waarvoor het meest gestemd is. Uiteraard, zo simpel is dat in een poll. 1 Girl of 2 Lost. Welke andere grote hit wil jij op deze zonnige vrijdag nog horen bij Nostalgie? Het is allebei perfect. Ed Sheeran.

Ondertussen wordt het gestemd voor Anouk. Tussen één girl of twee last, dat is de andere hit die we zouden kunnen spelen. Straks rond 12:15 bij Marcia Boiroli. Het is ongeveer 50-50 op dit moment, maar dat kan nog snel veranderen natuurlijk. Hé, hey, het is zomer in Vlaanderen dus. Of het nu een plonsbadje is, een opblaasbaar of een echt chic groot zwembad. Als we maar kunnen, hè. Geniet van je weekend. Swimming in the pool, the radio's.

0: straks bij Nostalgie.
1: Ja, kijk, het is Amazing Vrijdag. Dus ik dacht, een kanjer van Bon Jovi. Hè? Living on a Prayer. Het stof gaat opwaaien bij jullie zo meteen. Komt eraan.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbuild.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Just in time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Just in time, Adam.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Maar hoezo?
6: Sorry, maar het is WK.
8: Scoor nu de JBL Senslite draadloze oortjes. Voor maar €77. Mediamarkt.
9: Wij dragen E5.
10: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2+1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
9: E5. Jouw verhaal in stijl.
11: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi-keuken, is dat wel voor iedereen?
12: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
9: Open op Pinkstermaandag.
12: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
13: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
14: Voilà, een salade van vlees.
15: Oei, amai.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
16: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.
17: Relax.
16: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting.
17: Relax. Het
16: is Toyota. Info en voorwaarden op toyota.be.
1: Goedemiddag, het is 11:55. Nieuws met Simon van Elslanders. En Simon, we tanken morgen terug goedkoper benzine.
18: Ja, dat meldt de FOD Economie. Voor een liter benzine 95 daalt de maximumprijs met 4,1 eurocent liever en betaal je maximaal €1,97 per liter. De maximumprijs voor benzine 98 zakt met 5,1 eurocent naar ruim €2 per liter. De dalingen volgen een dag na die van de diesel, die sinds vandaag gedaald is tot €2,14 per liter. En voormalig minister van Justitie Paul van Tichelt verlaat de actieve politiek. Hij gaat aan de slag als CEO bij juridisch dienstverlener Modero. Van Tichelt legt zijn mandaat als volksvertegenwoordiger neer en keert daarmee naar eigen zeggen terug naar het terrein. Hij was tussen oktober 2023 en februari 2025 minister van Justitie in de regering De Croo en leidde daarvoor jarenlang het OCAT, dat instaat voor de coördinatie van de Belgische politie- en inlichtingendienst. Van Tichelt wordt in de Kamer opgevolgd door de Mechelse schepen Arthur Orlians. En binnenkort kan je gratis je fiets meenemen op de trein. Dat heeft de Kamer gisteren unaniem goedgekeurd. Vandaag betaal je nog €3 tijdens de daluren en €5 tijdens de spits. Enkel plooifietsen mogen wel al gratis mee. In 2025 nam het aantal reizigers dat een fiets meenam met 14% toe tot ruim 550.000. Het goedgekeurde voorstel pleit ook voor de invoering van één enkel combi-ticket dat geldig is voor zowel de trein, de tram als de bus.
0: Nostalgie weer.
18: Het is zonnig met af en toe hoge sluierwolken tot 26 graden. Morgen overwegend zonnig met soms wat bewolking. Opnieuw warm wel bij maxima tot 29 graden. Zondag lokaal kans op mist en wat bewolkt, maar wel droog bij 24 tot 29 graden. En begin volgende week dan heel erg zonnig en warm tot 29 graden. En meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Amazing Vrijdag. We are
9: music.
0: We are
9: nostalgie.
0: Hits at work.
9: Marcia Boirodi.

zie ons Alexandra rustig naar de cafetaria vertrekken hier op de bureau. Goed wetend dat ze een serieus pittige muziekbattle in de groep heeft gegooid daarnet. Maar we gaan er toch wel uit geraken samen, hoop ik. Hè. De vraag van de dag is, welke Anouk mag ik in je boxen steken straks? En jij mag dus kiezen tussen ofwel deze topper... Girl, dat is een lekker luide Anouk. Schreeuwend op haar zomerse teensletsen. Hier mag je één voor sturen in de app. Tenzij jij liever haar kwetsbaardere kant hoort vanmiddag. Mag er absoluut ook zijn. Dan heb ik Lost in de aanbieding voor jou. Hier mag je dan weer twee voor sturen in de nostalgie. We hebben nog een goed half uur zoiets. Om die muzikale knoop door te hakken, help mij erbij als je wilt. Alsjeblieft, één Girl of twee Lost. Welke van de twee mag het zijn voor jou? Stuur het mij nu even door in de nostalgie-app. En dan zorg ik dat jij straks sowieso de winnende song cadeau krijgt bij je lekkere hap vanmiddag. Nog een paar toppers op de weg daar naartoe. Hier is Aretha Franklin.

0: amazing Imit Mojo, Lady, Hear Me Tonight. Always meteen heb ik voor jou een share hit waar Helga van Steenhuizen uit ons nostalgieclubje haar radio altijd luider voor zet, omdat ze het zo'n machtig nummer vindt. Ik zag het haar sturen in de nostalgie-app ergens deze week. En al wel ja, ze heeft overschot van gelijk. 2 minuutjes en dan gaan we er samen nog eens uitgebreid van genieten.
1: Met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
2: Leden bij Leemans.
3: Zeg Suzy, nou ben ik gewoon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
4: Allee Harry.
3: Wat?
4: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
3: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
2: Leden bij Leemans is leven bij vrienden.
3: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
5: Zalig.
6: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsveranda's.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
7: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen, thuis in wonen.

0: is van mij.
1: Doe maar, onderweg naar een zalig zomersweekend. Oh, eentje met lekker blote benen en een zonnebril op je neus. En wie weet kom je ergens onderweg Natalia misschien wel tegen, hè, op een terrasje. Want ze gaat het bewust rustiger aandoen de komende tijd. Geen knallende concerten deze zomer voor haar, maar een beetje meer tijd met haar gezin. En ook een beetje rust in haar hoofd om weer met volle energie op dat podium te gaan staan in het najaar. Hier is ze nog eens bij Nostalgie. Met Haya Dandasa.

0: Een rustige of een pittige Anouk? Welke van de twee wordt het straks? Ik ga stilaan stemmen tellen. Rond 1:15 hoor je het resultaat. Eerst nog afspraak met Madonna en met Elvis Crespo zometeen.
1: Zeg, ik snap dat hier niet van die...
2: Die desregistratie bedoelt je?
1: Ja.
2: Daar kan ik u bij helpen.
3: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
4: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei...
5: bij Brico Brico City...
4: en Brico Planet...
5: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
4: En zelfs 25% voor B+-leden.
5: Want zelfgemaakt...
4: is slim bespaard.
5: Voorwaarden in de winkel...

0: Eliza Was Here heeft nog last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
2: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: Oh, dus niet gewoon een computer in een doos?
2: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
2: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: Allee, jongen. Wat is dat?
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
4: Kom, laat je inspireren.
5: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
4: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
5: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
6: It's at work.
7: Marcia Boirodi.

Elvis Crespo. Helpt je mee uitkijken naar die frisse apero na het werk straks. Suavemente in jouw zomerse amazing vrijdag hier bij Nostalgie. Met vandaag een beetje extra aandacht voor talent ontdekt door de mannen van Golden Earring. The one and only Anouk. Ja, en hiermee kwam ze ons leven binnengebeukt in de 90s. Nobody's Wife, haar eerste hit, die kreeg je daar straks al bij mijn collega Alexandra. Maar ze is niet in een hokje te steken, die vrouw. Naast rock voelt ze zich minstens even thuis in een meer poppy sound. Soul en blues vindt ze ook prachtig, tot zelfs de zachtere ballad. Ze doet het allemaal. Haar eerste hit werd meteen ook haar grootste trouwens. Dus mocht jij hier kiezen bij mij tussen twee van haar andere grote hits, Girl of Lost. Jij kiest voor een hangmat momentje vanmiddag. Met de steun van onder andere Sandra Verrept, die het ook zo'n mooie song blijft vinden. Geschreven in kamer 101 van Hotel New York in Rotterdam. Eventjes weg van de stoere façade en ronkende gitaren hier. Want die heerlijk luide Anouk heeft ook een gevoelige kant. We gaan voor Lost vanmiddag.

0: straks bij Nostalgie.
1: Mag ik een pakketje ananas leveren bij jou op het werk? Met de groeten van Inner Circle. Games People Play komt eraan na het nieuws.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
4: En voor mijn pensioen?
5: Tweede of derde pijler, juffrouw?
4: Wat blieft?
5: En hebt u een VAPZ?
4: Wat?
5: Wat is een VAPZ, juffrouw?
4: Ik weet niet.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
4: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om je al met pensioen bezig te zijn. Maar gaat dat...
3: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
6: Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
7: Een goeie dag samen. Kan ik helpen?
8: Ja, wij zijn op zoek naar een buitendeur.
7: Oké. Okay.
9: Maar één waar we ook weer mee naar binnen kunnen natuurlijk. Mm-hmm.
7: Ah, wel, goeie nieuws. Al onze buitendeuren zijn zo ontworpen dat je ermee naar buiten en naar binnen kunt.
8: Indrukwekkend.
9: Ah, wel, geef ons deze dan maar, Jean-Pierre.
8: Ja, mogen we die kopen? Zelfbouwmarkt.
6: Bouwen aan je thuis. Nu tot 50% korting op buiten- en binnendeuren. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
10: Lotto is op zoek naar een neus.
11: Oh? Een neus begot.
10: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
12: Of thee in India.
10: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
12: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
13: Si bon.
10: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
14: Mint bestaat 15 jaar.
15: Happy birthday!
14: En even lang al is Herbert er, op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mint. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
16: Zeg, schat.
17: Ja?
16: Waar is die staanlamp naartoe?
17: Ah, die is kapot gegaan.
16: Oei, en onze relax?
17: Ook kapot.
16: Ook kapot.
17: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
16: Ja.
17: Ja, willen we anders iets gaan zien voor iets nieuws?
16: Allee, het is goed. Maar ik rijd niet naar 20 winkels, hè.
17: Nee. 1 adres.
16: Oh.
18: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
19: Update jezelf.
10: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Nostalgie. En zo is het 3 voor 1. Nieuws krijg je van Vrouwtje Kaljon. En ex-minister Paul van Tichelt stapt uit de politiek, Vrouwtje.
2: Ja, dat kondigde hij zelf aan op sociale media. Van Tichelt was ex-minister van Justitie en Kamerlid voor Partij Anders. Hij leidde daarvoor jarenlang het OCAT dat de dreiging in ons land analyseert. Van Tichelt gaat nu aan de slag als CEO bij juridisch dienstverlener Modero. Hij wordt opgevolgd door Arthur Orléans, die nu nog schepen is in Mechelen. Met het zalige zomerweer belooft het weer extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wilt vermijden, kan je ook de trein nemen. Want de NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. En de NMBS raadt je wel aan om vooral de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. Tomorrowland neemt extra veiligheidsmaatregelen na de grote brand aan het hoofdpodium vorig jaar. Er komen extra brandwachten die snel moeten ingrijpen bij technische incidenten of beginnende brandhaarden. Ook de evacuatietunnels aan het hoofdpodium krijgen extra bescherming om ze toegankelijk te houden. Bij de brand vorig jaar raakte niemand gewond, maar de mainstage was wel grotendeels vernield. En een einde van een tijdperk voor de Engelse topclub Manchester City. Zijn trainer Pep Guardiola stopt na 10 jaar. Er waren al een tijdje geruchten, maar de club heeft het nu officieel bevestigd. Guardiola leidde Manchester City naar heel wat successen. Hij won 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Hij is 55.
0: Nostalgie weer.
2: Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee wel ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking tot lokaal zelfs 30 graden. Volgende week blijft het nog heel zonnig en warm tot zeker woensdag met temperaturen rond 28 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are Nostalgie. Hits at Work.
13: Marcia Boirodi.

Imaski, Gianna Nannini, tussen de grootste hits hier bij Nostalgie. Er wordt ook al meegeluisterd bij Stadsbadergroep, zie ik in de app. Waar er hard gewerkt wordt, onder andere aan de nieuwe boogbrug over de E40 in Bertem. Frey is op pad momenteel om materialen te brengen voor de open wervendag daar, nu zondag. En hij is ongelooflijk blij dat hij dat kan doen met lekker zonnige muziek erbij. Maar het zal wel zijn, Frey. De zomer komt al eens piepen, hè, de komende dagen. Je gaat het voelen in je radio. Zometeen met Casey en de Sunshine Band. En nu met Shepherd.

0: That's the Way van Casey en de Sunshine Band. Onderweg naar de song waar de boys van Wham de boeken mee toe hebben gedaan ooit in de 80's. Een knaller van een afscheidssingle. Je hoort hem over 7 minuten.
1: Zo sta je op.
2: Goedemorgen.
1: Met Veronique de Kok.
2: Balldansen, really? Ja,
3: dat is sporten, dat is gezond, hè?
2: Nee, pas op, dat is kracht in je armen, hè, als je optrekken en zo. Hè. Lacht nu niet zo, maar dat is echt waar.
3: Heb jij ooit al aan een paal gehangen?
2: Ik heb al veel aan een paal gehangen.
1: Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
4: Code Yellow.
5: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
6: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
5: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
7: Ik kan niet werken vandaag.
8: Maar hoezo?
7: Sorry, Martins WK.
5: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Welkom in ons nieuwe koninkrijk, de themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
12: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
13: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
14: Immoscoopman!
13: Immoscoopman!
14: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
12: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
14: Pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
12: Ja?
14: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
15: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
16: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
14: Immoscoop, man!
17: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
18: Promo koken.
19: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
17: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
19: Tartaratata.
17: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: In je tuin ontvang je je vrienden, eet en drink je lekker, geniet je. Je tuinmeubelen zijn het verlengde van je woning, van je interieur, van jezelf. Bij Verbeke Outdoor in Deinze begrijpen we precies wat je wil.
6: Verbeke Outdoor, want uw tuin of terras verdient net dat ietsje meer.
3: Ook open op zondagnamiddag.
11: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
6: Oh. Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
8: Muurprotect.
18: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken.
7: Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app.
10: Hoor je jouw bericht in Chance Muziekcafé?
7: Dan wint je student een snackbuis van Colruyt.
16: Moest snakken een vak zijn, zal het 20 op 20. Maar gelukkig zijn jij al voorzien van een grote voorraad snacks. Altijd geslaagde examensnacks in huis, samen met Colruyt.

Edge of Heaven van Wham. Het idee dat fans over de hele wereld daar een traan op hebben gelaten, omdat ze wisten dat het hierna ging stoppen voor die mannen. Een afscheidscadeau, maar wel eentje dat bruist. Amai zeg, zoals het hoort trouwens, op Meezing Vrijdag, hier bij Nostalgie. Extra veel Meezing-gehalte in de muziek. En zo nog net iets meer in onze eigen taal ook. De volgende stop bijvoorbeeld is bij Maxime en Babette. België meets Nederland. In een van de mooiste songs van het moment, vind ik. Over loslaten in de liefde. Over afstand nemen, terwijl er toch ergens een band blijft. Nummer 3 trouwens in de Playwright Top 100 deze week. Dat is de officiële hitlijst met enkel en alleen muziek van eigen bodem. Van Stromae tot Willy Sommers. Check hem gerust op nostalgie.be. Dit is Hoe dan ook.

samen met jullie aan het aftellen naar een lekker potje mosselen op het terras van mijn favoriete restaurant vanavond, stuurt Céline Kermans in de Nostalgie-app. Zalige, glaasje wit erbij. Beetje goed gezelschap ook tegenover jou. Dat zijn de vooruitzichten die je erdoor helpen op het werk. En daar nog de grootste hits erbij. Komt snor hoor, Céline. Puur vakantiegevoel in deze Juanes hier. Mag er je beste Spaans of wannabe Spaans voor bovenaan. La camisa negra.

0: punto.
1: Het weekend van nostalgie.
2: Dat is veel muziek.
1: Nee, echt heel veel.
2: Het Nostalgie Hit Weekend.
1: Met non-stop de grootste hits.
3: En geen getetter.
2: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè.
6: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaartwerk is
4: schat, niet. Blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt stiek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk. Kate, je kaart internationaal.

0: Vandaag krijg je met je Gamma Plus kaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €2,29. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
3: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2, the place to be.
4: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit, want bij Tuincenter Klaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
5: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuincenter Klaas.
4: Tuincenter Klaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
6: We are music.
7: Hits at work.
8: Marcia Boirodi.

goed klinkt als je president bent van de Verenigde Staten. En Lily Allen niet bepaald onder de indruk is van je beleid. Een open brief met heel veel F-woorden op een enorm zonnige tune. Dat dan weer wel. Zometeen neem ik je mee naar een Italiaanse discotheek. Daar zit het dan weer een pak beter qua sfeer. Je gaat een jonge gast horen die probeert om een knappe vrouw te versieren met een gladde babbel, zwoel en diepe stem over een funky baslijn. Dat is voor over een drietal minuutjes. Eerst nog eens naar de 80's met Milli Vanilli.

0: Pino Daggio.
1: Strax, strax dai nostalgie.
2: En nog een setje feel good vibes hier. Dire Straits, Walk of Life. Krijg je er ook al bij na het nieuws zometeen.
3: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
4: Want knock, knock.
3: Who's there?
5: Justin.
3: Justin who?
5: Justin, time to start investing.
3: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
5: Justin, time to add up.
3: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
2: Ziet je dat, Mila? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
6: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
2: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
6: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
2: Nee.
6: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
2: Ja, ja, zoiets.
6: Je weet het niet, hè, mama.
7: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door Mbeeld.
8: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Een autoruit herstellen of vervangen, dat is echt precisiewerk. Bij Carglass doen we dat 100.000 keren per jaar, elke dag opnieuw. Vertrouw daarom op de expertise en ervaring van Carglass, jouw autoruitspecialist.
11: Maak je afspraak op carglass.be.
12: Vlaanderen, de toekomst is hier.
13: Update beschikbaar.
12: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die er straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
13: Update voltooid.
12: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
14: Oh, ik snap er niks van.
15: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar!
16: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar, je beste verzekering.
17: De volgende patiënt, alstublieft.
18: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
19: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
20: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
19: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
20: Oké.
17: Ja, maar we willen slim kiezen.
20: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
17: Ah, ja?
19: Waarom?
20: Ah, maar kreeg ruimte op.
17: Opruiming?
20: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
21: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronse. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
2: Nostalgie. 3 voor 2 al, goedemiddag. Nieuws met Vrouwtje Kaljoen. Er is onrust over de nieuwe plannen van welzijnsminister Genee, vrouwtje.
22: Ja, in Brussel hebben verschillende organisaties voor mensen met een beperking actie gevoerd tegen de hervormingsplannen van welzijnsminister Genee. Er staan nu nog zo'n 17.000 mensen op een wachtlijst voor een persoonsvolgend budget. Dat geld kunnen ze dan uitgeven aan ondersteuning. Maar enkel de mensen met de zwaarste zorgen zullen daar nog recht op hebben. Minister Genee begrijpt de ongerustheid, maar ze wil naar eigen zeggen juist meer mensen kunnen helpen. Met het zalig zomerweer belooft het extra druk te worden aan onze kust tijdens het verlengde Pinksterweekend. Als je zelf een weekendje plant en de file wil vermijden, kan je ook de trein nemen. De NMBS legt dit Pinksterweekend 24 extra treinen in per dag van en naar Oostende en Blankenbergen. NMBS raadt je wel aan om vooraf de routeplanner te checken. Die toont de volledige dienstregeling en de verwachte drukte aan boord van elke trein. De Britse politie onderzoekt of voormalig prins Andrew betrokken is bij meerdere zedenfeiten. Dat schrijven Britse media. Speurders zoeken onder meer naar een vrouw die beweert dat ze naar zijn huis werd gebracht voor seksuele doeleinden. Ook andere mogelijke slachtoffers worden opgeroepen om te getuigen. Eerder dit jaar werd Andrew al eens opgepakt voor misbruik van zijn functie. En hij kwam ook al in opspraak voor zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein. En een einde van een tijdperk voor de Engelse topclub Manchester City. Zijn trainer Pep Guardiola stopt na 10 jaar. Er waren al een tijdje geruchten, maar de club heeft het nu officieel bevestigd. Guardiola leidde Manchester City naar heel wat successen. Hij won 6 keer de Premier League en 1 keer de Champions League. Guardiola blijft wel actief in het voetbal als adviseur voor clubs. Hij is 55.
1: Nostalgie weer.
22: Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking, tot lokaal zelfs 30 graden. Volgende week blijft het nog heel zonnig en warm tot zeker woensdag, met temperaturen rond 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are nostalgie. Hits at work.
0: Marcia Boirodi.

0: are Nostalgie.
1: We are music.
2: Escucha el ritmo.

man, die klinkt toch gewoon als een zwoele zomeravond, zeker. Met de smaak van patatas bravas op je tong en Tinto de Verano in je glas. The Rhythm Divine van Enrique Iglesias in jouw extra zonnige mezing vrijdag hier bij Nostalgie. En dan kan Rafaela Cara toch ook niet ontbreken, zeker. En Evergreen op de dansvloer.

0: Nelly's Nostalgie met Maroon 5. This Love. Elke dag leren we hier in Hits at Work iemand nieuw kennen in onze club van werkers. En zo mag ik jou straks meenemen naar veruit de warmste plek in ons land. Het zijn er veel vandaag met dit weer, ik weet het. Maar de warmte die je voelt bij Ivan en zijn echtgenoten, dat is er een van het mooiste soort, echt waar. We breken af over 10 minuten.
1: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
2: stap met meer korting op de trein.
3: 40%, het zal wel zijn.
4: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
3: In Wallonië eens proberen.
4: Of naar een pretpark gaan misschien.
3: Oh, amai, dat is ook. Ik ga Wallonië precies al zien.
1: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
5: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
6: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
5: U heeft toch geen binge-probleem?
6: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
5: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
7: Code Yellow!
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
8: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
9: Lente op ons bord en zonneke op ons gezicht.
8: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen... met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma, 1 plus 1, gratis.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Ik kan niet werken vandaag.
13: Maar, hoezo?
12: Sorry, maar het is WK.
14: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor €549. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
7: Go Yellow!
5: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
8: Dus ook voor klanten.
5: Yep. Go for info naar telenet.be. Zalig.
8: Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons Veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons Veranda's, dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
15: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU, ontdek en plan de mooiste routes.

0: Alleen nog geen 2:30 en we zitten al aan de Red Red Wine. Met de groeten van UB40. Het is de grootste hits hier bij Nostalgie. Ik heb Wim Soetaar ook al mee. Gigantische meezinger, allemaal. Komt er sowieso aan. Maar eerst neem ik jou mee naar een koppel harde werkers in Kontich. Een warme bakkerij waar hart en ziel in zit. Het levenswerk van Ivan en zijn echtgenoten. Bij hen proef je echt wel de liefde voor hun vak. Tot in je brooddoos of je familieontbijt op zondag. Ik heb het over bakkerij Sint Rita bij Ivan. Dus goedemiddag, Ivan.
1: Goedemiddag, Marcia.
0: Bakker zijn, dat is een mooi, maar ook een zwaar beroep. Hè. Ivan, hoe zien jouw dagen eruit qua werkuren?
1: Gevuld. Mijn werkuren die zijn ongeveer van 11:30 s'avonds tot 10:50 morgens. Dan ga ik even op zeteltje liggen en een beetje rusten. En dan tussen 4 en 5 doe ik een beetje voorbereidend werk om s'avonds er terug in te vliegen. Dan ga ik om 6:00 even terugslapen. Dus eigenlijk 2 blokken van ongeveer een 3-4 uurtjes slapen eigenlijk. Hè.
0: Ja, dat is ongelooflijk pittig. Stel, als je dan ergens een beetje vakantie hebt, Ivan, is dat een ritme dat in je lijf blijft zitten? Ben je dan ook s'nachts regelmatig wakker of hoe zit dat dan met je slaap?
1: Die eerste week is een beetje afkicken. Dan zijn we heel een dag moe, zonder iets te doen eigenlijk. Mm. En de tweede week is het eigenlijk vakantieritme. En dan is het eigenlijk verstand op nul proberen. En dan totdat de vakantie voorbij is eigenlijk.
0: Ja, een zwaar ritme, maar je steekt er wel echt al je liefde en je passie in. Hè. Ivan, onder andere ook in de Kontichse spekvoer bij jullie in de winkel. Ik ben benieuwd, wat is dat juist en hoe smaakt het?
1: Het smaakt heel goed, dat kan ik u verzekeren. Het is eigenlijk een streekproduct. Dat is eigenlijk in de jaren 1920 uitgevonden door een Kontichse bakker. Dat is eigenlijk een gezonde speculaas op smaak gebracht met amaretto. De vulling bestaat uit kokos. En daar wordt het eigenlijk grote plakken van gemaakt. En de moderne versie is een rond plakje. En dat is eigenlijk een heel lekker product voor bij de koffie of bij het tussendoortje. Het is een smaakbommetje. Ook een caloriebommetje, moet ik erbij zeggen. Maar dat weegt niet op tegenover de smaken.
0: Nee, absoluut niet. Och, het water loopt mij al in de mond. Ik weet wat proeven als ik eens bij jullie in de buurt ben. Dat is al zeker. Maar daarnaast ook een van de overschotten die jullie naast al jullie producten hebben in de bakkerij. Daar doen jullie ook nog iets speciaals mee, heb ik begrepen.
1: Ja, de overschotten van brood. Wij maken elke dag vers brood. S'nachts wordt al het brood gebakken. Mm-hmm. En als er s'avonds een brood of 2-3 over is, of soms meer, het is altijd een beetje hokken, wordt dat gesneden en wordt dat eigenlijk in een diepvries gestoken. En 1 keer per week wordt dat opgehaald door de sociale kruidenier, die dat eigenlijk hier in Kontich bedeelt eigenlijk bij de kaasarmen. Ik heb ook een zus die in het klooster zit, in Hoboken. Mm-hmm. En daar gaat eigenlijk de zondagse overschot gaat daar naartoe. En die verdeelt het eigenlijk onder de vierde wereld. Dus de armen die eigenlijk niet te zien worden.
0: Wauw, zo geven jullie inderdaad die kansarmen of mensen die het financieel moeilijk hebben ook een beetje wat supermooi is. Waar haal jij zelf de grootste fierheid uit je werk, Ivan?
1: Het is een passie. Het is, ik geef toe, het is een zwaar beroep. Maar je haalt er veel liefde uit. Ook de reactie van de klanten. Ze komen steeds terug naar de producten die wij hebben. De feedback van klanten. Maar ik moet er toch ook bij zeggen. En dat zeg ik ook met trots eigenlijk. Je moet het met twee doen. Ik ben heel trots op mijn echtgenote. Die mij altijd gesteund heeft. En je kunt dit daar helemaal waar maken als je met twee bent. Dat is mijn visie erover.
0: Prachtig. Ik hoor een warm bakkerskoppel met een heel warm hart. Waar je altijd terecht kunt voor een kraakverse pistolet of voor een lekkere Kontichse spekvoer. Dus loop gerust eens binnen bij Bakkerij Sint Rita in Kontich.
1: Altijd welkom.
0: Voilà, heel fijn. Ik wens jou nog een mooie vrijdag toe en de groetjes ook aan je vrouw.
1: Dat gaan we zeker doen. Nog veel succes.
2: Waarom lokaal winkelieren?
3: Omdat ik een goede band heb met mijn fietsenmaker.
2: Ah, daarom.
3: Waarom winkelier jij? Koop lokaal tijdens de winkelhierweek en maak kans op mooie prijzen. Alle info op unizo.be/winkelhieractie.
4: Nostalgie.

0: school ook vaak gebruik van gemaakt, hoor. De Billy Joel-methode. Dat te kennen leerstof op muziek zetten, van buiten leren en hopen op het beste op die testen. We didn't start the fire. Een geschiedenisles, een geschiedenistrein zelfs, van 4 minuten in totaal. Zometeen terug iets luchtiger. Lekker zonnig ook, met Samba di Janeiro, Bellini komt eraan.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
0: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
0: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Het is Bol Tiendaagse, met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
4: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
5: Oh nee. Hackers gehad, je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
4: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
7: Goesting in mijn wereldreis.
8: Elke maand.
7: Lekker chillen in paradijs.
8: Elke maand.
9: Win for life.
8: Win for life.
9: Win tot €5000 elke maand.
8: Elke maand.
9: Je leven lang.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
11: It's at work.
12: Marcia Boirodi.

Cédric Matthijssen laat weten in de Nostalgie-app dat zijn eerste zweetsnor van het jaar een feit is. Ontstaan achter zijn grasmaaier bij 27 graden in volle zon. Dat zijn ideale parameters. Inderdaad, Cédric, om jezelf eens goed in het zweet te zetten. Ja. Dat wordt een dorstige pauze, denk ik, straks. Goed hydrateren op de tonen van Ello Black. I need a dollar.

I need a dollar. Je voelt het dan alles. Hè. Er zit extra veel zon en levensvreugde en goesting in de muziek vandaag hier bij Nostalgie. En ook in de komende dagen trouwens, in ons heetste hitweekend. Mijn collega's Toon en Sieg gaan jou daar vlotjes naartoe helpen in het Meezingcafé. Met sowieso ook weer een nieuwe kans om het leukste partyspel van het moment te winnen. Sfeer voor op uw terras. Na Pointer Sisters, There's

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Get down, get down. En Move It All Around gaan we keihard doen op deze zomerse vrijdag met de Backstreet Boys. Die komen eraan zo meteen.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
4: Oh, zoveel video!
3: Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Ah. Proximus. Think possible.
5: Mannekes.
6: Bombi.
5: Ik heb gedroomd.
6: Over?
5: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
5: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles.
6: Serieus? Oh, jij wist dat niet.
5: Bombi, we hebben nu drukke door. Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel.
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: promo koken.
12: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
10: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
12: Tartaratata.
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Ik kan niet werken vandaag.
14: Maar hoezo?
13: Sorry, maar
15: het
13: is WK.
15: Scoor nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit. Zodat je
17: joehoe,
16: met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
18: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
19: Oei, wacht hè.
2: Rustig, Sian.
19: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
2: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
18: Prima, prettige avond.
19: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
2: Ja, ja, zeker dat.
16: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
9: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
9: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
9: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
9: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
9: Allee, jongen, wat is dat?
12: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.
5: Lenen bij Lenen.
13: Zeg Suvi, nou zijn ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
2: Allee Harry.
13: Wat?
2: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
13: Maar Suvi toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
5: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
13: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
14: Ah. Onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
12: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
1: Goedemiddag, het is 3 voor 3, het nieuws met Fraukje Kaljon. Fraukje, elektrische apparaten gaan snel kapot.
16: Ja, 7 op de 10 apparaten die je koopt gaat binnen de 3 jaar kapot. Dat zegt consumentenorganisatie Testaankoop. Die kreeg de voorbije jaren bijna 15.000 meldingen van een apparaat dat sneller stuk ging dan verwacht. Vooral smartphones doen het slecht. Meer dan 80% van de meldingen ging de smartphone stuk binnen de 3 jaar. Testaankoop wil daarom de garantieperiode optrekken van 2 naar 3 jaar. Voor grotere toestellen zoals wasmachines zelfs tot 6 jaar. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil de wet rond solden aanpassen. Nu de Raad van State enkele boetes heeft vernietigd aan 3 kledingketens. Die hadden een boete gekregen omdat ze de term solden gebruikten buiten de officiële koopjesperiode. Dat mag niet volgens onze wet, maar de Raad van State oordeelde dat de wet in strijd is met het Europese recht. Het heeft dus nog weinig zin om boetes uit te delen aan handelaars, zegt Beenders. Maar hij wil wel klanten en kleine handelaars beschermen tegen valse kortingen het hele jaar door. En Vlaanderen erkent 10 nieuwe locaties waar je kan zwemmen in open water. Dat meldt minister van Omgeving Jo Broens. Onder meer in de Oude Veurnevaart in Nieuwpoort, het Bonaparte-dok in Antwerpen en Vossemeren in Lommel kan je binnenkort een frisse duik nemen. De Vlaamse Milieumaatschappij volgt de waterkwaliteit regelmatig op. Als de kwaliteit tijdelijk onvoldoende is, wordt de zwemzone gesloten. Alle openbare zwemzones in Vlaanderen vind je op kwaliteitszwemwater.be.
1: Dat is misschien een goede tip om eens te checken met het mooie weer van dit weekend. Even een lekkere duik gaan doen in open water. Het is toch mooi meegenomen. Ik zie Sigal kijken. Ga je een zonnetje doen?
11: Dit weekend? Nee, ik denk het niet. Nee. Maar een douche pakken onder de tuinslang.
1: Ook al goed. Ja, voilà.
0: Nostalgie weer.
16: Ja, het is dus erg zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee wel ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat bewolking tot lokaal zelfs 30 graden. Volgende week blijft het nog heel zonnig en warm tot zeker woensdag met temperaturen rond 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Amazing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Nostalgie Amazing Café.
17: Ton en Sie.
1: Onder een stralende blauwe hemel en de zon op je koppie richting een prachtig zomers verlengd weekend kan een vrijdag nog mooier worden. Zeker wel met de Backstreet Boys. Goedemiddag.

0: Die hebben toch een paar schijfjes gemaakt, hè? Oh, de sfeer zit meteen goed met ABBA. Lay all your love on me.
1: Nostalgie Amazing Café.
0: 9:03, een heel erg goedemiddag op vrijdag 22 mei. En wat voor een vrijdag. Je voelt het aan alles en iedereen rondom je. Iedereen is dolgelukkig, want de zon schijnt en geen klein beetje. Het is eindelijk zomer. Hier hebben we met z'n allen zo lang naar uitgekeken. En voeg daar dan nog eens het zonnetje van ons Amazing Café aan toe. En die vrijdag kan echt niet meer stuk. En dan heb ik het natuurlijk over Sieg de Donker. Goedemiddag, Sieg.
2: Goedemiddag, dat vind ik leuk. Ik ben wel graag het zonnetje in huis.
0: Echt wel een beetje het zonnetje van de vloer, mogen we hier wel zeggen.
2: Dat is lief.
0: Ben jij ook zo blij met het mooie weer?
2: Enorm blij. Allee, ik ben zelf misschien het zonnetje in huis, maar ik heb ook echt wel graag het zonnetje op mijn huis. Elke keer als het zonnetje schijnt, dan word ik echt ongelooflijk gelukkig. En Maureen en ik, wij dromen er zelfs soms van om in het buitenland te gaan wonen waar het warmer is, omdat je dan gewoon altijd met goed weer naar buiten kunt.
0: Dat is waar. Ik ben ook echt zo blij vandaag. Iedereen rondom je is ook zoveel vrolijker. Je mag weer je mooiste zomerse outfit aantrekken. Je kan terrasjes gaan doen. En het werd hoog tijd. Het is ook wel heel typisch Belgisch. Een paar dagen geleden was het nog stormachtig met hagel en wind. En dan is het plots zon en zomer. Er zit ook niks tussen ooit hier in België. Maar bon, mij hoor je daarover zeker niet klagen.
2: Mij hoort je daar zeker ook niet over klagen. En al zeker niet omdat we de zomer hier bij Nostalgie ook serieus gaan vieren in het verlengd weekend. Want morgen en zondag hoor je hier het heetste hitweekend met extra veel zomerse platen. En volgende week dinsdag de 100 heetste hits de hele dag lang. Dus het gaat zweet worden, zowel buiten in de zon, maar ook hier op de radio.
0: Ja, maar ook vandaag hoor je al extra veel zomerse schijven, want het is Amazing Vrijdag, zoals elke week. Maar vandaag klinkt die toch wel een tikkeltje heter dan anders. En dat allemaal om jou door die laatste loodjes op het werk te loodsen, vooraleer je aan dat zalig, lang, zonnig weekend mag beginnen. We are music. En zei ik al dat het heet zal worden in de muziek? Ah, wel, dan zeg ik het nu nog eens. Het wordt heet met nu Michel Teló in het Portugees begot. Ai, es hecho apego. Goedemiddag.
3: Nostalgie.
4: Zimba.
3: Nossa.

0: Een heerlijke rockplaat van The Romantics, What I Like About You.
1: We krijgen hier een berichtje binnen van Stijn. Die zegt dat hij een uurtje vroeger gaat stoppen met werken, zodat hij pintjes kan gaan drinken met zijn maties op terras. Awel Stijn, geniet ervan en school aan al uw vrienden op terras.
0: Ja, het zal daar druk zijn vandaag op die terrassen.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: Straks leggen we jou een van de meest gestelde dilemma's voor. Zo'n vraag die ieder jaar terugkomt als de zon wat begint te schijnen en het wat warmer wordt. Ja, zo'n vraag, je gaat meteen snappen waarover het gaat. Dus voor zo meteen onze prangende vrijdagvraag. Eerst stappen we onze favoriete bus op. Het is die van de Venga Boys met bestemming. Party.
2: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
3: Voilà, een salade van vlees.
4: Oei, amai.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
5: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
6: Niemand heeft meer sterretjes hersteld en autoruit vervangen dan Carglass. Geen toeval dus dat wij een echte levenslange garantie geven. Barst de herstelde inslag toch verder, dan krijg je gratis een nieuwe voorruit. Ja, je hoort het goed. Helemaal gratis.
7: Maak nu een afspraak op carglass.be.
8: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt.
9: Relax.
8: Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
9: Relax.
10: Het is Toyota.
8: Info en voorwaarden op toyota.be.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
12: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
11: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
13: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Amai, wat een keuze. Zeg Donald, een Dovi keuken, is dat wel voor iedereen?
16: Natuurlijk, we leveren topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders. Kom zeker eens langs, want Dovi bestaat 46 jaar. Je krijgt 46% korting op de plaatsing en 20% op de kasten.
17: Open op Pinkstermaandag.
18: Dovi keuken.
16: Wij maken uw keuken in België.
19: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
20: De volgende patiënt alstublieft.
21: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
22: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
23: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
22: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
23: Okay.
20: Ja, maar we willen slim kiezen.
23: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
20: Ah ja?
22: Waarom?
23: Ah, maar kreeg ruimte op.
20: Opruiming?
23: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
24: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
25: Ment bestaat 15 jaar.
26: Happy birthday!
25: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen.
27: More than a feeling.
25: Bij alle goede providers.
27: Ment 55.
25: Nu ook bij Proximus.

0: Nick Kamen en Each Time You Break My Heart. 3:58 op deze vrijdagnamiddag. Ja, als de thermometer...
1: Amazing Café.
0: Als de thermometer plots 25 graden of meer aantikt, dan stelt zich voor heel wat mannen iedere zomer dezelfde vraag als je 's ochtends voor je kleerkast staat. Een beladen vraag met zeer uitgesproken voor- en tegenstanders. Namelijk, een korte broek dragen op het werk. Ja of nee? Wat vind jij, beste Sieg?
2: Ja, ik vind dat een hele moeilijke. Maar kijk, persoonlijk voor mij... Op het werk, nee. Maar ik kan begrijpen dat als je de hele dag buiten moet werken, dat je haren moet afdoen of zo, dat je een korte broek aan doet. Dat snap ik. Maar ik vind een korte broek gewoon echt niet zo heel mooi.
0: Allee, zeg.
2: Nee, ik vind dat niet mooi.
0: Ik vind echt, als daar een toffe zomerse outfit, een beetje sportief zo bij hoort, dan kan dat nog wel iets hebben, ja, een korte broek, vind ik. Maar dat is anders dan natuurlijk gecombineerd met UM'tje dat je aandoet om te gaan werken en daar dan een korte broek onder, dan oogt het misschien al wat vreemd.
2: Er zijn twee redenen dat ik een korte broek aan doe. Dat is als ik ga sporten of ga zwemmen. Maar voor de rest stel ik het zo lang mogelijk uit. Of het moet zo heet zijn, echt 35 graden, dat je niet anders kunt dan een korte broek aandoen, omdat je anders je been gewoon te pletteren zweet.
0: Ja. Ik heb er eigenlijk echt weinig problemen mee. Ik weet dat er veel werkplekken zijn die het gewoon niet toelaten, omdat het allemaal een beetje chiquer moet zijn of zo. Dat heeft misschien ook wel met de sector te maken. Ik denk, hier bij ons op de radiovloer, ik zou het eigenlijk moeten dubbelchecken bij de baas, maar ik denk niet dat er een probleem zou van gemaakt worden.
2: Ik denk het ook niet. Maar kijk, wij hebben allebei vandaag geen korte broek aangetrokken. Ook omdat wij wisten waarschijnlijk wel dat we allebei de hele dag gingen binnenzitten.
0: Ja, juist.
2: Maar mochten wij buiten hebben gezeten...
0: Ja, dan had ik wel echt voor een korte broek gegaan vandaag.
2: Ja, direct.
0: Sowieso.
2: Ik weet het niet.
0: Het is bijna 30 graden.
2: Nee, het is nog 26. Dat is nog echt een veilige zone voor een lange broek.
0: We gaan het eens in de groep gooien. Ik denk dat dit een onderwerp is met veel meningen over. Dus wat vind jij daarvan? Het is onze prangende vrijdagvraag van deze week. Een korte broek dragen op het werk. Kan dat? Doe jij dat? Of vind je dat echt absoluut not done? Stuur het eens door via de Nostalgie-app. Ja, we richten ons vandaag toch wat meer naar de mannen.
2: Ja,
0: maar toch, als er vrouwen een mening over hebben, ook al

0: Wat een beladen onderwerp hier in onze nostalgie-app.
1: Ongezien.
0: We hebben het over korte broeken dragen op het werk. Voor mannen dan toch. Is dat not done? Of zeg je van, ja, geen enkel probleem mee. Er zijn zoveel berichten nu al aan het binnenkomen.
1: Ja, het blijft toch echt wel een dingetje. Jury Hermans die stuurt korte broek op kantoor. Not done. Het geeft een vals vakantiegevoel en is onprofessioneel.
0: Oh, zo hard, Jury.
1: Ja, dan zie je zo iemand zitten met een korte broek en
0: ja, dan denk je,
1: oh, die gaat op vakantie.
0: Nee, dat kan ik niet aan, want ik ben hier hard aan het werken.
1: En Fabienne Daper die stuurt, ja hoor, mannen, doe maar een korte broek aan. Dat kan toch lekker sexy zijn.
0: Oh, oh, kijk eens aan, Fabienne. Ja, is, maar is dat de bedoeling, dat je natuurlijk op je werk naar de collega's bent. Kijkt en denkt van, die collega daar in zijn korte broek.
1: De hele tijd afgeleid.
0: Het kan, hè. Ja, tuurlijk. Blijf nog even reageren. Wat vind jij een korte broek dragen op het werk? Kan dat voor jou of echt totaal niet? Stuur door via de Nostalgie-app. We zijn heel benieuwd naar jouw mening. Zometeen Snap and Rhythm is a Dancer komt eraan naar Boston.
2: Het weekend van Nostalgie.
3: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
3: Het Nostalgie Hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits.
4: En geen getetter.
3: Ook dit weekend bij Nostalgie.
5: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
7: bij Brico, Brico City
6: en Brico Planet
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Liantis.
9: Zeg, kan ik nu ook zo...
10: Flexijobbers aannemen?
9: Ja.
10: Natuurlijk.
11: Je Liantis contactpersoon maakt alles rond je zaak verstaanbaar. Zo blijf jij gerust ondernemen.
12: Met Kruidvat ben je helemaal klaar voor zonnige dagen. Met voordeel dat je echt moet hebben. Nu, het hele Australian Gold Gamma. 1 plus 1, gratis.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
14: Kom, laat je inspireren.
15: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
14: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
15: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
16: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
17: We are music.
3: Nostalgie, Mezing Café.
18: Toon en Sieg.

0: jou, you can feel it. Het is vrijdag, de zon schijnt. Ah, heerlijk met deze op de radio. Snap and Rhythm is a Dancer.
1: Amazing Café.
0: Het maakt hier zoveel los in onze nostalgie-app. De vraag, is het gepast of totaal niet om een korte broek te dragen als man op het werk? Echt zoveel beetjes op binnengekomen.
2: Ja, en er is toch iemand die heel voorzichtig gaat moeten zijn, want Tom Michiels stuurt, Sieg is een watje.
0: Oei.
2: Eerst en wel Tom. Ik ben geen watje. Die denkt waarschijnlijk dat hij zo'n lelijke benen heeft dat hij die niet durft te tonen. Ik durf die zeker wel te tonen, Tom. Wat is er mis aan een short en een polo? Vrouwen lopen toch ook in kleedjes rond en topjes? Dat is toch geen probleem? Daar heeft hij wel een punt. Maar het draait hem niet over dat ik mijn benen niet wil laten zien. Ik vind korte broeken gewoon niet zo mooi. Maar goed.
0: Sabine punt gemaakt.
2: Ja, Sabine Punt die stuurt. Wat mij betreft kan een korte broek altijd. Al dat gedoe en snobisme. Ik snap haar wel. En Caroline Dame, die laat ons nog weten. Onze grootmoeder zei vroeger. Als het weer niet verlegen is, moet je zelf ook niet verlegen zijn. Tonen.
0: Mooi, mooi gezegd.
2: Dank je. Ja. En Lilia van Varenberg die stuurt dan nog... Op kantoor zeker niet. Stel u voor, zo'n directeur met een korte broek. Dat past toch niet?
0: Maar, oh ja, maar waarom ook niet?
2: Die zit toch achter een bureau, je ziet die korte broek toch niet?
0: Ook waar. Ja, dank je wel Lilia voor die mening. Maar er zijn zoveel meningen en ook wel mooie verhalen. Heel leuk verhaal binnengekomen. Onder meer van Evi Kets van Sint-Niklaas. Goedemiddag Evi.
3: Goedemiddag.
0: Hey, vertel eens, je hebt een bijzonder verhaal te vertellen over korte broeken van bij jou op het werk.
3: Ja, het is van bij mijn vorige werkgever eigenlijk, maar ik vond het wel een grappige anekdote. Daar stond het zeer letterlijk in ons arbeidscontract dat het niet mocht voor de mannen. En wij hadden één wel bepaalde collega, ik geef al even mee, die mens had geen publiekelijke job, dus die was enkel zichtbaar voor de collega's op kantoor. En die heeft er een zeer creatieve oplossing op gevonden, dus die is in de zomer lekker komen werken in een korte broek, maar met een geleende rok van een collega over.
0: Oh my god, want dat mocht wel.
3: Dat mocht wel. Het was enkel voor de mannen dat het niet toegelaten was. Dus ik moet wel zeggen, het gezicht van onze CEO, de eerste keer dat hij hem kruiste in de gang, was goud waard. Maar die mens heeft moeten toegeven, oké, geen probleem, want jij doet wat er in het arbeidsreglement staat.
0: Oh, kijk, dat is slim gevonden.
2: En hoe lang heeft hij dat dan volgehouden, zo'n rok?
3: Elke dag dat het plus 20 graden was.
0: Geweldig. Dat vind ik zo goed gevonden. Ja, kijk, ze kunnen hem niks maken. En ook kijk, in deze tijden, een rok bij een man moet ook gewoon keihard kunnen. Hè. Voilà. Evi, dankjewel om dat verhaal met ons te delen. Geniet van die vrijdag. Heb je fijne weekendplannen in het vooruitzicht?
3: Wij gaan morgen een dagje richting de Nederlandse kust. Oh. Dus wij gaan ten volle van het goede weer genieten.
0: Je hebt zo'n groot gelijk. Geniet ervan met volle teugen. Heel fijn weekend, Evi. Merci. Tot de volgende.
3: Bye-bye.

0: Raspberry Beret van de one and only legend Prince. Daarmee is 9 minuten voor 4 op vrijdagnamiddag 22 mei. Haal die Theems slippers uit de kast, smeer je gezicht in met zonnecrème, want de zomer is nu echt wel begonnen. Dus ik stel voor dat we ook niet te lang gaan wachten om dat weekend officieel te openen. Ja, zodat we straks toch allemaal zo snel mogelijk van dat heerlijk warm en verlengd weekend kunnen genieten. Hè?
1: Ah, wel, Toon, van al uw ideeën vind ik dit misschien wel het beste idee.
0: Oh, bedankt.
1: Nu, ik wil dat weekend wel officieel openen, maar dan heb ik de hulp nodig van een luisteraar die ons kan voorzien met een fantastische meezinger. Een plaat die ons direct in de weekendsfeer brengt. En dat mag een plaat zijn met een leuke zomerse beat, aangezien het dan toch zo warm gaat worden dit weekend.
0: Ja, stuur jouw favoriete zomerse meezinger door in de Nostalgie-app. En dan openen we straks misschien wel met jouw nummer officieel dat weekend. Laat maar komen, zomerse meezingers via de Nostalgie-app.

0: straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Nog zoveel meer zomerse meezingers. Deze gaat even knallen hoor. Belinda Carlisle komt eraan. Heaven is a place on earth.
2: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
5: Code yellow!
6: Mannekes!
7: Bombi!
6: Ik heb gedroomd.
7: Over?
6: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
8: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
6: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
8: En zondag en maandag...
6: 20% korting op alles.
7: Serieus?
8: Oh, jij wist dat niet.
6: Bombi, we hebben nu drukken door. Oei, gaan we niet dan?
5: Jawel!
9: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Wij dragen E5.
11: Van kop tot teen. Vind alles wat je nodig hebt bij E5. De one-stop-shop voor mannen. Nu 2 plus 1 op de volledige herencollectie. Ook op e5.be.
10: E5. Jouw verhaal in stijl.
12: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig kota los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
5: Go yellow!
3: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
13: Echt, een heel jaar.
3: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
14: Update jezelf.
15: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 2 minuten voor 4. Het nieuws krijg je van Frauke Kaljon. Frauke, de ontsnapte geïnterneerde uit Antwerpen, die is weer terecht.
16: Ja, de geïnterneerde man van 44 die gisteren wegvluchtte, is opgepakt in Hasselt. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De man was opgenomen in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever voor verschillende geweldsmisdrijven. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht. De man is gevaarlijk omdat hij bij zijn eerdere internering in Gent een verpleegkundige probeerde dood te slaan. Hoe de politie de man op het spoor kwam, is niet duidelijk. Ons land moet een schadevergoeding betalen aan slachtoffers van de kolonisatie in Congo. Dat heeft het Hof van Cassatie beslist. 5 vrouwen die in de jaren 40 in Congo zijn geboren, met een Belgische vader en een Congolese moeder, stapten naar de rechtbank. Omdat ze als kind uit hun gezin werden weggehaald en naar een weeshuis werden gebracht. Het Hof van Beroep oordeelde eerder al dat de staat hen niet had mogen weghalen zonder toestemming van de moeders. Het is de eerste keer dat een Europese staat schadevergoedingen moet betalen aan slachtoffers van de kolonisatie. In Nederland is nog een persoon besmet met het Hantavirus. Dat heeft de topman van Wereldgezondheidsorganisatie gezegd. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak. Die persoon zit al sinds de repatriëring naar Nederland in quarantaine. Sinds de uitbraak begin mei zijn 12 besmettingen nu vastgesteld. 3 mensen zijn overleden. En voetbalclub RWDM Brussels heeft ook in beroep zijn licentie voor het profvoetbal niet gehaald. Het degradeert dus alsnog naar de eerste amateurklasse. Dat bevestigt de Molenbeekse club zelf. De club blijft wel nog bestaan, maar zoekt nog altijd een overnemer.
0: Nostalgie weer.
16: Het is zonnig en warm met maxima tot 27 graden. Aan zee ietsje frisser bij 22 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon met af en toe wat wolking. Tot lokaal zelfs 30 graden. Volgende week blijft het nog heel zonnig en warm tot zeker woensdag. Met temperaturen rond 28 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. En op vrijdag zing je ze allemaal mee. Het is Meezing Vrijdag. We are music. We are Nostalgie. Nostalgie Meezing Café.
10: Ton en Sieg.
1: Alweer een verlengd weekend dat voor de deur staat. We gaan het zo meteen feestelijk en ceremonieel openen na Belinda Carlisle. Heaven is a place on earth. Goedemiddag.

0: een klein dansje placeren in de zon met Bob Marley en Funkstar Deluxe. Sun is shining. En jawel, ze is shining hoor jongens. Zwetige blazen vandaag en het komende weekend. Ah, het wordt zo mooi. Hoog tijd dus om dat weekend te openen. Hè.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Want het is 4:08 op die vrijdag. Klap die laptop dicht, zet de zonnebril op je neus en stop vooral met werken nu, want we gaan het weekend officieel openen zodat jij kan gaan genieten van de zon.
2: Ja, en wie ook extra hard van het verlengd weekend wil genieten is Geert van Raamdonk uit Melcelen, want die gaat vandaag het weekend samen met ons officieel openen. Goedemiddag Geert.
3: Goedemiddag Toon en
2: Sig. Dag Geert. Zeg, ben jij ook al van het zonnetje aan het genieten?
3: Ja, eigenlijk al gans een dag.
0: Oh, en, fantastisch.
3: Ja, ik heb mijn laptop niet opengedaan vandaag, maar ik zit wel buiten in het zonnetje momenteel. Met een zalig cool duveltje.
2: Oh, heerlijk is dat.
0: Ik ben jaloers.
2: Ja, ik ook. Ja. En heb je nog leuke weekendplannen? En ga je morgen of overmorgen nog iets leuk doen?
3: Eigenlijk niet. Gewoon genieten van het zonnetje. Misschien een barbecue ontsteken. Oh. Maar voornamelijk genieten van het... lange weekend.
2: Ik denk dat jij een van de 100.000 Belgen gaat zijn die een barbecue in
0: het zal wel zijn. De geur van barbecue gaat echt ons land overspoelen, denk ik. Dat, heerlijk is dat.
2: Dat denk ik ook. Welk nummertje had jij graag gehoord om het weekend officieel te openen?
3: Ik had zoiets van de Summer Jam, dat wel zou passen eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat je Summertime van Mungo Jerry bedoelt, hè, toch? Dat had je doorgestuurd.
3: Ja, inderdaad. Ja. Ik had Summertime van Mungo Jerry, klopt.
0: Ja, inderdaad. Ik vind dat een topkeuze. Dat is echt zo'n heerlijke groovy song. Dat gaan we keihard draaien. Maar daar moet je dus wel nog iets voor doen, Geert. Eerst gaan we het weekend officieel openen. Sie, die geeft zo meteen een prachtige speech. En aan het einde van die speech is het dan aan jou om gewoon zo luid mogelijk even weekend te roepen. Gaat dat lukken, Geert?
3: We gaan ons best doen.
0: Ja, je zit
3: ook. Ik zou zeggen aan alle luisteraars en aan alle werkende mensen: smit je laptop toe en enjoy het lange.
0: Oh, fantastisch. Maar, Geert, dat is al goed opgewarmd. Je mag het zo meteen nog eens doen, want Sie gaat even nog eerst een kleine speech geven. Wacht, hij gaat er nu aan beginnen. Voilà, daar gaan we.
1: Nostalgie Amazing Café.
4: Ahem, ahem, ahem. Als ceremoniemeester met mijn hoge paarse hoed bevoegd voor lolmakerij en sfeerbeheer, uitgetost met het ereteken van de Orde van de Knaldrang en met een doctoraat in het fuiven, verklaar ik, Sie de Donker, op deze vrijdag 22 mei het weekend officieel voor geopend. Dus Geert, ik hoop dat je er klaar voor bent, want dit is jouw moment. Het is...
3: Everybody enjoy the weekend!
2: Everybody join the weekend!
0: Het zal wel zijn. Join the weekend club. We gaan eraan beginnen. Verlengd weekend, Pinkster weekend. Maak daar vooral iets keimoois van, Geert. En speciaal voor jou nu in de summertime van Mungo Jerry. Dag Geert, tot de volgende.

0: Anastasia, Left Outside Alone. 18 over 4 ondertussen op vrijdagnamiddag. Zometeen krijg je een verse portie showbiz nieuws.
1: Ja.
0: En er is een rode draad deze keer.
1: Ja, de mensen zijn zot geworden. Dat is de rode draad.
0: Nu ben ik heel benieuwd. Dit kan alle kanten uitgaan. De mensen zijn zot geworden.
1: Voilà.
0: Oké. Wat dat wil zeggen, ontdek je straks. Eerst nog Isabelle A. Heel lekker beest begot. Komt eraan zometeen.
2: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
4: Manutan, Manutan.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
4: Manutan, Manutan.
3: Bestel op manutan.be.
5: Deze week kom je bij Spar voor...
6: Wow, gratis gerookte zalm bij aankoop van 2 pakjes witte asperges.
5: Oh ja, en ga je eigenlijk voor...
6: Lente op ons bord en zonneken op ons gezicht.
5: Spar Colruyt Groep, zo smaakt plezier. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
7: Hallo, ik ben Treitjeshuis in de Biezenstraat nummer 33. Haba ja, ik had last van vocht en op den duur begonnen dat dus aan mij te zien. Hè. Schimmels, loskomend behang en zo. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen en die hebben mij fantastisch behandeld. Sindsdien ben ik weer helemaal gezond en is er van vocht geen spoor meer te bekennen.
8: Muurprotect, een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotect.be.
9: Muurprotect.
10: Studeren, dat is blokken, stressen en doorzetten. En soms helpt één stem meer dan vele uren achter de boeken.
11: Steun je student met een persoonlijk audioberichtje in de Nostalgie-app.
12: Hoor je jouw bericht in Chance Muziekcafé?
11: Dan wint je student een snackbuis van Colruyt.
13: Examens? Ja, dan wordt er evenveel gesnakt als gestudeerd, hè. Dus wilt je toch altijd genoeg voorraad? Altijd geslaagde examens s'nachts in huis, samen met Colruyt.
14: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
14: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
14: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
14: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
14: Allee, jongen, wat is dat?
16: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Extra veel zomerse muziek vandaag. Op deze zomerse Amazing Vrijdag met Roberto Giacchetti en de Scooters. I Save the Day.
1: Nostalgie, showbiz nieuws.
0: Hoog tijd voor een verse portie showbiz nieuws met onze Sieg de Donker.
2: Ja, er is vreemd gebeurd. Maar de mensen zijn vooral gek geworden. De nieuwe film van Lucas Dont is donderdagavond in première gegaan op het filmfestival van Cannes. Het scheelde niet veel of Lucas had de deadline niet gehaald, wat jammer zou zijn voor zijn nieuwe film Coward. Want hij maakt kans op een felbegeerde gouden palm. Dat is de hoogste prijs die je kan winnen met een film op het festival van Cannes. Het is Lucas zijn derde film. Hij had al eerdere films Girl and Close. Daar heeft hij prijzen mee gewonnen, maar niet de gouden palm. Maar hopelijk heeft hij deze keer dus meer geluk. En ik denk dat de meeste mensen het hem wel gunnen, want na zijn vertoning van zijn film kreeg hij maar liefst 15 minuten een staande ovatie.
0: 15 minuten.
2: Kunt u dat inbeelden? 15
0: dat is echt
2: minuten?
0: Heel lang, hè?
2: Dat is heel lang. Dat is even lang als dat je op je pizza moet wachten in de oven. Hè? Dat is ja, 15 minuten.
0: En heel de tijd blijven klappen.
2: Heel de tijd klappen, klappen. Sorry, de mensen zijn gek. Ik hoop dat ik ooit in mijn leven iets kan verwezenlijken dat ik ook 15 minuten een applaus
0: maar,
2: krijg.
0: Maar anderzijds, het zegt wel iets over zijn film. Wel heel benieuwd naar. Het zal dan wel echt wel heel mooi zijn geweest.
2: Het is ook echt zot dat je drie films maakt en daarmee alle drie in de prijzen valt. Dat is al gek op zich.
0: Ook helemaal waar. Dus chapeau aan Lucas Dont.
2: Morgenavond komen we te weten wie de gouden palm uiteindelijk mee naar huis zal mogen nemen. Ik wil pingen.
0: Ja, daar is hij.
2: Kijk, Toon, ik geef graag geld uit aan de meest absurde dingen. Van gekke lampen tot onnozel speelgoed. Maar zelfs ik heb mijn eigen grenzen. Maar goed, voor de mensen die te veel geld hebben liggen. Op 28 mei wordt er een 15 jaar oud stuk taart van de bruidstaart van prins William en Kate Middleton geveild. 15 jaar oud is dat stuk. Dat is een taartje van 7 op 5 centimeter in een mooi doosje verpakt. Dat zit al 15 jaar te rotten in dat doosje. En ze gaan dat veilen en ze willen maar liefst 1700 euro daarmee ophalen.
0: My god.
2: Voor een stuk taart, ik ga het nog eens zeggen, dat niet te eten valt. Dat is toch marginaal.
0: Dat is redelijk bijzonder. Allee. Ja. En er gaan sowieso mensen zijn die dat daarvoor neerleggen. En wie weet gaat het wel de deur uit voor veel meer geld, denk ik dan ook.
2: Ja, ik zeg het, de mensen zijn gek geworden. Maar stel dat jij het zou kopen, dat taartje. Zou je ervan proeven?
0: Nee, in de verste verte niet. De meeste dingen, als de vervaldatum ook maar één dag voorbij is, dan ga ik het niet meer opeten. Er zijn echt zo pasta is of zo dingen die niet slecht worden. Maar als het zodra het dingen zijn in de koelkast, dan ga ik het niet snel doen, denk
2: ik. Één dag vind ik toch wel veel. Ik doe altijd de kijk-ruik-proeftest. Dus ik kijk of het er goed uitziet. Dan ruik ik eens. Ruikt het vreemd, dan smijt ik het weg. Maar ruikt het nog goed, dan proef ik eens. En als het nog lekker proeft, dan eet ik het
0: en
2: op.
0: En heb je daar nog nooit aan mispakt of
2: ik
0: zo?
2: Ik ga heel eerlijk zijn, vorige week heb ik daar mij aan mispakt. En toen ben ik heel ziek geworden. Dus het is niet 100%. Het is niet 100%, maar meestal werkt het.
0: Kijk, misschien moeten we het eens aan de luisteraar vragen. Gooi dat ook eens even in de groep. Smijt je na de houdbaarheidsdatum iets direct weg? Of doe je net zoals Sieg de kijk-ruik-proeftest? Laat het even weten in de Nostalgie-app.

0: Zo net in het showbiz nieuws. Er wordt een stuk bruidstaart van Prins William en Kate Middleton geveild binnenkort. Van 15 jaar oud, alsjeblieft. Daar gaan we niet van proeven. Maar doe jij dat wel nog af en toe eens eten dat een beetje over datum is, nog van eten? En ja, ik heb het gevoel dat de meeste mensen dat wel proberen eigenlijk.
1: Ja, ik denk dat veel mensen gewoon eten niet graag wegsmijten, wat ik ook begrijp.
0: Dat snap ik helemaal. Dat wou ik ook zeker niet promoten als ik zei van dat ik dat niet doe.
1: Nee. Maar Jan Braakman die stuurt een hoop eten. Die handel gisteren nog een yoghurt gegeten die al 2 maanden over datum was.
0: 2 maanden bij yoghurt vind ik wel straf. Ja, dat zou ik echt niet riskeren.
1: Jawel, jawel. Als je dat er aftrekt, je ziet direct of dat dan een goede is of niet, yoghurt.
0: Okay.
1: Als er schimmel op staat, slecht weg. Ja. Zo niet,
0: gewoon opeten.
1: Gewoon doen, oké. Okay. Ja. En dan Saskia zegt, kijk, ruik, proef. Want zoals mijn vriend altijd zegt, eten beslist niet om over 1 nacht slecht te worden.
0: Dat is ook wel weer waar.
1: Voilà. Ja. En dan Paul Mertens, die geeft nog een goede tip. Steek het gewoon in de vriezer. En als je daarna een paar dagen terug zin in hebt, dan kan je dat gewoon in de microgolf steken.
0: Dat is natuurlijk de beste tip. Dankjewel voor al die berichtjes. Straks nog veel meer zomerse tracks. London Beat komt er bijvoorbeeld aan met You Bring On The Sun. Dat lijkt me wel gepast voor deze vrijdagnamiddag. Eerst nog Whitesnake zometeen.
2: Zo sta je op.
3: Goedemorgen.
2: Met Veronique de Kok.
3: Balldansen, really? Ja,
4: dat is sporten, dat is gezond, hè?
3: Nee, pas op, dat is kracht in je armen, hè? Dat is je optrekken en zo, hè? Lacht nu niet zo, maar dat is echt waar.
4: Heb jij ooit al aan een paal gehangen?
3: Ik heb al veel aan een paal gehangen.
2: Vanaf 6 uur bij Nostalgie.
5: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Opgelet. Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
9: Een nieuwe look? City 2. Een hongertje? City 2. Of gewoon wat chillen in het centrum van Brussel? City 2. Meer dan 100 shops en een foodcourt wachten op jou. Het is ook easy bereikbaar. Metro, voetgangerszone, parkings of met de trein op maar 10 minuutjes. City 2. The place to be.
10: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuincentrum Klaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
11: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuincentrum Klaas.
10: Tuincentrum Klaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
12: We are music.
2: Nostalgie, Mezing Café.
13: Toon en Sieg.

0: de Dolly Dots. Love me just a little bit more. Daar word je zo goed gezind van. Daarmee is het ondertussen 12 voor 5.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: 26 graden op deze vrijdag 22 mei. Op sommige plaatsen zelfs nog ietsje meer. De pintjes die vloeien rijkelijk naar binnen hier op het terras van ons Amazing Café. Barman Sieg die is ook verantwoordelijk voor de playlist, maar hij heeft een probleem.
2: Een groot probleem, ja. Zoals elke vrijdag hebben wij om iets na 5 een gat in onze playlist. En dat gat moet gevuld worden met een fantastische meezinger. En naar aanloop van ja, het heetste hitweekend moeten we dat gat maar ineens vullen met een hete hitplaat. Heb jij de perfecte hitplaat in gedachten? Dan mag je die heerlijke plaat doorsturen naar ons via de Nostalgie-app.
0: Ik vind dat mooie woorden. Een hete hitplaat.
2: Een hete hitplaat.
0: Stuur die vooral door. Ja. Met welke hete hitplaat wil jij straks echt nog eens de stembanden keihard gebruiken en alles losgooien. Dan gaan we er dus na 5 uur een geweldig amazing momentje van maken. Stuur maar door welke dat mag zijn. Meezingen doen we dus zometeen na 5 uur. Maar nu gaan we toch ook al even de voetjes losgooien. En de armpjes ook wel. Die heb je nodig. En wel in dit lied. Ken jij hem nog, Sieg? Ja, en de bewegingen erbij vooral. Ja, kan je hem? Nee, dat is, je bent Acerie aan het doen, de ketchupsong.
2: Ja, is dat niet zoiets?
0: Allee,
2: de handen
0: op je hoofd, op je buik, op je achterwerk.
2: Even in de war.
0: De ketchupsong verwarren met de Macarena. Dat gaan we hier niet meer doen. Hey, laat je vooral even gaan. Lekker zwetend in de zon. Met Los Del Rio en de Macarena.

0: Straks in het Nostalgie Amazing Café.
1: Hadden we al gezegd dat we extra veel zomerse muziek draaien vandaag en ook het komende weekend, in het heetste hitweekend. Deze kan zo meteen ook al tellen hoor. Lorca en een Ritmo della Noche.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
4: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus...
5: stap met meer korting op de trein.
6: 40%, het zal wel zijn.
7: Kunnen we in heel Vlaanderen passeren.
6: In Wallonië eens proberen.
7: Of naar een pretpark gaan misschien.
6: Oh, amai, dat is ook. Ik kan Wallonië precies al zien.
4: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
8: Zalig. Breng de zon in huis met de stijlvolle leefveranda's van All Seasons. All Seasons veranda's ontwerpt en realiseert van pastorie tot strak design. Tover met licht in uw veranda of leefruimte en geniet het hele jaar door van de lente in huis. All Seasons veranda's. Dat is genieten van alle seizoenen. Kijk voor alle info op allseasonsverandas.be. Bij All Seasons schijnt altijd de zon.
9: Ah, onderuit in mijn comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk.
10: Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
1: Nostalgie. Goedemiddag, het is 5:02. Nieuws met Fraukje Kaljon. Vrouwtje, onderwijsminister Demir verzacht enkele hervormingsvoorstellen.
11: Ja, scholen krijgen een jaar extra de tijd om de examens en klasraden op een beperktere periode te organiseren. Nu krijgen ze daar nog 60 halve dagen voor, vanaf volgend jaar nog maar 50 halve dagen. Maar de administratie zal volgend schooljaar nog niet te streng optreden als het de scholen nog niet helemaal lukt. Daarmee komt Vlaams onderwijsminister Demir tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Ze wacht ook nog op het advies van de Raad van State over hoe het nu verder moet met de besparing op levensbeschouwelijke vakken. De geïnterneerde man van 44, die gisteren wegvluchtte, is opgepakt in Hasselt. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. De man was opgenomen in het forensisch psychiatrisch centrum op Linkeroever voor verschillende geweldsmisdrijven. Hij ontsnapte gisteren tijdens een begeleide fietstocht. De man is gevaarlijk omdat hij bij zijn eerdere internering in Gent een verpleegkundige probeerde dood te slaan. Hoe de politie de man op het spoor kwam, is niet duidelijk. In het ziekenhuis in Nijmegen in Nederland is een patiënt opgenomen die mogelijk besmet is met het ebola-virus. Volgens het ziekenhuis gaat het wel om een lage verdenking. De patiënt ligt in een streng geïsoleerde kamer. Dokters onderzoeken nu of het effectief om ebola gaat. De resultaten van de testen worden dit weekend verwacht. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft afgelopen weekend nog de noodsituatie afgekondigd na de ebola-uitbraak in Congo. En voetbalclub RWDM Brussels degradeert alsnog naar de eerste amateurklasse. Het heeft ook in beroep zijn licentie voor het profvoetbal niet gehaald. De club blijft wel nog bestaan, maar zoekt nog altijd naar een overnemer. De degradatie van RWDM is dan weer goed nieuws voor de belofteploeg van Club Brugge. Die mag alsnog in tweede klasse blijven voetballen.
0: Nostalgie weer.
11: Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm, tot lokaal zelfs 30 graden. En blijft nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.
12: En op vrijdag zing je ze allemaal mee.
0: Het is Meezing Vrijdag. We are
13: Nostalgie.
0: Nostalgie Amazing Café.
13: Ton en Sieg.
1: De zakken barbecue-kolen worden ingeslagen, de aperol wordt aangevuld en de muziek die klinkt heerlijk zomers. Wat een prachtige vrijdag. Dit is Lorca,

0: aan. Een kleine backing vocal core. Gebracht door Sie de Donker.
1: Voilà.
0: Ik vind het prachtig. Ed Sheeran bij Nostalgie.
2: Nostalgie Amazing Café.
0: Een hele goede namiddag. 9:05 op deze vrijdagnamiddag. Hopelijk lig jij momenteel te genieten met een cocktail in de hand. Wie weet wel, naast een zwembad of zo. Of anders in een ander mooi zomerstafereel. En terwijl wij hier ondertussen in onze studio van Nostalgie toch wel de beste meezingers op jou aan het afvuren zijn in ons Amazing Café. Dat allemaal om jou extra hard te laten genieten van dat verlengd weekend.
1: Ja, wij hadden een gat in onze playlist en hadden jou gevraagd om je favoriete meezinger door te sturen, zodat we dat gat konden vullen. En Kim van Reusel uit Turnhout heeft ons vandaag kunnen overtuigen. Goedenavond, Kim.
3: Hallo, hallo.
0: Dag, Kim.
1: Hey, dag, Kim. Zeg, zit jij ook al met een cocktail in de hand aan het zwembad?
3: Ik zit in mijn tuintje met een colaatje.
1: Een colaatje.
0: Ook goed.
1: En ja. Is het zwembad een voetbadje geworden dan?
3: Ja, water is er nog niet aan te pas gekomen. Dat ga ik straks nodig hebben voor de planten te gieten. Maar
1: giet het dan ook eens over je voeten. Dan voelt het misschien alsof je in een zwembad zit. Kim, met welke plaat had jij graag onze gat gevuld in de playlist?
3: Ja, ik niet zozeer. Het is eigenlijk een voorsteltje van mijn broer. Die had graag Bits or Burning gehoord.
0: Oké, waarom precies die plaat?
3: Ja, jullie vroegen naar een hete hitplaat.
0: Ja.
3: Ja. Ja, veel heter kan het
0: dat
3: niet.
0: Dat is zeker waar. Als de beds burning zijn, dan is het vrij heet. Ik heb mij laten vertellen dat jouw broer nogal op een bijzondere plek zich bevindt, momenteel.
3: Ja, die hangt momenteel ergens boven de Noordzee in een helikopter.
0: Man.
3: Die is op weg van boorplatform naar het noorden van Nederland. Want die is ondertussen ook terug op weg naar huis om aan het weekend te beginnen.
0: Oké.
3: Maar dan stel ik mij... kon niet echt mee luisteren, vandaar.
0: Ah,
3: maar,
0: ja.
3: Ik vroeg hem via een berichtje dat hij als hete hitplaat zou kiezen. Ja, en binnen een paar seconden stuurde hij Bits Are Burning. Ik dacht, ja.
1: Binnen een paar seconden, maar dan stel ik me de vraag, mag je vliegen en berichten sturen tegelijkertijd?
3: Ja, als je als passagier
0: gelukkig. Want inderdaad, zo met een helikopter en dan zo een berichtje naar de radio. Waarom ook niet?
1: Doe maar dat willen we niet.
0: Maar kijk, het is allemaal veilig verlopen. Maar wel superleuk dat we nu een plaat gaan draaien die eigenlijk van ergens boven de Noordzee beslist is dat die tot bij ons geraakt.
1: Voilà.
0: Dat is superleuk.
3: Ja, zeker.
0: Dankjewel daarvoor, Kim. En het is dan ook echt wel een topschijf.
1: Ah, heerlijk.
0: Oh, die knalt zo lekker binnen. Merci, Kim. Geniet van het weekend, hè.
1: Bye bye, Kim.
3: Oké, jullie ook.

0: Hoppakee.
1: Doen we nog eens.
0: Midnight Oil and Beds Are Burning, aangevraagd dus door Koen, de broer van Kim, die dus op dit moment boven de Noordzee hangt in een helikopter. Ik vind dat toch cool om te weten, dat die nu voor deze plaats gezorgd heeft.
2: Dat is echt fantastisch, dat hij nu gewoon in zijn hele helikopterje zo zit. En terwijl dat liedje aan het spelen moet
0: fantastisch. Dat moet echt een fantastisch gevoel zijn. Ondertussen 16:05 op deze vrijdagnamiddag. Je weet het, het is heet vandaag. Het wordt alleen nog maar heter de komende dagen in dat verlengd weekend. En dat zal je geweten hebben hier bij Nostalgie. Want het staan heel wat fijne dingen te gebeuren het komende weekend. Het heeft allemaal met die zomer en het mooie weer te maken. Zometeen vertellen we jou daar alles over. Eerst komt eraan Jimmy Frey met een lied over een Spaans stadje in de regio. Ik heb het even opgezocht. Aragon. Dan kan je al eens even nadenken, hoeveel nummers zijn er ooit geschreven over Spaanse steden? Misschien heb je al wel een vermoeden. Het komt eraan zometeen en dat ga je luidkeels mogen meezingen.
3: Lotto is op zoek naar een neus.
4: Oh? Een neus begot.
3: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
5: Of thee in India.
3: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
5: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
6: C'est si bon.
3: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 3 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan. En met of zonder knooppunten. Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
9: Kom, laat je inspireren.
10: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
9: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
10: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be. Op weg naar zee.
11: Zot van de 80's? Luister naar Nostalgie 80's via onze app of op nostalgie.be.

0: Robert Palmer en UB40. I'll be your baby tonight. Oh, ik dacht dat er nog een nostalgie ging komen, maar die kwam niet. Kijk eens aan, soms...
1: Ik zal hem voor jou doen.
0: Nostalgie. Met deze, dankjewel daarvoor. Het is vrijdagavond, we staan voor een prachtig zomers weekend. En ook op dit eigenste moment heb ik een lichtbruin vermoeden dat de terrassen al overvol zitten en er her en der barbecues worden aangestoken. Ja, zo die geur van barbecue-kruiden die dan tot over, van over de haag van je buurman tot bij jou geraken, dat is toch het allerbeste. Hè?
1: Eigenlijk ook verschrikkelijk, want dan weet je, shit, ik moet ook krap nog vlees halen voor mijn barbecue.
0: Beginnen heel veel mensen last minute nog te denken, ik ga ook barbecuen vanavond.
1: En dan, dan komen ze in de winkel en is al het vlees.
0: En is alles op. Ja. Zo gaat dat inderdaad. Anyway, de zomer is eindelijk in het land. En dat zal je ook hier op Nostalgie merken de komende dagen.
1: Zeker wel, want dit weekend geniet je van extra veel zomerse platen in de Nostalgie. Heetste hitweekend, ook op Pinkstermaandag, want het is verlengd weekend natuurlijk. En op dinsdag 26 mei hoor je hier de 100 heetste hits, de 3H's. 100
0: Amai, heetste hits. Dat is al om een beetje te puffen als het zo heet is. 100 heetste hits.
1: Nu, het is geen hitlijst, maar het is wel gewoon een prachtige selectie van de 100 heetste hits van die zomerse schijven waar dat je meteen van nat in het zweet wilt staan. Dus zeker luisteren komende dinsdag naar de 100 heetste hits.
0: Ik ga eens checken bij onze, de mensen die zo de jingles maken, of ze niet gewoon kunnen vragen zich of jij dat gewoon inspreekt. Ja. Doe dat nu nog eens een keer.
1: De 100 heetste hits.
0: Oh, heerlijk. Ga naar blijven luisteren. Prachtig. Die hoor je dus volgende week dinsdag. En ook vandaag nog zoveel zomerse schijven.
1: Oh.
0: Wat dacht je van een klein reisje? Een tripje? Een voyage? Misschien?
1: Ik zie het helemaal zitten.
0: Desireless.

0: Wauw, hey, wat een goede Shaggy-imitatie is dat we hier kunnen ten berde brengen.
1: Ik wil mijn Mr. Bombastic.
0: Doet dat nu nog eens?
1: They call me Mr. Bombastic.
0: Maar het is de one and only Shaggy hier gewoon bij mij in de studio. Ongelooflijk. 4:06. Het zonnetje schijnt. Het blijft nog een heel weekend lang stralen. Je zou voor minder gelukkig worden, denk ik dan. Maar wij gaan er toch nog het schepje bovenop doen. Want zoals elke vrijdag mogen wij iemand heel gelukkig maken met een fantastisch gezelschapsspel.
2: Ja, een gezelschapsspel waarbij je de songs op de juiste volgorde in een tijdlijn moet plaatsen. En dan heb ik het natuurlijk over Hitster. En als jij dat spel graag wil winnen, stuur dan gewoon eventjes in de Nostalgie-app Hitster.
0: Ja, stuur dat door via de app en dan spelen wij straks misschien wel Hitster, maar dan even in het klein hier op de radio. En dan maak jij ook kans om dat Hitsterspel te winnen. Dus Hitster nu even sturen via de app.
3: Het weekend van Nostalgie.
4: Dat is veel muziek.
3: Nee, echt heel veel.
4: Het Nostalgie Hitweekend.
3: Met non-stop de grootste hits
5: en geen getetter.
4: Ook dit weekend bij Nostalgie.
6: Van zaterdag 23 tot dinsdag 26 mei
7: bij Brico Brico City
6: en Brico Planet
7: geniet je vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart van 20% korting op alles.
6: En zelfs 25% voor B-plus leden.
7: Want zelfgemaakt
6: is slim bespaard.
7: Voorwaarden in de winkel en op brico.be.
8: Tot en met zaterdag promos op alles voor je barbecue. Ga volledig Gotha los. Horta, compleet zot van tuin en dier.
9: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
10: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
9: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
11: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al eens nagedacht over uw pensioen.
9: Doen we wel. Argenta.
12: Zo simpel kan het zijn.
13: Welkom in ons nieuwe koninkrijk. De themawereld World of Frozen. Waar magie en avontuur op een wonderlijke manier samenkomen. Boek nu je verblijf voor deze zomer bij je reisagent of op disneylandparis.com.
14: Een salade maken voor uw barbecue, dat kan tellen.
15: Voilà, een salade van vlees.
16: Oei, amai.
14: En dan met een promo die kan tellen. Want vrijdag en zaterdag via de Lidl Plus app 20% korting op het hele barbecue assortiment. Lidl, dat kan tellen.
4: Nostalgie.

0: Simply Red met een van hun heel erg fijne grooves. Fairgrounds, 17 voor 6.
1: Het Nostalgie Amazing Café.
0: Het is hier al heet, maar het gaat nog veel heter worden, want we gaan spelen voor het geweldige, plezante, hitster gezelschapsspel. En vandaag gaan we dat spelen samen met Jordi van Voren uit Sint-Niklaas. Goedenavond, Jordi.
2: Hey, een goedenavond, Tom en
3: Dag, Jordi.
0: Goedenavond, Jordi. Zeg, alsjeblieft, we vragen het nu al aan iedereen, maar kun jij mij zeggen dat je al aan het zwembad ligt met een cocktail?
2: Jammer genoeg nog niet, maar ik heb nog 5 minuten en ik kan die belofte waarmaken.
0: Ja, fantastisch. Voilà. Heb je nog leuke weekendplannen dan in het vooruitzicht, buiten dan aan het zwembad liggen?
2: Nog niet gepland, maar ik denk dat ik eens een keer een weekendje ga spenderen in Centerparks met het gezin.
0: Oh, gezellig.
2: Met mijn kinderen, dus ja, dat, denk het wel.
0: Dat is altijd dat leuk. Dat
2: je thuis komen surprise gehad. Dus,
0: voilà, en niet veel nadenken. De kinderen kunnen zich dan amuseren in het zwembad en jullie kunnen lekker genieten van het weekend.
3: Jazeker.
2: Ja, zeker wel.
0: Alright. Goed, ken jij het hitsterspel, Jordi?
2: Ja, ik ken de regels, ja.
0: Helemaal goed. We gaan ervoor spelen. Zometeen krijg jij 3 fragmenten van songs te horen. Je moet telkens inschatten of dat nummer voor of na het vorige nummer uitkwam. Heb je die alle 3 juist, dan win je het hitsterspel. Maar maak je 1 fout, dan win je helaas niets. Dat is duidelijk, hè?

0: Ja, we gaan ervoor.
1: Daar gaan we eraan beginnen. We moeten wel nog een startpunt hebben. En we beginnen bij jouw geboortejaar. Wat is dat, Jordi?
0: 1996.
1: Oké, okay, dan houd dat voor, jaartal vooral goed in je achterhoofd. Hier komt jouw eerste song. That's the Way van Casey and the Sunshine Band. Is dat van voor of na 1996?
0: Ik ga moeten raden. Ik ga zeggen voor 96.
1: Dat is uiteraard helemaal juist. Een heel stuk ervoor van 1975 zelfs. Dus we gaan nu verder met dat jaartal. Hier komt jouw volgende song. Dit is La Camisa Negra. Ook een beetje zomers, hè? Dat mag, hè? Van Juanes. Is dat van voor of na 1975?
0: Dat is na 1975.
1: Dat is uiteraard okay, van na 75. Het is van 2006. Alright, laatste song, daar komt die, Jordi. Als je deze juist hebt, dan is Hitster voor jou. Michael Jackson en Beat It. Is dat van voor of na 2006?
0: Voor 2006.
1: Uiteraard is dat van voor 2006.
2: Jordi, goed gedaan. Jij wint het Hitster-spel.
0: Alright, kijk hoe. Merci.
2: Hey, zo het weekend ingaan is toch wel leuk, hè?
0: Dat is fantastisch, man. En amai, hè, straks nog aan het zwembad. Fantastisch,
1: amai.
0: Dankjewel.
1: Hey, deze vrijdag kan niet meer stuk. Maak er een top verlengd weekend van, Jordi. Tot de volgende keer.
2: Ja, geniet van je zwembad, Jordi. Bye-bye.
3: Salut. Maak er een feestje van met Hitster. Het muziekspel vol herkenbare hits. Hitster, de music party game.

0: Dit weekend ook nog zoveel meer hete platen, want het wordt het heetste hitweekend hier bij Nostalgie. Zie, heb jij nog leuke zomerse plannen?
1: Ik vertrek op een weekend met de Oud Scouts en wij gaan heerlijk pintjes drinken in het zonnetje.
0: Perfect weekend vooruitgekozen, denk ik. Ik ga straks ook nog naar een kleine apero drink in de zon in Mechelen. Heel veel zin in. Geniet jij daar ook nog van al je zomerse plannen dit weekend? Maar eerst veel plezier met Tony en de top 3000 heroes zometeen. Dit is nog Kylie Minogue. Ook zo'n zeer aanstekelijk deuntje om op en neer op te bouncen. Kom, doe maar mee. Can't get you out of my head.
1: Let's go.

0: Bij Coolblue hebben we de beste koelkast voor jou. Of je nu op zoek bent naar een koelvriescombinatie of inbouwkoelkast, wij hebben hem. We helpen je kiezen en komen hem leveren en installeren wanneer het jou uitkomt. Coolblue, alles voor een glimlach.
1: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
2: Check de promo.
1: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Nu bij Zelfbouwmarkt. Buitendeuren om mee naar buiten te gaan.
4: Ciao, kus.
3: En terug naar binnen te gaan.
4: Hallo, kus.
3: Nu tot 50% korting op ramen en deuren. Kijk op zelfbouwmarkt.be.
5: KeyTrade Bank opent de deur naar trading voor iedereen.
6: Want knock, knock.
5: Who's there?
6: Justin.
5: Justin who?
6: Justin, time to start investing.
5: Nice, Justin. Want KeyTrade Bank komt net met nieuwe tarieven voor de Amerikaanse markten.
6: Justin, time to happen.
5: KeyTrade Bank, dat is evident. Beleggen houdt risico's in. Meer info op keytradebank.be.
0: Nu bij Coolblue. Korting op groot elektro van Bosch tijdens de WK-deals. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
7: De volgende patiënt, alstublieft.
8: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
9: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
10: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
9: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
10: Oké.
7: Ja, maar we willen slim kiezen.
10: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè.
7: Ah, ja?
9: Waarom?
7: Ah,
10: maar kreeg ruimte op.
7: Opruiming?
10: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè.
11: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Makri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
12: Jij volgens Marie Claire. Denk voor jezelf en zeg wat je denkt. Kies voor jezelf en kom op voor je keuze. Weet wat belangrijk is. Graag zien en je graag laten zien. Wees verliefd en durf delen. Think smart, look amazing. Nu in je krantenwinkel.
13: Goedenavond, ik ben Vrouwtje Kaljon. Dit is het nieuws van 2 voor 6. De opgepakte activisten in Israël zijn weer veilig thuis. Een tiental pro-Palestijnse activisten van een hulpvloot naar Gaza zijn veilig aangekomen in ons land. Het Israëlische leger onderschepte begin deze week zo'n 40 boten van de hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Zij werden dagenlang vastgehouden en hard aangepakt. Volgens een van de Belgen moesten ze uren op hun knieën zitten en werden ze in kooien gestoken. Verschillende landen hadden kritiek op de manier waarop Israël omging met die activisten. Scholen krijgen een jaar extra de tijd om examens en klasraden op een beperktere periode te organiseren. Nu krijgen ze daar nog 60 halve dagen voor, vanaf volgend jaar nog maar 50 halve dagen. Maar de administratie zal volgend schooljaar nog niet te streng optreden als het de scholen nog niet helemaal lukt. Daarmee komt Vlaams onderwijsminister Demir tegemoet aan de bezorgdheden van de scholen. Ze wachten ook nog op het advies van de Raad van State over hoe het nu verder moet met de besparing op levensbeschouwelijke vakken. En sport. In het wielrennen heeft de Italiaan Alberto Bettiol de 13e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Net op de laatste helling sprintte hij weg van de Noord-Lecknusund, die tweede werd. Onze landgenoten Jasper Stuyven en Ton Aerts konden net niet mee bergop. Stuyven werd nog derde, Aerts eindigde 13e. De roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio. En op het EK zeilen in Kroatië heeft Emma Plasgaard brons gewonnen. Het is al haar 4e bronzen medaille op een Europees kampioenschap na 2018, 2019 en 2025. Ze werd ook al 2 keer wereldkampioen.
14: Nostalgie weer.
13: Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm, tot lokaal zelfs 30 graden. Het blijft ook nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
15: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. De Nostalgie Top 3000 Heroes.
16: Tony Talbot.
17: Rockster Alice Cooper die dacht dat kippen konden vliegen. En dat resulteerde in een van de wildste mythes uit rockgeschiedenis. Wat er echt gebeurd is, dat kom je straks te weten. En dat is meteen na Paul Simon en Marco Borsato. Nostalgie.

0: Oh, het is genieten, hè. Dit zomerslang Pinksterweekend. Doe dat vooral samen met ons en de grootste hits.
1: Top 3000 Heroes. Beleef de hits.
0: September 1969. Alice Cooper staat op een Peace and Love Festival in Toronto als er plotseling een levende kip op het podium verschijnt. Alice, die als jongen uit de grote stad nog nooit een boerderij van dichtbij had gezien, dacht simpelweg, het heeft vleugels en veren, dus het kan vliegen. Hij pakte de kip op en zwierde het dier met een groot gebaar over het publiek in de verwachting dat het sierlijk zou wegzweven. Maar ja, kippen vliegen dus niet. Ze storten neer. Het uitzinnige publiek op de eerste rijen greep de vogel en scheurde hem in een roes volledig aan stukken. Vreselijk. De volgende dag stonden de krantenkoppen vol. Alice Cooper bijt kop van kip af en drinkt het bloed. Ja, toen een geschrokken Alice zijn platenbaas Frank Zappa opbelde om de waarheid te vertellen, kreeg hij slechts één dwingend advies. Vertel niemand wat er echt gebeurd is. Want deze publiciteit, die kun je met geen goud kopen. En zo ontstond dus een van de wildste mythes uit de rockgeschiedenis ooit.

0: Straks het verhaal van de rockster die door te veel geestverruimende middelen zijn eigen verleden was vergeten. En daardoor zelfs zijn eigen hits wilde coveren. Echt gebeurd. Komt eraan na een schitterend diva-duo, Shania Twain en Cher.
1: Hoor ik daar het barbecue-alarm? Ja, bij Jumbo is het nu 3 plus 1 op een selectie van Belgisch vlees en vis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
3: Zeg, schat.
4: Ja?
3: Waar is die staanlamp naartoe?
4: Ah, die is kapot gegaan.
3: Oei, en onze relax?
4: Ook kapot.
3: Ook kapot?
4: Ja, die staanlamp is boenk op de relax gevallen. Ja.
3: Ja.
4: Ja, willen we anders eens gaan zien voor iets nieuws?
3: Allee, het is goed. Maar ik rij niet naar 20 winkels, hè.
4: Nee. 1 adres.
3: Oh.
5: Zoek geen excuses en vind alles voor je interieur bij Crea en Colifac. Kies nu gratis accessoires bij aankoop van je meubels. Tot snel bij Crea en Colifac in Sint-Niklaas of op crea.be.
6: Leden bij Leemans.
7: Zeg, Suzy, nou ben ik kon zien door een veranda met een buitenkeuken. Met een gasbarbecue. Maar daar zou ik mee weg kunnen zijn.
8: Allee, Harry.
7: Wat?
8: Je weet nog niet eens de weg naar de binnenkeuken.
7: Maar Suzy toch? Je nieuwe veranda met buitenkeuken, je zwemvijver, je tuinaanleg of terras, gefinancierd met het nieuwe buitenlevenplan op leemanskredieten.be.
6: Leden bij Leemans is leden bij vrienden.
7: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.

0: Billy Ocean met een vraag waar alleen jij het antwoord op weet. Are you ready? Maar eerst duiken we in de rock and roll geschiedenis van Aerosmith.
1: Top 3000 Heroes. De verhalen achter de hits.
0: Midden jaren 80, de band zit in de auto op weg naar een optreden. Na jaren van excessief drugsgebruik is het geheugen van zanger Steven Tyler een beetje een gatenkaas. Plotseling klinkt er een rauwe rocktrack op de radio. Tyler slaat enthousiast op het dashboard en roept naar gitarist Joe Perry: dit is gewoon te gek, wie is dit? We moeten dit coveren. Het blijft even doodstil in de auto tot Joe Perry zich langzaam omdraait, hem diep in de ogen kijkt en zegt: Steven, dat zijn wij. Tyler had dus een ballad gehoord uit 1976 die hij nota bene zelf had geschreven. Maar hij was door de roes van de drugs simpelweg compleet dat nummer helemaal vergeten. Steven Tyler wilde die middag een nieuwe hit scoren door een onbekende band te kopiëren, maar hij ontdekte vooral dat hij zo ver heen was dat hij zelfs zijn eigen hits niet meer herkende.

0: binnen 10 minuten wordt het hier echt een decadent feestje, want dan hoor je het verhaal over de band die hun albumrelease vierde met een feest dat bijna eindigde in een massale arrestatie. Maar eerst Tim Finn en Roxette in Top 3000 Heroes.
1: Jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
4: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je hun duurzame producten al ontdekt?
5: Manutan, Manutan.
4: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
5: Manutan, Manutan.
4: Bestel op manutan.be.
6: Dat is 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Dus
7: stap met meer korting op de trein.
8: 40%, het zal wel zijn. Plus naar de zee al eens gaan zwemmen.
9: Dan moet ik wel een nieuwe zwembroek hebben.
8: Plus naar Hassel eerst gaan shoppen.
10: Geef toch maar een XL. Ja, dan moet ik niet zo proppen.
6: Koop nu Train Plus voor maar 6 euro per maand. En krijg 40% korting in de daluren en nog meer in het weekend. Meer info op nmbs.be.
11: Comfortabele zetel. Zo even dat niks moet. Heerlijk. Wil jij ook dat ultieme gevoel van rust? Dan is er goed nieuws, want het zijn comfortdagen bij Deba Meubelen. Bij je aankoop krijg je er nu een cadeaubon van 10% bovenop. Een extraatje om later nog eens te genieten. Ontvang nu je cadeaubon van 10% tijdens de comfortdagen bij Deba Meubelen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be. Deba Meubelen. Thuis in wonen.
12: De job van je leven, die komt nog wel. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Bouw, industrie, IT of zorg. Op jobad.be en de app swipe je door duizenden vacatures die staan te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
13: Ment bestaat 15 jaar.
14: Happy birthday!
13: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers.
15: Ment 55.
13: Nu ook bij Proximus.

0: Laat dit lange weekend goed beginnen. En hoe kan dat beter dan met een flinke portie 90s? Ewout heeft ze voor je mee vanaf 7 uur. Club Nostalgie 90s.
1: Top 3000 Heroes. Backstage bij de grootste hits.
0: Begin jaren 80. Soft Cell staat na de wereldhit Tainted Love op het punt hun debuutalbum te lanceren. Het label organiseert een grote release party, maar frontman Mark Almond vindt het allemaal veel te braaf. Achter de rug van de bazen om nodigt hij de volledige cast van de Londense schaduwwereld uit. Strippers, dominatrices, pooiers en go-go-dansers. Wanneer de keurige directeuren in hun dure maatpakken de zaal binnenstappen, belanden ze in een scène die het midden houdt tussen een orgie, pornofilm en een hallucinerende nachtclub. Terwijl de drugs open en bloot op de tafels liggen, kijken de platenbonzen verbijsterd hoe hun nieuwe popsterren de controle volledig verliezen. Mark Almond wilde met dit feest laten zien waar Tainted Love echt over ging. Maar hij bereikte vooral één ding. Zijn bazen dacht alleen nog maar aan zijn ontslagbrief.

0: straks bij Nostalgie.
1: Aan het begin van je verlengde weekend hoor je de grootste hits uit de jaren 90. Club Nostalgie 90's start na het nieuws met Eagle Eye Cherry en Save Tonight. Bye.

0: Voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
1: Tijd voor een extra dosis energie en een gezonde portie voordeel bij Kruidvat. Die je echt moet hebben. Nu, veel Lucovitaal, 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base, based on you.
4: Ben je een fietser of wandelaar? Zeer verfijnd of nu en dan? En met of zonder knooppunten? Met RouteU vind je snel en supermakkelijk de perfecte routes voor jouw volgende avontuur. Download nu de RouteU-app of check RouteU.com. RouteU. Ontdek en plan de mooiste routes.
5: Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Het maakt even niet uit. Want bij Tuin Sinterklaas in Edegem zijn we tot en met 27 mei 7 dagen op 7 open. Je bent dus elke dag van de week hartelijk welkom. 7 op 7 tot en met 27 mei.
6: Een goed advies dat komt van pas voor tuin, balkon en dakterras. Met heel wat keus in Edegem bij Tuin Sinterklaas.
5: Tuin Sinterklaas in Edegem. Nu 7 dagen op 7.
7: Update jezelf.
8: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
9: Nostalgie. Goedenavond, dat is 2 voor 7. Het nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. Vrouwtje, de opgepakte activisten in Israël zijn weer veilig thuis.
10: Ja, een tiental pro-Palestijnse activisten van een hulpvloot naar Gaza zijn veilig aangekomen in ons land. Het Israëlische leger onderschepte begin deze week zo'n 40 boten van de hulpvloot. Meer dan 400 activisten werden hardhandig opgepakt, onder wie ook 7 Belgen. Ze werden dagenlang vastgehouden en hard aangepakt. Volgens een van de Belgen moesten ze uren op hun knieën zitten en werden ze in kooien gestoken. Verschillende landen hadden kritiek op de manier waarop Israël omging met activisten. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail gestuurd naar de politie en verschillende media. Volgens de afzender ligt er een bom in een bakkerij en één in een woning. De afzender bekent ook dat hij betrokken was bij het bouwen en plaatsen van de bommen. En dat hij nu melding doet omdat hij geen onschuldigen wil doden. En wielrennen. De Italiaan Alberto Bettiol heeft de 13e rit van de Ronde van Italië gewonnen. Net op de laatste helling sprintte hij weg van de Noord Lignussens, die tweede werd. Onze landgenoten Jasper Stuyven en Toon Aerts konden net niet mee bergop. Stuyven werd nog derde, Aerts eindigde 13e. En de roze leiderstrui blijft voor de Portugees Eulalio.
11: Nostalgie weer.
10: Vanavond en vannacht vaak helder met minima tussen 10 en 16 graden. Morgen en zondag opnieuw veel zon en warm tot lokaal zelfs 30 graden. En het blijft ook nog zonnig tot zeker woensdag met temperaturen tot 28 graden. Meer nieuws vind je altijd in de app van het Nieuwsblad.
9: Vrouwtje, dankjewel.
10: Graag gedaan.
9: Hoe ga jij dit weekend van die 30 graden profiteren?
10: Oh, terrasjes, lunchen, veel buiten komen.
9: Lunchen, dat is interessant. Ik eet graag. Weet je al wat je gaat bestellen?
10: Nee, maar we gaan naar Sint-Niklaas. Daar gaan we iets eten. Waarschijnlijk een broodje of zo. Maar een fancy broodje.
9: Een fancy broodje?
10: Ja.
9: Ik wens je veel plezier.
10: Dank je wel.
12: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music. We are... Nostalgie. Club Nostalgie 90's.
13: Ewout van der Poorten.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: George Michael met Too Funky.
2: Club Nostalgie 90's.
1: Als je aan George tijdens een sollicitatiegesprek naar zijn negatieve eigenschappen zou gevraagd hebben, dan zit koppigheid daar absoluut tussen. Want George weigerde een prominente rol in te nemen in de videoclip van Too Funky. Hij voerde daarom een reeks supermodellen op in een extravagante modeshow / videoclip. En één van die supermodellen uit de clip destijds, Naomi Campbell, is vandaag jarig. Naomi wordt 54 jaar. Op haar Instagram nog geen zicht van een taart. Wel pakken gelukwensen en foto's in extravagante mooie jurken. Ja, dat zijn we gewend van ons supermodel natuurlijk. Zij was in de jaren 90 het gezicht van het supermodel tijdperk. En haar liefdesleven kreeg soms nog meer media-aandacht. Ze deelde lief en leed met onder andere Adam Clayton van U2, maar ook met Leonardo DiCaprio en Robert De Niro. En er wordt ook beweerd dat ze een kortstondige romance had met Mike Tyson. Met die andere man met zijn strakke rechtse, Will Smith, beleefde ze alleen een tv-romance in The Fresh Prince of Bel-Air. Campbell speelde een heel kort rolletje. Een opvallende, pretentieuze, veel eisende Helen.
3: So, Helen, I'm Will. Welcome to our humble crib.
4: Oh, Ashley, this must be that houseboy you were telling me about.
5: So glad you could make it tonight, Helen. This is working out just beautifully. The two of you look so wonderful together.
6: How many lives do you have to ruin, Vivian?
1: Fijne vrijdagavond. Tot 9 uur halen jij en ik herinneringen op uit jouw jaren 90 in Club Nostalgie 90's.

0: Eros Ramazzotti, Sebastase, una canzone. Het lijkt wel telepathie. Dirk die stuurde nog voor het liedje begon een berichtje. Het lijkt hier wel Italië. Geen wolkje aan de lucht. Geniet van het weekend, Dirk. En hopelijk doe jij dat ook. Dit weekend trouwens nog meer van die zonnige muziek. Want dat hele Pinksterweekend wordt omgedoopt naar het nostalgie-heetste hitweekend. Tot 9 uur, de grootste hits uit de jaren 90. Met zometeen een 90s dance hit, waarvoor de zangeres zich liet inspireren door een alledaags momentje. Ze zag namelijk elke dag een dakloze vrouw die ondanks alles nog heel verzorgd voor de dag bleef komen. Die 90s dance hit hoor je zo meteen.
1: Oh, amai, die ceviche was lekker.
2: Ja, hè.
3: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
2: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar ons kaartwerk is.
1: Schat, blijf kalm.
2: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
1: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
2: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate-it. KBC beweegt met je mee.
4: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
6: promo koken.
7: Oh, ik heb zin in zalmtartaar.
5: Komt goed uit. Onze Noorse gerookte zalm is nu 1 schaaltje van 130 gram kopen plus 1 gratis.
7: Tartaratata.
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zon- en feestdagen, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
8: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
9: Ja, maar gaan wij die verbouwing wel aankunnen?
10: Imoscoop!
2: Nee, Imoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
10: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
8: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Imoscoop, man?
2: Och, jongens.
8: Dat is wel een held, hè.
11: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
12: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
10: Immoscoop, man!
13: Kom, laat je inspireren.
14: Van der Meren in Veurne, op 3 kilometer van de zee, heeft generaties ervaring in stijlvolle interieurinrichting.
13: Kom, laat je inspireren.
14: Onze adviseurs combineren vakmanschap en creativiteit voor het inrichten van uw studio of appartement. Met topmerken en maatwerk uit eigen atelier creëren we prachtige en functionele interieurs.
13: Kom, laat je inspireren door Van der Meren.
14: Ontdek nu ultieme design interieurdeals. Kijk op vandermeren.be, op weg naar zee.
15: Hallo, ik ben het gelijkvloersappartement in de Parklaan 20. Ja, ik had last van vocht. En op de duur begon dat aan mij te ruiken. Oh, zo'n vieze, muffe geur. Maar toen zijn de pro's van Muurprotect langsgekomen. En die hebben mij fantastisch behandeld. En sindsdien ben ik weer helemaal gezond. En is er van vocht geen spoor meer te bekennen. Oh.
16: Muurprotect. Een definitieve behandeling voor elk vochtprobleem. Vraag een gratis expertise aan op muurprotec.be.
17: Muurprotec.
1: Yes! Allee, zo snelheid, jong. Een nieuwe computer?
15: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
1: Echt?
15: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
1: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
15: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
1: Maar ja, dan moet jij toch...
15: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
1: Allee, jongen. Wat is dat?
18: Op alternate.be stel je jouw perfecte PC samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe PC van Alternate heb je vakantie genoeg.

0: Feel Good 90s popliedje van bij ons, Sunny Side Up. Dat is uiteraard de groep van Raf van Brussel. Je hoorde She Makes Me Happy.
1: Het 90s dilemma.
0: Op deze zonnige vrijdagavond heb je inspraak in de playlist van Club Nostalgie 90s. Jij bepaalt welke 90s hit je zometeen hoort. Je mag kiezen tussen twee liedjes die behoorlijk accuraat illustreren hoe jij je verlengde weekend gaat doorbrengen. Optie A, dat is Inner Circle. Hey.

Wil je deze nog eens terug horen in de Circle met Sweat? Dan stuur je straks optie A. En optie B, dat zijn nog meer zweetdruppels. CSC Music Factory met Gonna Make You Sweat. Is optie B in het 90s dilemma. Stuur via de Nostalgie-app jouw keuze A voor Inner Circle ofwel B voor CNC Music Factory. En vertel er vooral ook de reden van je keuze bij. In Club Nostalgie 90s hoor je zometeen een bijzonder muzikale familie uit de 90s met een buitenaards liedje. Maar nu eerst Soul Sister. Dit is Tell Me What It Takes.

0: de Kelly family aan je voorstellen is eigenlijk heel eenvoudig. Stel dat de familie Plankaert goed zou kunnen zingen, dan is het dat eigenlijk. Je hebt een opperhoofd, vader Daniel, die zijn kinderen opvoedde ver weg van de maatschappij. Ze leefden heel lang in een dubbeldekkerbus, in een woonboot. Een soort van hippiecommune en ze maakten fantastische muziek. Fell in love with an alien. Fijne vrijdag.
1: Het 90s Dilemma.
0: Heel wat leuke berichten komen binnen op het 90s Dilemma. Want je kon kiezen tussen ofwel Inner Circle met Sweat of wel CNC Music Factory Gonna Make You Sweat. Allemaal in het teken van jouw lichamelijke weekendbeleving dit weekend. Juliana uit Antwerpen. Ik ga zelf naar een feestje, maar toch wil ik optie A. Dat is Sweat van Inner Circle. Michael die stuurde B. Dat is I'm Gonna Make You Sweat van CNC Music Factory. Het nummer was een grote hit toen ik tiener was en nog altijd een bom in iedere set. Ja, ik veronderstel dat je DJ bent, Michael. En Kevin uit Kortrijk die stuurt een gelijkaardig berichtje. Ik was 12 toen ik het liedje voor het eerst hoorde op cassette bij mijn grote broer. Dat pompende beatje blijft legendarisch. Alle stemmen zijn geteld. Het was een nek-aan-nek race, moet ik zeggen. Want met 50,4% van de stemmen wint een plaat. Welke plaat het wordt, een beetje de spanning inhouden, dat hoor je zo meteen.
2: Het weekend van nostalgie.
1: Dat is veel muziek.
2: Nee, echt heel veel.
1: Het Nostalgie Hitweekend.
2: Met non-stop de grootste hits
3: en geen getetter.
1: Ook dit weekend bij Nostalgie.
4: Bombie. Ik heb gedroomd.
5: Over?
4: Tuinmeubelen, tuinhuizen, tuinhout, grasmaaiers, potgrond en nog zo van alles.
6: Volgens mij moet jij dringend naar Gamma.
4: En wel, het zijn juist tuinpromo's.
6: En zondag en maandag...
5: 20% korting op alles.
4: Serieus?
6: Oh, jij wist dat niet.
5: Bombie, we hebben nu drukke door.
4: Oei, gaan we niet dan?
6: Jawel!
7: Zondag en maandag krijg je met je Gamma Pluskaart 20% korting op alles. Check of jouw Gamma op Pinkstermaandag open is. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
1: Club Nostalgie 90s.
2: Ewout van der Poorten.

0: De ideale soundtrack op een zonnige vrijdagavond. Club Nostalgie 90s met Lisa Stansfield en All Around the World. Deze week was er triest 90s muzieknieuws. Want drie 90s iconen kondigden aan dat het genoeg is geweest. Lene, Søren en René stoppen ermee. Samen vormden ze 30 jaar lang de 90s dancegroep Aqua. Dat verraste me twee keer, want één, in alle eerlijkheid, ik dacht dat ze al gestopt waren. En het tweede verrassingsmoment was toen ik las in de krant hoeveel platen ze verkocht hebben. Namelijk 33 miljoen stuks. Is dat veel? Ik ben even gaan kijken. De bestverkopende artiesten, dat zijn de Beatles, die verkochten 680 miljoen platen. Elvis 630, de Michael Jackson 585 miljoen, dus dat is veel meer. Maar die 30 miljoen platen, als je dat even vergelijkt met andere artiesten die ongeveer dat ook gedaan hebben, dan is dat nog niet zo slecht. Alicia Keys, die verkocht 32 miljoen platen. Twee andere 90s dames, Avril Lavigne, 35 miljoen. Alanis Morissette, 40 miljoen platen. Voor een band als Aqua is dan 33 miljoen zeker en vast niet mis. Bij die 33 miljoen platen zit onder andere dit. Hun op één na grootste hit. Maar dit was ook Aqua. Zit misschien iets verder. Maar het grootste deel van die 33 miljoen platen wordt natuurlijk vertegenwoordigd door dit liedje.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: straks bij Nostalgie.
1: Muzikaal vermaak van de bovenste plank. Robbie entertaint je zometeen na het nieuws van 8 uur.
2: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, heel veel merken zonbescherming. 1 plus 1, gratis. Dus smeer hem snel naar...
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ja, nog 1 meter. Oh.
5: Ja, uw zuurstofwaarde ziet er goed uit. Vandaag in de bouw, morgen in de zorg. Je carrière groeit, net zoals jij. Ga voor een job die nu bij je past. Op jobad.be staan duizenden vacatures te wachten op een match. Een job voor elk moment in je leven. Vind jouw volgende job op jobad.be of via de app.
6: De volgende patiënt, alstublieft.
7: Oei, wat gaan wij zeggen tegen de dokter?
8: Ja, maar ja, gewoon eerlijk zijn, hè.
9: Mevrouw, meneer, waarmee kan ik u helpen?
8: Ja, dokter, wij zijn toe aan iets nieuws. Uh-huh. Thuis.
9: Oké.
6: Ja, maar we willen slim kiezen.
9: Ah, maar dan is dit het juiste moment, hè?
6: Ah, ja?
8: Waarom?
6: Ah,
9: maar krijg je ruimte op.
6: Opruiming?
9: Ja, meubelen aan outletprijzen, maar niet voor lang, hè?
10: Profiteer nu van de grote meubelopruiming bij Macri in Ronsen. Een ruime selectie meubelen aan outletprijzen, zolang de voorraad strekt.
0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
11: Een goede avond. Een tiental Belgen die mee op de hulpvloot naar Gaza zaten, zijn vanmiddag veilig geland in Zaventem. Ze werden hardhandig opgepakt door het Israëlische leger toen ze met boten hulpgoederen tot in Gaza probeerden te krijgen. Je hoort een van hen.
12: Voor mij was het ergste stuk in de haven, het verwerkingsproces daar. Uren en uren op de knieën gezet. Mensen die ze al in elkaar geramd hadden, die gebroken botten hadden.
11: Israël pakte in totaal 428 buitenlandse activisten op. Daar kwam internationaal veel kritiek op. Verschillende landen, waaronder België, riepen hun Israëlische ambassadeur op het matje. In Vilvoorde in Vlaams-Brabant onderzoekt de politie een vreemde bommelding. Die werd via mail naar de politie en verschillende media gestuurd. Volgens de afzender ligt er 1 bom in een bakkerij en nog een andere in een woning. De afzender zegt ook dat hij betrokken was bij het maken of het plaatsen van de bommen en dat hij nu de melding doet omdat hij geen onschuldige wil doden. Want de bommen zouden krachtiger zijn dan gedacht. De baas van het Pakistanse leger is op weg naar de Iraanse hoofdstad Teheran om het vredesakkoord tussen Iran en de VS af te werken. Dat zeggen bronnen uit het Pakistanse onderhandelingsteam. Sinds begin april geldt er een tijdelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran. Het vredesoverleg zat de afgelopen tijd muurvast, omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen. Onder meer over het kernprogramma van Iran. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond de 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...
3: Music.
0: We are...
3: Nostalgie.
0: Club Nostalgie 90's.
3: Ewout van der Poorten.

0: Axel Vet met El Danse Seul in de leukste club op vrijdagavond.
1: Club Nostalgie 90's.
0: Met de hits en de herinneringen uit de jaren 90. Kevin uit Gent voelt zich volledig thuis hier in de club. Want hij stuurt via de Nostalgie-app. Hier in Gent staat de barbecue nog na te glooien. En jouw 90's playlist maakt de sfeer helemaal af. Heb je zo geen zomerplaatje om de afterbarbecue op gang te trekken? We zitten hier met een man of 10. Wel, Kevin, dat heb ik. Maar eerst wil ik toch nog even aangeven dat nostalgie de ideale soundtrack is, nu we het toch hebben over zomerse muziek. De ideale soundtrack is van jouw Pinksterweekend. Want dat hele Pinksterweekend, inclusief maandag, hoor je hier alleen maar de beste muziek, maar ook de beste zomermuziek. Dus beeld je in onder een stralende zon, onder een paraplu in mijn geval, met een drankje, een hapje, maar vooral een drankje. En op de achtergrond nostalgie. En dan kom ik terug bij jou, Kevin. Een zomerplaatje om de afterbarbecue op gang te trekken. Dat regel ik nu voor je.

0: In Excess met Suicide Blonde. The Summer is Magic maakt blijkbaar toch wat emoties los. Hier in de app van Nostalgie. Tom uit Eeklo die stuurt, zet het volume maar open. Hier thuis en ook bij jou daar in de studio. Hier moet ik wel voorzichtig zijn, want we zitten met de redactie van dat nieuwsblad hier vlakbij. En die mensen zijn echt geconcentreerd aan het werken, dus ik moet wat opletten.
1: De 90s Rebus.
0: Het wordt een fantastisch weekend, verlengd weekend. Als het te warm wordt en je hebt geen airco, dan weet ik de ideale plaats om te verkoelen. Namelijk in de Kinepolis, want daar hebben ze een fantastische airco en ook heel veel leuke films. En je wint nu een duo-ticket voor Kinepolis. Tenminste, als je de 90s Rebus oplost en gekozen wordt door de Nostalgie AI-agent. Dat is de onschuldige hand van de jaren 90. De 90s Rebus, dat is een muziekwoordpuzzel. De letters voor het woord haal je uit de muziekfragmenten die je zo meteen hoort. Ik geef je uiteraard de opgave mee. Je mag vandaag op zoek gaan naar een populaire televisieserie uit de jaren 90. Een populaire televisieserie met 8 letters. Heb je een stilo? 8 letters, populaire televisieserie uit de jaren 90. En de tips, de clues, zitten verborgen in de audiorebus.
2: De Nostalgie 90s Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste, tweede en dertiende letter uit het naam van deze groep. Voor de volgende letters neem je de eerste 3 letters uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste 2 letters uit de naam van deze zangeres. Oh.

0: 90's Rebus.
1: Weet je nu al de oplossing? Stuur ze dan door via de Nostalgie-app. Ging het te snel? Geen probleem, ik snap dat voor de eerste keer. Dan hoor je zometeen. Krijgt een herkansing binnen exact één plaat. De Rebus nog eens. Na Clouseau.

0: Deze Sven Thibault en de andere Clouseau-hits kan je deze zomer luidkeels meebrullen, want ze staan onder andere op Rock Zottegem, Suikerrock, Maanrock. Alle tourdata van Clouseau vind je op het stukje technologie met oorsprong in de 90s, namelijk de old-fashioned Clouseau-website. Dat is clouseau.be.
1: De 90s Rebus.
0: Jawel, zelfs in deze tijd. Fijne avond, de 90s Rebus. Heel veel juiste antwoorden al. Eén verkeerde, dat is dat van Tom. Die zegt MacGyver. Tom, goed luisteren. MacGyver, dat is de jaren 80. We zoeken iets uit de jaren 90. En je moet goed luisteren naar de muziekfragmenten in de Rebus, want die letters komen volgens mij niet voor. Het zijn er wel 8, dus voor vindingrijkheid krijg je wel een dikke duim. Dus de 90's Rebus, je wint een duo-ticket voor Kinepolis als je de Rebus oplost. We gaan op zoek vandaag, of jij tenminste, naar een populaire tv-serie uit de 90's met 8 letters. En is zot doen, ik geef gewoon een tip erbij. Het past perfect in het weer van het weekend.
2: De Nostalgie 90's Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste, tweede en dertiende letter uit het naam van deze groep. Voor de volgende letters neem je de eerste 3 letters uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste 2 letters uit de naam van deze zangeres.

0: De 90's Rebus.
1: Jouw oplossing stuur je door via de Nostalgie-app. Uit de juiste antwoorden kiest onze AI-agent straks een winnaar. Straks, dat wil zeggen, binnen een plaatje of vier. Want zometeen laat ik de Rebus nog één keer aan je horen. Dat doen we na Khaled en Aisha. En deze dance classic van Technotronic, dit is Get Up.

0: Als je een hit wilt scoren, dan ga je naar iemand die daar ervaring mee heeft. Ook Khaled deed dat. Hij ging naar Jean-Jacques Goldman, een heel populaire Franse zanger. En het werd een gigantische hit, deze Aïcha. Want Jean-Jacques schreef het samen met Khaled. Aïcha dus.
1: De 90s Rebus.
0: En ook de Rebus is een hit, want de app ontploft met allemaal juiste antwoorden. Maar ik wil jou toch ook nog even de kans geven om een duo-ticket te winnen voor Kinepolis. De Rebus oplossen en gekozen worden door onze AI-agent staat gelijk aan het winnen van 2 tickets voor Kinepolis. Vandaag ga je op zoek naar een populaire serie uit de jaren 90. 8 letters telt de serie en de letters die zitten verscholen, maar ja. Dat is zoals we bij ons thuis praten, zitten verscholen in de muziekfragmenten.
2: De Nostalgie 90's Rebus. Voor de eerste letters neem je de eerste, tweede en dertiende letter uit het naam van deze groep. Voor de volgende letters neem je de eerste 3 letters uit de titel van deze plaat. Vervolgens neem je de eerste 2 letters uit de naam van deze zangeres. Oh.

0: De 90's Rebus.
1: Weet je de oplossing? Stuur ze dan heel snel door via de Nostalgie-app, want je krijgt nog 2 nummers de tijd om dat te doen. En dan kiest de AI een winnaar. Hou je gsm trouwens in de gaten, zet hem op luid, want ik bel de winnaar op. 2 nummers, dat is Chumbawamba met Tap Thumping. En deze rockclassic van de Spin Doctors, 1993, voor deze Two Princes. Fijne vrijdagavond en prettig weekend. Club Nostalgie 90's.

0: hele weekend hoor je muziek zoals dit. Muziek die perfect past bij het zonnige verlengde Pinksterweekend. Chumba Wamba met Tap Thumping bij Nostalgie.
1: De 90s Rebus.
0: De zoektocht naar de oplossing van de 90s Rebus komt tot een conclusie. Goedenavond, Claudia.
2: Goedenavond.
0: Wat is de 90s serie die verstopt zat in de Rebus?
2: Dat was Baywatch.
0: Heel juist. Proficiat, Claudia.
2: Yay, super, dankjewel.
0: Wat herinner jij je nog van Baywatch?
2: Van Baywatch, ik herinner mij vooral rode badpakken, rode zwembroeken. Mm-hmm. Pamela Anderson. En die badpakjes die waren meestal wel wat te klein.
0: Ja, dat klopt. Dat is volgens mij een van de USP's, zal ik zeggen, van het tv-programma. Waarom heel veel mensen, misschien veel mannen, keken naar dat programma.
2: Dat denk ik ook. En ik denk dat veel mannen posters hadden van Pamela in die tijd.
0: Ja, dat klopt ook. Ik had er geen. Wel van anderen, maar niet van Pamela.
2: Ah, kijk.
0: Ja, absoluut. Het speelde zich af op het strand. Ze waren redders. Ze hadden ook zo'n een rare reddingsboei bij, vond ik voor
2: klopt,
0: die tijd.
2: Klopt, ja. Ook een rode. Ja,
0: voilà. Perfect. We zijn alsof we met twee op het strand van Malibu, want daar speelde het zich af. Ja. Met twee daar op het strand staan. Zeg, los van Baywatch, wat vond jij het leukste aan de jaren 90 als je vergelijkt met vandaag?
2: Goh, eigenlijk alles. De muziek natuurlijk, maar ook gewoon de sfeer die toen nog heerste, de mentaliteit van de mensen. Ik vond het toen eigenlijk allemaal beter. Ik zou zo teruggaan.
0: Is het echt?
2: Ja, onmiddellijk.
0: Ja. Welke muziek vond je leuk in de jaren 90?
2: Goh, ik luisterde eigenlijk alles, maar wel heel veel INXS, R.E.M. En ik ben in die tijd al heel veel festivals af geweest, dus eigenlijk alles.
0: Mocht iets...
2: Ik kon me wel een beetje bekoren.
0: Mocht een gitaar hebben? Mocht wat rock zijn?
2: Ja, absoluut. Ja, maar het was ook Bodycount, Metallica, Red Hot Chili Peppers. Ik ging echt van links naar rechts. The Cure.
0: Ja, die heeft toch allemaal een gitaar?
2: Ja, dat is wel waar.
0: Ja, allemaal. Waar, ja. Maar dat hoor je ook hier bij Nostalgie. Dus we zijn heel blij dat je luistert. Wie ga je meenemen naar de bioscoop?
2: Ik denk een van de dochters. Ze mogen zelf uitvechten wie van de twee, maar het zal een van de dochters zijn.
0: Ik wens je in alle geval heel veel plezier in de bioscoop en een heel leuk weekend.
2: Ja, dank u wel. Hetzelfde voor u ook.

0: Nostalgie.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow met All I Wanna Do in Club Nostalgie 90s. Zometeen ruilen we het decennium van de jaren 90 in voor het tijdperk van de pratende auto's.
1: Knight Rider, a shadowy flight into the dangerous world of a man who does not exist.
0: Zometeen hoor je de grootste hits uit de jaren 80 in Club Nostalgie 80s. Met geen pratende auto, maar wel een snelle auto.
2: I remember when we were driving in your car.
0: Tracy Chapman hoor je zo meteen met Fast

0: En Club Nostalgie 80's begint zometeen met Fleetwood Mac. Je hoort ze straks uiteraard in de volledige versie. 2 uur lang de grootste hits uit de jaren 80. In Club Nostalgie 80's. Maar voor het zover is, in Club Nostalgie 90's zometeen een one-hit wonder. Een frail meisje dat de nummer 1 hit scoorde en nadien verdween in alle stilte. Ze ging achter de schermen werken, ze schreef tv-commercials, liedjes voor series, liedjes voor populaire merken. Dus verdiende heel veel centjes, maar ze scoorde 1 hit. Je hoort haar zometeen na Faithless.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099. Dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Soehal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter ook vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De NAVO moet reageren op de ontgoocheling van Trump over het bondgenootschap. Dat heeft Amerikaans buitenlandminister Rubio gezegd. President Trump vindt dat hij niet genoeg steun krijgt van de NAVO-bondgenoten in de oorlog in het Midden-Oosten. Zo wil hij toegang tot militaire bases van andere NAVO-landen om zich beter te kunnen wapenen in die oorlog. Eerder dreigde Trump ook al de NAVO te verlaten als hij niet genoeg steun krijgt. Vanavond blijft het nog lang zacht. Het blijft ook helder bij minima rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Club Nostalgie 80's.

0: is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. Een record aantal mensen in Vlaanderen zit een straf uit met een enkel band. Het zijn er nu al 2099 en dat is meteen ook een Europees record. Dat meldt bevoegd minister Zuhal Demir. Die benadrukt dat dat aantal ook de komende jaren nog gaat stijgen. Maar dat het toezichtsorgaan eigenlijk al op zijn limieten zit. En omdat de gevangenissen zo vol zitten, kiest de rechter nog vaker voor een straf met een enkel band. Op het festival Extrema Outdoor in Houtale-Helchteren gaat de politie extra controleren op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Pleijen van het parket van Limburg.
2: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter.
1: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal komen er zo'n 70.000 bezoekers. De Vlaamse regering voorziet 100 miljoen euro aan renteloze leningen voor studentenquoten. Dat heeft minister van Wonen Hans Bonte beslist. De leningen zijn bedoeld voor universiteiten en hogescholen om de studentenquoten zelf te bouwen. Je hoort Bonte.
3: Met als voorwaarde dat je gereserveerd blijven voor studenten die het moeten doen met een beurs of die effectief tot de lagere inkomenssoepen behoren. Dus dat is de voorwaarde, dat is de win-win die we ook zoeken. En we stellen vast in Gent, in Leuven, dat dat toelaat om inderdaad fors onder de marktprijs quoten aan te bieden aan die studenten.
1: Het is al de tweede keer dat Vlaanderen zo'n leningen voorziet. 2 jaar geleden werden er zo meer dan 850 nieuwe quoten gebouwd. Europa gaat extra humanitaire hulp naar Congo en Oeganda sturen voor de uitbraak van het ebola-virus daar. Dat meldt Eurocommissaris voor Crisisbeheer Hadja Labib. Komende maandag vertrekt er een eerste vlucht met 100 ton hulpgoederen aan boord, zoals medicijnen, beschermingsmateriaal en tenten. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er in de regio nu al 750 vermoedelijke besmettingen en 177 sterfgevallen. En op het filmfestival van Cannes heeft regisseur Lucas Dont de Prix du Cinéma Positif gewonnen voor zijn nieuwste film Coward. De prijs wordt uitgereikt aan de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward gaat over een liefdesverhaal tussen twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op de Gouden Palm. Vanavond en vannacht blijft het helder, minima straks rond 13 graden. Morgen en ook de rest van het verlengde weekend krijgen we opnieuw veel zon en maxima tot 30 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are Nostalgie. Club Nostalgie 80's.

nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are music. We are nostalgie. Het nostalgie 70s, 80s en 90s hitweekend.

0: grootste hits en geen getetter. Een heel weekend lang.
1: Dit is jouw 70s, 80s en 90s hitweekend.
2: Nos